0: noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverteren op de radio.nl.
5: Dit is de muziek van Radio NL.
6: Radio NL.
5: Altijd aan.
7: Ja, de leeuw komt er.
5: Radio NL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en de winterspelen bezighouden. Ze volgde met Pieter van der Hogeband en Carver Heijen op die dat de afgelopen jaren deden. En ze is de eerste vrouw in die rol. Het was gisteravond even onrustig bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie moest ingrijpen. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Het is nog geheim wat hij daar gaat zeggen, maar er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier 75 jaar geleden naartoe kwamen. En de FIFA neemt geen maatregelen tegen de videoscheidsrechter die bij de wedstrijd Duitsland-Curaçao een vermeend extreem rechts handgebaar maakte. De Australische scheids zegt dat het een onbewuste beweging was en dat hij nooit zo'n gebaar zou willen maken. De FIFA bevestigt dat en zegt dat er geen regels zijn overtreden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen, daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Adverteren op de radio.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan. Ja, de leeuw komt er. De leeuw komt er. Radio NL.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan 100 euro hoger en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat het komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Bij een vliegtuigcrash in Californië zijn waarschijnlijk 8 doden gevallen. Het ging om een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het vliegtuig neer. De luchtmacht denkt dat geen van de 8 inzittenden het heeft overleefd. Het kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen genoeg groen in de buurt heeft. Organisaties als de Woonbond, de ANWB en buitenspeelstichting Jantje Beton roepen daartoe op, meldt het AD. Ze zeggen dat het zonder bomen en struiken in de zomer veel te heet wordt. In de binnenstad kan het wel 8 graden warmer worden dan op het platteland. En in Los Angeles hebben een paar honderd mensen geprotesteerd tegen het Iraanse regime. Dat deden ze bij het stadion waar op dit moment de WK-wedstrijd van Iran tegen Nieuw-Zeeland bezig is. In het stadion zijn veel oude Iraanse vlaggen te zien, terwijl die door de FIFA waren verboden. Los Angeles heeft een grote Persische gemeenschap. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
2: Dit is de muziek van Radio

0: NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ja, Leo komt er.
0: Radio NL.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers, bestek en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog een gratis plastic tasje mee, terwijl er eigenlijk een toeslag voor moet worden betaald. Op het circuit in België is een Nederlandse motorcoureur om het leven gekomen, meldt de VRT. Hij was op de racebaan van Zolder aan het oefenen toen hij met hoge snelheid uit de bocht vloog. Waarschijnlijk had hij niet goed geschakeld. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar zonder succes. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de 2e verdieping uit een raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En het gelijkspel van Kaapverdië tegen Spanje is ook in de rest van de wereld niet onopgemerkt gebleven. De 40-jarige keeper van Kaapverdië is in één klap een ster op social media geworden. Voor de wedstrijd had hij nog maar 50.000 volgers op Instagram. Dat zijn er nu al bijna 5 miljoen. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
4: Lekker lang opladen, Kessie! Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan. Ja, de leeuw komt er. Radio NL.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Horecazaken gebruiken nog massaal plastic rietjes, bekers en frietbakjes, blijkt uit een steekproef van het AD. Wegwerpplastic is al 5 jaar in heel Europa verboden, maar bij 4 op de 5 zaken kun je het nog gewoon krijgen. Ook geven veel zaken nog steeds een plastic zakje mee, terwijl het eigenlijk ook niet mag. Grote reisbureaus maken regelmatig reclame voor pakketreizen die veel duurder zijn dan ze beloven, schrijft de Telegraaf. Tijdens het boeken wordt de prijs regelmatig meer dan 100 euro hoger en dat is misleiding, zegt de Consumentenbond. De reisbureaus zeggen dat het komt doordat de beschikbaarheid steeds verandert. Het was gisteravond groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar vierde dat hun elftal met 0-0 gelijk speelde tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen toeterden en zwaaiden met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. En Irene Wüst wordt de nieuwe chef de mission voor Team NL op de Olympische Spelen. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Wüst gaat zich met de zomer- en winterspelen bezighouden. Ze vocht daarmee Pieter van de Hogeband en Karl Verheijen op, die dat de afgelopen jaren deden. En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
10: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
11: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
12: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
13: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en

0: Ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. BroersNoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
2: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
7: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
8: Uniek.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Nou, goedemorgen. 6:05 op de dinsdagochtend. Daar zitten we weer op het oude vertrouwen stekkie. Heb eventjes een dagje vrij gehad gisteren. Bijkomend voordeel kon ik zondagavond de voetbalwedstrijd van Oranje nog even bekijken. Ja, maar dat deden we onder de noemer. Goh, je hebt zo'n zware week gehad hè, bij die Radio NL Mega Run. Maar we zijn er weer. We zitten weer in ons hok. En we mogen weer lekker warmjes bij de kachel zelf de knopjes bedienen. Daar kan je een radio-dj het meest vrolijk mee maken. Goed, op dit moment in elk geval nog geen verkeersinformatie. Volgens de ANWB staat er 0 kilometer aan vertraging. Betekent dat wij het ochtendprogramma extra snel kunnen aftrappen.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Last one day. En dat doen we met muziek van Yves Berendsen zo direct. Droom jij over mij vannacht, gaan we voor je draaien. Goedemorgen.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Radio NL.
2: Altijd aan. Ja, de wil komt er. Radio NL.

0: Sven Verstegen en op de bank.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de dinsdag 16 juni vandaag. Het is 12 minuten over 6. Een hele goede morgen. We zijn begonnen met het ochtendprogramma van vandaag. Van deze dinsdag de 16e. Even gauw een blik op het WK voetbal. Ik weet niet of je gisteren toevallig de wedstrijd Spanje-Cap Verde hebt gezien. Dat was een kat in zakje, zou je zeggen. Dat zou heel makkelijk moeten worden voor España. EK-winnaar van 2 jaar geleden. Tegen Kaap Verde, dat het debuut maakte. Maar het bleef een 0-0. Ja, we zouden bijna de telramen nodig hebben. Dat werd van tevoren voorspeld. Maar ja, niks bleek minder waar te zijn. Vandaag wordt er uiteraard verder gevoetbald met vanavond 9 uur Frankrijk-Senegal. Kan een interessante wedstrijd zijn, omdat Frankrijk wellicht een van de volgende tegenstanders is als we door de groepsfase komen. Irak-Noorwegen om 12 uur, 3 uur vannacht. Argentinië-Algerije morgenochtend 6 uur. Ja, het zijn echt bizarre tijden. Oostenrijk tegen Jordanië. Dan even ander nieuws van vandaag, van deze dinsdag de 16e. Het gaat over budgetvliegmaatschappijen die kosten rekenen voor handbagage. De EU heeft dat namelijk verboden. Na 10 jaar onderhandelen is dat vastgesteld. Volgens de nieuwe regels moet handbagage meenemen gratis zijn. En behouden reizigers bij 3 uur vertraging of meer recht op een financiële vergoeding van 250 tot 600 euro. De regels die afgesproken zijn moeten volgend jaar ingaan. We zouden dus een kleine rolkoffer met een maximaal gewicht van 7 kilo gratis mogen meenemen. Daar mogen geen kosten meer voor gerekend worden. Maar luchtvaartmaatschappijen, kijk, en nou komt die, nou wordt die interessant, mogen wel kortingen aanbieden voor reizigers zonder handbagage. Met andere woorden, er verandert niks, mensen. Strengere regels tussen aanhalingstekens. Meer te doen voor deze dinsdag. Met andere woorden, er verandert niks, mensen. Strengere regels tussen aanhalingstekens. Meer te doen voor deze dinsdag de 16e. We gaan vanaf vandaag weer verder met het samenstellen van ons eigen WK-elftal. Dat alles om het winnen van een gloednieuwe televisie of een luxe flatscreen TV. Hey. Zo kan je hem ook prima omschrijven. Dat voor vandaag. Ik mag het niet zeggen, maar bij teken wordt de allereerste weer ingevuld. Gaan we verder met het elftal.
1: De Sowieso Ochtendshow.

0: Hey, toppetje van Sander Kwarten. En met je moeder niks te maken. Ex-Hollandse nieuwe tevens. Het is 7:10. Goedemorgen. We zijn lekker begonnen met deze dag. Met deze dinsdag. En we hebben Ad, die is van de partij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, Clubke. Het is weer dinsdag. En de spreuk van vandaag die luidt: als je hulp van een ander accepteert, betekent niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. Ik wens iedereen nog een prettige dinsdag en wel trusten.
0: En wel trusten, Ad. Deze noteren we. En tot morgen. Dan melden we ons weer, denk ik. Voor een nieuwe spreuk, dan is het alweer woensdag. Eerst gaan we eventjes verder duiken in ons...

0: want daar is het gezellig en dan mag je je bijvoegen. Mocht je nog geen bericht hebben gestuurd deze morgen, dan kan je dat bij deze doen. Een tekst of een audio-appie. Vorige week even wat minder in kunnen doen. Ja, je moet het even zo voorstellen. Er zitten natuurlijk zo'n 2.500 kilometer op afstand. Dus ja, dan zijn er heel wat technische mogelijkheden. Maar dan kan je simpelweg wat minder doen met een appbox. Tenminste, als je sommige capriolen uithaalt, dan kom je nog wel een aardig end. Maar we kunnen ons nou weer focussen op de appies. Dus denk je van, goh, hé, laat het gewoon lekker achterwege vandaag. Niet doen, niet doen. Gaan we even naar Almelo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Hier kon je zingen in de tegel zetten. Nou, Lars, ben je goed uitgeslapen gisteren? Ik denk het wel, hè. Ik ga weer naar de koffiepot, nu lekker rustig aan, want ik mag er nog 3 dagen over doen. Dus ik kan het in 1 dag klaar krijgen. Dus lekker een beetje rondlopen over de tuintjes in Salk. En dan komt dat helemaal goed. Ik zeg groetjes en tot morgen.
0: En tot morgen. En doe Klazine de groeten daar zo, Koeno. Jas aan, jas uit. Ja, Klazine uit Salk. Regie van Martin, goedemorgen allemaal. Mooie dinsdag vandaag. Sjouke het Eerbeek, goedemorgen. Om dan weer een mooie dag. Jij na een hele leuke week nou weer de uitzending doen in de studio zelf. Ja, dat is ook wel lekker hoor, stiekem. Ik zal het niet te hard roepen. Het zijn fantastische dagen die je meemaakt natuurlijk. Maar als je dan nou weer zelf de knoppen mag bedienen, ja, dat is misschien toch wel het lekkerste. Dat is toch een dingetje, zeg maar.
2: Klaas, je hebt het over Spanje, Calvedië. Kat in het zakkie. Is dat het nieuw spreekwoord?
0: Ja, ik...
2: Is kat in het bakkie.
0: Ik hoorde
2: maar
0: het mezelf zeggen.
2: Wat je bedoelt. Goedemorgen!
0: Inderdaad, goedemorgen. Ja, ik hoopte dat niemand het had gehoord, Rob. Er ging een lampje branden toen ik het zei. Ik dacht, goed. Klein leed al gelukkig, hè. Zo, dinsdag vandaag, 16e van juni. Het valt een klemmetje tegen met het weer deze dag. Houden het lang niet overal droog. Temperatuur komt ook nog niet enorm hoog uit. Behalve in het zuiden van het land, daar kan het plaatselijk 25 graden worden. Maar pin me er niet op vast. Hou rekening met een dikke 20 graden vandaag. Maar het wordt wel weer warmer. Aankomend weekend bijvoorbeeld, temperaturen tot over de 30 graden. Maar ook alweer waarschuwingen voor onweersbuien die stevig kunnen uitpakken. En ik lees nu alleen even voor wat er staat. Hè. Volgende week maandag 35 graden Celsius op de thermometer. Dus daar kunnen we ons alleen maar op voorbereiden. Tenminste, een poging wagen om voor te bereiden. Dat 35, hè. Het is zomer.
3: Ja, goedemorgen Lasje en alle luisteraars, een hele goedemorgen. Nou Lasje, mooi weekje had bij de meegaan.
0: Ja,
3: denk het wel, hè.
0: Fantastisch.
3: Je veilig thuis gekomen zonder schade. Is wel top, maar anders moet je weer naar de garage. Hoppa. Ik heb een mooi plaatje voor hem, jongen.
0: Nou.
3: Ja, daar is Lasje weer. Ja, daar is Lasje weer. Hij zit weer achter de knopjes en hij draait de plaatjes weer. Hoe wat dat Larsje fun bij de meegaan. Daar is Larsje
0: ja,
3: weer.
0: Mooi.
3: Jongens,
0: de feest
3: vandaag en maak er
0: wat moois
3: van. Yo, later.
0: En een mooie dag, de Molle. Kijk eens, deze zet ik even in mijn bestandjes.

mogen het zeker niet vergeten. Nog anderhalve week, dan is het daar weer de Radio NL Zomertour. Volgende week donderdag, vrijdag en zaterdag, dan staan we op de Brink in Assen. Daar hoef je uiteraard niks van te missen, ook al ben je er niet bij, want je kan het gewoon volgen via Radio NL en radionl.tv. Ik heb er zin aan.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl. Radio NL.
2: Radio NL. Hier moet je zijn voor...
0: Altijd aan.
2: Radio NL.
0: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijs koffie voor mevrouw.
0: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: D24olie.nl. Voordelige brandstof voor transport en landbouw. Bezoek D24olie.nl en bestel vandaag nog jouw dieselolie, B0, HVO100, smeermiddelen en AdBlue. D24olie.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Weer die klote muggen in huis.
7: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
8: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin, de plek voor een complete dag uit.
6: Heerlijk!
7: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
10: Mooi van Ethos.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Hey, Wijgaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
20: Kijk uit, hier ben ik.
19: En natuurlijk deze.
21: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
3: Radio NL.
12: Weerbericht.
22: Vanochtend wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Plaatselijk kan er eerst wat lichte regen vallen. Vanmiddag dan zonnige periode en blijft het droog. Temperatuur loopt uiteen van 18 graden op de Wadden tot plaatselijk 25 in het zuiden van het land. Morgen ook een klein beetje wisselvallig. Eigenlijk een beetje hetzelfde als vandaag. En dan volgende week temperaturen tot over de 30 graden. Ja. We hebben het vanmorgen even kort behandeld. Volgende week maandag 35 graden. Wat er nou verwacht wordt in elk geval. Goed, eerst andere zaken. Het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Plastic bekers, bakjes en bestek zijn nog altijd volop te vinden bij Nederlandse afhaalzaken, terwijl dat verboden is. Dat blijkt uit een steekproef van het AD. Ook worden op sommige plekken nog gratis plastic tasjes uitgedeeld. Goedkope pakketreizen waarmee grote reisbureaus adverteren pakken in de praktijk geregeld een stuk duurder uit, heeft de Telegraaf uitgezocht. De Consumentenbond vindt het misleiding en klaagt er al jaren over. Een groot feest in Rotterdam gisteravond. De Kaapverdische gemeenschap vierde dat hun elftal was gelukt regerend wereldkampioen Spanje op 0-0 te houden in hun eerste WK-duel. In het elftal van Kaapverdië zitten 6 geboren Rotterdammers.
22: Ja, en de doelman van Kaapverdië, hè? 40 jaar oud. Hey. Ja, dan denk je bij jezelf, dat is toch niet oud? Nee, maar om topvoetbal te spelen misschien wel. Maar goed, dat is mooi. Verkeersinformatie van de ANWB. Dennis, goedemorgen.
23: Ja, hele goedemorgen, Lars. De spits is begonnen. Er staan 15 files, 50 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files heb je zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. En er is één uitzondering en dat is de A27 Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Noorderloos doe je er een half uur langer over door een ongeluk. De weg staat dicht. Je wordt er langs geleid via de af- en oprit Noorderloos. Maar vanaf Gorkum kan je het beste omrijden door de A15 te kiezen. En dan bij Knopendel de A2 in de richting van Utrecht. Flitsers, daar kon ik kort over zijn. Die worden op dit moment nog niet gemeld.
22: Oké, dank je Dennis. Tot zo weer.
23: Tot zo.
22: Gaan wij zo meteen muziek van Wesley Bronckhorst draaien. Amalia staat voor je klaar.

0: Ja, ik weet niet of je weet waar de duinen van Bas Paloma's in elk geval onbekend staan. Ja, dan krijgt het liedje in één keer een hele andere lading.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Daar is inderdaad wel genoeg te doen. Hey, laten we daar wel over wezen. Dinsdag 16 juni. Het is 6:15. Zometeen is het weer tijd voor onze Tini. Tini van de receptie. Zelfs zometeen weer onder de douche gaan stappen. Heeft een liedje voor ons voorbereid. En jou de vraag, welk liedje is dat ook alweer? Ze mag zometeen weer als nachtegaal van de vroege morgen gaan zingen. Dus even kijken wat daaruit zal gaan komen. Dan even voor de campagne Das Zo Gefietst. Wellicht dat het je tot op heden nog voorbij is gegaan. Het is een campagne die al een tijdje loopt vanuit de overheid. Het gaat om een app die je op je telefoon kan zetten, die jou zou stimuleren om meer te gaan fietsen. Dat zal die app dus moeten doen, omdat je dan punten krijgt voor elk ritje dat je doet. En je zou bij slimme stoplichten sneller groen kunnen krijgen. Ja, dat voor die punten kan je dus extra kortingen of een donatie aan een goed doel kan je doen. Kan ook meedoen met winacties. Er wordt nu ook gekeken, goh, helpt dat nou een klein beetje, de Das Zo Gefietst app? Tot op heden niet zoveel. Nee, niet zoveel. Ik moet zeggen, ik had er zelf ook nog helemaal niet van gehoord totdat ik het vorige week volgens mij ergens voorbij zag komen. Zag ik in één keer daar een plaatje van. Bleek dat het al ongeveer anderhalve maand bezig was. Maar goed, ach, wacht even hoor. Zal je ze net hebben zeker. Met Lars, goedemorgen.
3: Lars, goedemorgen.
0: Nou, hey Niels, goedemorgen.
3: Hey vriend, alles heel gehouden daar in Spanje?
0: Ja, bijna alles.
3: Bijna alles, goede zaak. Hey, trouwens, het is vandaag de 16e van de 6e 2026. En weet jij wie er vandaag jarig is?
0: Of ik weet wie er vandaag jarig is, dat is een hele goeie. Er zullen vast genoeg mensen jarig zijn in Nederland, maar je bedoelt één iemand in specifiek.
3: Nou, het is de heer Jordi van Loon.
0: Nou ja, zeg,
3: is een toverbal.
0: Ja, voor dat verschrikkelijke liedje.
3: Ja, maar we kunnen hem wel er even ingooien.
0: Ja, nou ja, goed, daar zullen de meningen over verdeeld zijn natuurlijk. Maar, ik heb hem hier natuurlijk wel. Ik bedoel, hey, Jordi van Loon, dat hebben wij natuurlijk gewoon.
4: Ik ben altijd verliefd op een meisje geweest. En iedere dag is opnieuw weer een feest. Er is geen moment dat ik...
0: Jij wilt dat we dit gaan draaien, Niels.
3: Ja, aangezien het ook mijn verjaardag is, zeg ik, draaien die handel.
0: Ben jij jarig vandaag?
3: Ik ben jarig.
0: Nou, gefeliciteerd. Hoeveel jaartjes jong ben je geworden, Niels?
3: 36,
0: man, dat is in de bloei van je leven, zullen ze dan natuurlijk zeggen.
4: Hè? Verliefdheid is een toverbal in meer dan 1000
0: smaak. Dag Niels, yo, ja. Jordi van Loon, jaren vandaag. Maar ja, goed, verliefdheid is een toverbal, daar kennen we het natuurlijk van. Is toen vorig jaar volgens mij ook nog een keer naar buiten getreden, hè? Jordi van Loon, die zanger hiervan. Hebben we volgens mij toen ook nog wat van gehoord. Maar ja, het is niet heel veel meer geworden, als we het zo stiekem een klein beetje mogen zeggen.
5: Wacht even. Hoi, Lassie van Dijk, Club de
0: Wakker en goedemorgen.
5: Ja, er is weer. Flora, flitser, niks is door de wandelende vloer op deze dolle dinsdag. Wordt mooi weertje, Lassie. We gaan weer een beetje gas geven naar een lang weekendje. Mensen, maak er een mooie dag van. Houden. Tot morgen, maar weer.
0: En... tot morgen, Flora Flitser. Nou, nou, is het tijd voor onze Tini van de receptie.
6: La la, ja la la la la la la.
0: Ze heeft een liedje voor ons ingestudeerd. Nog steeds niet op haar dwarsfluit. Maar aan jou de vraag, wat is de titel van de plaat? Welk liedje zoeken we? Welk liedje landt Tini van de receptie deze morgen mee? Het douchegordijn zal open gaan. En dan gaat de kraan stromen. Dan is het de oren gespitst. La.

Ja. Welk liedje is dat ook alweer? We zijn dus op zoek naar de titel van de plaat. Dat is voldoende. Denk je net te weten of wil je gewoon even een wild gokkie wagen? Laat hem achter in de app van Radio NL.

meisje, vertrouw op mij. Mooi liedje dit, Don Mercedes en Rocky zojuist bij Radio NL. Onze Dini van de receptie heeft mogen lallen. En die heeft een liedje voor ons ingestudeerd. Aan jou de vraag, wat is ook alweer de titel van de plaat? Dat is namelijk waar we naar op zoek zijn. Later neem je nog even een keertje horen.

0: Ja, wat is dit ook alweer? Dat is de vraag van deze dinsdagmorgen. Mocht het er zijn dat we Thomas net aan de telefoon hadden. Maar Thomas heeft de verbinding verbroken volgens mij. Gaan we even gauw naar de volgende deelnemer. Tenminste, volgens mij is het deelnemer. Iemand die we eerder hebben gesproken hierover.
1: Een hele goede morgen.
0: Juri, goedemorgen met Lars.
1: Goedemorgen.
0: Hey, Juri, alles goed?
1: Ja, zeker met jou.
0: Zeker. Ja, lekker. Ah, daar ging de telefoonlijn alweer. Nu zou je bijna denken dat het aan onze telefoon ligt. Wacht even hoor, dan ga ik nog even een keer met Juri proberen. En dan moeten we het maar kort houden of zo, denk ik. Want anders dan... ook wat. Klikte jij nou weg, Juri?
1: Nee, hij viel gewoon weg.
0: Oh, dan is het onze telefoon die aan het haper is. Even mooi moment hoor. Maar goed, laten we het dan kort houden, Juri. Welk liedje zoeken we ook alweer? Want we hebben Tini wel gehoord natuurlijk. Die deed het wel. La, la, la, la, la. Ja. Ach, hè, wacht even hoor. Ik heb weer te lang gesproken met Juri, hij is weer weg. Wacht even, ik doe nog even één keer kort en dan moet hij gewoon heel gauw de titel zeggen. Dan kunnen we verder. Ja, ja. Wat? Is hij weer weg? Nou, dit ga je niet menen. Of iedereen heeft een gek met ons. Nee, dat kan ook. Ik ga Juri direct opnemen met de titel. Nou.
1: Doet hij het nu wel?
0: Ja, nou ja, maar ik hoop dat hij het vol gaat houden. Wat is het, Juri? Wat zoeken we?
1: De zomernacht in Griekenland.
0: Zomernacht in Griekenland. Ja, zo, nou. Ja. En Juri is ook alweer weg. Nou goed. Het is inderdaad wel goed. Zei hij met volle overtuiging.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.

0: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
4: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
5: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
4: En dat werkt goed?
5: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
4: isopaleis.nl.
2: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
7: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
8: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Radio NL.
12: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
12: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
13: De zomer.
12: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
16: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Nederlanders hebben steeds minder interesse in het nieuws. Het percentage daalde in 8 jaar van ruim 60 naar 45%, blijkt uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. Dat noemt de trend zorgelijk. Vooral mensen onder de 35 haken af. Zij pikken het nieuws liever op via sociale media of AI-chatbots, hoewel ze dat minder vertrouwen. Plastic bekers, bakjes en bestek zijn nog altijd volop te vinden bij afhaalzaken. Uit een steekproef van het AD blijkt dat in 80 van de ruim 100 onderzochte zaken minstens 1 wegwerpproduct van plastic aanwezig was. Juist die plastics zijn het probleem omdat een deel uiteindelijk in het milieu terechtkomt. Grote reisaanbieders adverteren nog altijd met goedkope pakketreizen die bij het boeken duurder blijken te zijn, schrijft de Telegraaf. Bij een derde van de reizen ben je uiteindelijk soms honderden euro's meer kwijt. De tour operators zeggen dat dat komt doordat de prijzen vaak en snel veranderen. De Consumentenbond noemt het misleiding. En de Kaapverdianen in Rotterdam hebben gisteravond feest gevierd na de wedstrijd van hun elftal op het WK. Het elftal van Kaapverdië met 6 geboren Rotterdammers hield regerend wereldkampioen Spanje op 0-0. Auto's reden na afloop toeterend en met vlaggen rond. En in Delfshaven was een groot straatfeest.

0: En dan nu het weer van Weer Online. Landinwaarts kan er vanochtend nog een bui vallen, maar daarna breekt overal de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in Limburg. De komende dagen wordt het nog warmer. En tot zover het ANP nieuws.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
8: Heerlijk!
6: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
9: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoserviceRijenBV.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
10: Kijk hem gaan. Oh, mijn kor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
11: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin. De plek voor een complete dag uit.
12: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Let's
17: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
18: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
19: Hola, ¿dónde está mi casa?
18: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
19: Paella, paella.
18: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
19: Buenas noches.
18: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
20: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.

0: Pechel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Ja, goedemorgen. Het is 7 uur geweest. We gaan naar de ANWB. Daar is Dennis Mooij deze ochtend. Dennis, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Er staat 65 kilometer file. De meeste leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht heb je 10 minuten vertraging tussen Gouda en Woerden. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een vrachtwagen met pech. En op de A27 Breda-Utrecht heb je tussen Gorkum en Lexmond veel vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg was daar dicht, maar is zojuist weer vrijgegeven. En Flitsmeister meldt op dit moment geen snelheidscontroles.
1: Oh, oké, dank je Dennis.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Naast van Dijk. Met zometeen het keuzemoment van deze dinsdagmorgen. En muziek is onderweg van Frank van Weert, zijn leedvermaak.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Radio NL.
0: Altijd aan. Ja, Radio NL.

Frank van Weert en zijn leedvermaak bij Radio NL. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Een aantje of een beetje mag je zo dadelijk gaan appen. Eerst even een blik op het nieuws van deze dinsdag de 16e. Het gaat over El Niño. En altijd als ik El Niño hoor, dan moet ik denken aan Bart van BNN. Hè? Bart de Graaf, die dan die persiflage doet van die Weerman met Gilles de la Tourette. El Niño. Nou, er wordt namelijk alarm geslagen door het Rode Kruis over dreigende voedsel- en watertekorten door El Niño eind dit jaar en in 2027. De hulporganisatie vreest dat de komende tijd in meerdere regio's tegelijk grote problemen kan veroorzaken. Denk dan ook aan overstromingen en vooral gevaarlijke hittegolven. Daarom worden nu al hulpgoederen zoals voedsel, water en hygiënepakketten naar risicogebieden gebracht. Maar we zullen meer moeten gaan doen, aldus het Rode Kruis. Ander nieuws dan. In het Franse Evian is de tweede dag van de G7, de jaarlijkse top van de 7 grote industriële landen en de Europese Unie. De Oekraïense president Zelensky is daar ook aanwezig. En er wordt verwacht dat hij zal gaan pogen om de Donald Trump ervan te overtuigen meer te gaan doen voor Oekraïne. Trump, die overigens gisteren ook nog bekend maakte dat een bestand was getekend over vrede tussen Amerika en Iran. Dat zou dan naar verluidt vrijdag naar buiten moeten komen, wat daar allemaal in staat. Trump die zou het openbaar willen maken, naar eigen zeggen. Ja, en Frankrijk, een van de topfavorieten voor de wereldtitel bij het WK van dit jaar, speelt vandaag dus de allereerste groepswedstrijd van het WK tegen Senegal. Titelverdediger Argentinië trad om 3:00 vannacht af voor het eerst tegen Algerije. Alle wedstrijden uiteraard gewoon te volgen. Barre tijden, dat dan weer wel. Dus morgenochtend samenvattingtje en dan er weer tegenaan voor de dag, zeg maar. Nederland speelt zaterdag weer tegen Zweden. Hè? Zullen ze krijgen die gehaktballen? Hey, dat gaat ons lukken. Tenminste, met die insteek moet je erin gaan. Maar daar hebben we het al genoeg over gehad. Hè? Het is nu eventjes even rust. En dan kunnen we vrijdag weer met z'n allen vooruitblikken op wat we wel en niet moeten doen. Gaan we ons eerst focussen op het keuzemoment van vandaag. Keuze A deze morgen voor de Jack Bierens Band. Moet je horen. Yeah,

0: Ja, je moet het ijzer smeden als het heet is. Hebben we deze morgen op keuze A staan. En keuze B, ja, het heeft er niks mee te maken. B van de boswachters, het bananenlied.
1: Ik heb geen bananen. Ik heb geen bananen vandaag.
0: Ik heb Parijsjes. Keuze A voor je moet het ijzer smeden als het heet is. En een B voor het bananenlied. Twee keuzes. Welke van de twee mag het worden?

0: Huizen A deze morgen voor de Jack Bierens Band. En je moet het ijzer smeden als het heet is. Mooi liedje. Keuze B is dan voor de Boswachters, het bananenlied. Waar gaat de voorkeur vandaag naar uit? Je mag hem achterlaten in onze app.
1: Molasje, doe maar een beetje.

Ron Hermans en zijn systeem bij Radio NL. We zitten in het keuzemoment van vandaag. We hebben twee liedjes tegenover elkaar staan. Aan jou de vraag welke van de twee het mag gaan worden. Keuze A deze morgen voor de Jack Bierens Band. En je moet het ijzer smeden als het heet is. Mooi liedje. En de B is vandaag voor de Boswachters. Het bananenlied. Welke van de twee wil je graag horen? Waar gaat de voorkeur naar uit? Je mag het laten weten via de app van Radio NL. Door middel van een tekst of een audio-appie. Hou het kort, hè, mocht je wat inspreken. Kunnen we zoveel mogelijk stemmen bij elkaar optellen zometeen. Dus even kijken wat het dan mag gaan worden. Aatje voor deze. Yeah.

0: De Boswachters hebben we deze morgen op keuze B staan met het bananenlied.
1: Ik heb geen bananen vandaag.
0: Welke van de twee wil jij graag horen? Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen Lars, keuze A graag. Keuze A, fijne uitzending.
0: Dankjewel. En Martijn, het Epen is erbij. Goedemorgen, even mij een beetje alsjeblieft. Jan van het Deurse Denneburg, keuze B. Een aantje voor Piet vanuit Rotterdam. Een beetje voor Tigo uit Meidrecht. Een beetje voor Manon vanuit Bergeijk. Dan is het onze Flora Flitser. Goedemorgen.
3: Keuze alles
0: B daarentegen voor Mark van het Asten, Wouter uit Bovensmilde. Goedemorgen, keuze B voor mij. Dan is het een A'tje voor Jan Jella uit Zuid-Laren. Een B voor Diana uit Haaksberg. Een appie van Christa, goedemorgen.
4: Goedemorgen Lars, voor mij een A'tje.
0: Dankjewel. Elina uit Klasina Veen, B vandaag. Een B voor Yvonne vanuit Grijpskerk. B voor Johan uit Uithuizermede. A'tje voor Jannik uit Haarlem. Een B'tje voor Jan vanuit Oldenhoven. De B van Bananen voor Thomas uit Heilo. Adrie, goedemorgen.
5: Goedemorgen, lasje. Doe maar een beetje.
0: Staat genoteerd, dankjewel.
6: Ja, goedemorgen. Doe maar een A'tje. Groetjes.
0: A'tje voor Marco van het Brezant. Is het daarentegen een B'tje voor Juri van het Groningen. Ik denk ook dat we wat meer richting de boswachters neigen deze morgen. Nemen we er nog eentje mee? Ja, misschien is die wel voor de vorm.
7: Lassie, goedemorgen jongen. Koffiebas. Fijne uitzending, pik. Hoi. Oh, nou,
0: die was inderdaad voor de vorm. Keuze A is het hem niet geworden. De Jack Bierens Band. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Keuzemoment van vandaag. We hebben gekozen voor de B van de boswachters. Voor de bananen.

0: Horus. Keuze B vandaag. Voor het keuzemoment was voor de boswachters het bananenlied. Ze hebben gewonnen. Bijna 7:30. Hollandse Nieuwe is onderweg. Dat is echt waar. Vandaag allereerst Hollandse Nieuwe weer in het land. En we gaan Corrie Konings uiteraard voor je draaien. Want zij is deze week bij ons de Hollandse Nieuwe. Amore komt eraan.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
6: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
11: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
18: Meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
22: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenopderadio.nl.
23: Hey, wijgaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
24: Kijk uit, hier ben ik. Beun, beun, beun,
23: en natuurlijk deze.
24: De vlam in de
0: baby.
1: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel
3: op radionl.fm.
5: Dit is Radio NL.
14: Altijd aan. Radio NL.
5: Altijd aan.
14: Radio NL.
5: Weerbericht.
25: Nou dames, de panties kunnen weer de kast in, want het wordt warm. Plaatselijk 25 graden in het zuiden van het land. Deze morgen nog wat regen, maar vanmiddag zal het droog zijn. In het noorden is het wat frisser, met op de Wadden zelfs een graadje of 18. Verderop deze week gaan we over de 30 graden heen. De allereerste dag dat dit zal gaan gebeuren is aanstaande vrijdag. Dan wordt de temperatuur zo geschat tussen de 29 en de 33 graden. Kleine kanttekening, er wordt wel direct al gewaarschuwd voor onweersbuien. En dan nu het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
26: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer Nederlanders slaan het nieuws liever over en ze vertrouwen ook minder wat ze horen of lezen, blijkt uit onderzoek. Vooral jongeren haken af. Tijd voor actie, zeggen onderzoekers. 4 op de 5 clubs in het top amateurvoetbal hebben wel eens te maken gehad met agressie, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Een van de redenen is de verharding in de samenleving. Clubs zetten daarom beveiligers in. En het lukt school- en bedrijfskantines niet om meer vega-producten te verkopen. Cateraars willen de trend ombuigen, maar werknemers laten zich niet dwingen en willen vooral zelf kunnen kiezen, schrijft het FD.
25: Ja, lijkt me vooral iets van vraag en aanbod, zou je zeggen. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Dennis, goedemorgen.
27: Een hele goede morgen, Lars. Er staat 165 kilometer file nu. Meestal levert dat zo'n 5 of 10 minuten vertraging op per file. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht ben je echter bijna een half uur extra kwijt tussen Zevenhuizen en Woerden. Er staat 17 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor heb je weer 10 minuten extra nodig op de N11 van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met die A12. Flitsmeister, daar kan ik heel kort over zijn. Die meldt op dit moment geen snelheidscontroles.
25: Nou, oké, dank je, Dennis.
5: Radio NL. Deze week is er hangt iets in de lucht van Corrie Konings, de Hollandse Nieuwe.

0: onze nieuwe van deze week, Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht. Ja, en ik kan me alleen maar voorstellen hoe dat dan gaat, hè, bij de afdeling van de muziekredactie. Met Joop bijvoorbeeld, Joopje van de muziekredactie. Hoor je 's middags ook bij Stefan. Joop en de complete tafel zit dan te vergaderen. Wat moet nou de Hollandse nieuwe worden van volgende week? En dan horen ze dat hop, hop, hoppa, dat moet doorslaggevend zijn geweest.
1: Hop, hop, hop.
0: Kijk eens. Daar is het de Hollandse nieuwe op geworden, denk ik. Sowieso. Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht. Ga maar door, ja.
2: Hey Lars, goedemorgen.
3: Hallo.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Want wij gaan ons eerst even richten op andere zaken. Namelijk het dobbelspel van deze dinsdagmorgen. We hebben 6 categorieën voor je klaarstaan. En we gaan eens even kijken wat het mag gaan worden vandaag. Er komt een categorie uit. Daar mag jij een liedje mee gaan verzinnen. Dobbelen wij, zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje met anderstalige invloeden. 2 gaat voor een liedje met een titel van exact 1 woord. 3 voor schoonmaken of poetsen. Mooi. 4 dingen die je mee kan nemen op de fiets. 5 is nog eens dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter G. G van Gappie Sappie bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. Gaan even kijken. Daar gaan we. Het is nummer 4 geworden vandaag. Betekent, oh, dit is leuk, dat we op zoek zijn naar liedjes die gaan over dingen die je mee kan.

net in één keer een klein beetje Haags, hoor je dat? Achter op de voet. Dingen die je mee kan nemen achter op de fiets is de categorie voor vandaag. Jouw suggestie met liedjes voor het dobbelspel van deze dinsdag de 16e mag je doorsturen via de app van Radio NL. Dus even kijken welke creatieveling we kunnen bellen straks.

0: Wendy de Wit en Sweet Love. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag en zoeken liedjes in de categorie dingen die je mee kan nemen op de fiets. Mocht je daar wat leuks bij kunnen verzinnen, mag je hem doorsturen via de app van Radio NL. Hebben we bijvoorbeeld eentje van postbode Sima en van Arne Jansen.
1: 7 brieven heb ik jou geschreven. 7 brieven uit dat
0: verre land. De 7 brieven binnengekomen via de app. Dank u wel daarvoor.
1: Eenzaam sta ik aan het stille strand.
0: Het was bijvoorbeeld Mark uit Boer Akker, die kwam met deze van Arne. Meer liedjes, die gaan over dingen die je mee kan nemen op de fiets. We hebben bijvoorbeeld een...

0: Jouw liedjes ook welkom via de app van Radio NL. Wat past volgens jou bij de categorie dingen die je mee kan nemen op de fiets? Je mag het doorsturen via onze app. Nog een suggestie die binnenkomt bijvoorbeeld, de lege krattenwals.
1: Mijn kratje is leeg.
0: Van Thea mee op de proppen vandaag.
1: Maar toen ik hem kreeg, toen zat hij nog vol.
0: Nou ja, goed, je kent hem volgens mij wel.
1: En had ik zo'n lol.
0: Even gauw kijken of we Pieter aan de telefoon kunnen krijgen.
1: Een krat, dat is me wel wat.
0: Pietertje vanuit Slootdorp. Ja.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Pieter, goedemorgen met Lars.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hey. Dit liedje ken je wel, toch?
2: Ja, la, la, la, la. Ja, la. Jazeker.
0: Ja, zeker. Maar jij hebt een andere suggestie voor dingen die je mee kan nemen op de fiets.
2: Ja, ik dacht een Rocking met mijn Walkman.
0: Van Bianca, heb je de Walkman nog bewust meegemaakt?
2: Ja, ik wel, ja.
0: Ja, ik zou niet weten hoe dat apparaat werkt, man. Hey. Goed.
2: Ja.
0: Ieder zijn eigen natuurlijk. Pieter, dankjewel. Mooie dag.
2: Ja, is goed. Mooie dag.
0: Yeah. Doei. Zometeen gaan we verder met het dobbelspel van...

0: Rocking met mijn Walkman, Bianca in het dobbelspel van vandaag. We zijn op zoek naar liedjes die gaan over dingen die je mee kan nemen op de fiets. Ik zag afgelopen week namelijk een filmpje voorbij komen op Facebook over wat Nederlanders allemaal wel niet mee kunnen nemen op zo'n tweewieler.
1: Ik heb een hart zo groot als een klerenkast.
0: Het was volgens mij van iemand uit Amerika die hier in Nederland op vakantie was. En die maakte daar zo'n filmpje over. Wat de Nederlanders wel niet mee kunnen nemen. Dubbele punt. En toen zag je alle objecten voorbij komen. Een extra fiets. Hè. Elkaar achter en voorop op de fiets. Dat is nog niet zo bijzonder, maar zag ik ook iemand met zo'n enorme IKEA-kast fietsen. Dus ja, ik kan toch wel bevestigen dat dat bijvoorbeeld hetgeen is wat ons deed inspireren voor deze categorie. Zo, hè. Goed, vandaar dus de klerenkast. Die kwam ook binnen door Mark. Die stuurde hem ook in. Nou, dus eensgezind. Ga het dobbelspel van vandaag afsluiten met de suggestie van Tom. Die vraagt altijd een liedje aan van Frans Duits. En zo ook deze morgen. Liedjes die gaan over dingen die je mee kan nemen op de fiets. Een klokkie. Hey, vijf in de klok. Mooi.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
9: Wij zijn de mannen.
8: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demo Dagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Wera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dacht je musea hoppen, kleren

0: Je spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op de radio.nl.
8: Radio
7: NL.
8: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
9: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
8: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
9: De Zomertour.
8: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bakboord, stuurboord.
12: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
8: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Steeds minder Nederlanders interesseren zich voor het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Commissariaat voor de Media. Vooral jongeren tot 35 halen nieuws liever van sociale media, al vertrouwen ze dat minder. Tijd voor actie, zeggen de onderzoekers. Er ligt hier echt een uitdaging voor de nieuwssector. Geweld blijft een groot probleem in het topamateurvoetbal. Uit een onderzoek van 1Vandaag blijkt dat ruim 4 op de 5 clubs de afgelopen jaren te maken hebben gehad met agressie rond wedstrijden. Dat komt vaak door het gebruik van alcohol en drugs en de invloed van sociale media. Sommige verenigingen zetten nu extra beveiligers in. School- en bedrijfskantines proberen mensen meer plantaardige dingen te laten eten, maar klanten laten zich niet dwingen, schrijft het Financieel Dagblad na een rondgang bij grote cateraars. Die willen in lijn met adviezen van het voedingscentrum de trend ombuigen, maar de consument wil vooral vrij kunnen kiezen. En wie in Gelderland via de weerradar van het KNMI checkt of het gaat regenen, komt geregeld bedrogen uit. Er valt meer of juist minder dan verwacht. Oorzaak is een rij populieren naast de radar in Herwijnen, meldt de regionale omroep. Die verstoren de waarnemingen al jaren, want zij zijn veel groter geworden dan gedacht. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is er vrij veel bewolking met lokaal een bui, maar de buien verdwijnen en de zon komt vanmiddag door. Het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
18: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
19: Rand? Nee.
18: Fair enough.

0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
0: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoserviceRijenBV.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Uniek is...

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over acht bij de ANWB deze ochtend. Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Er staat net geen 245 kilometer file op dit moment. Dat is minder dan gebruikelijk. De meeste files die er staan leveren ongeveer een minuutje of 10 vertraging op. Op de A1 richting Amsterdam ben je echter 25 minuten extra kwijt tussen knooppunt Eemnes en Muiden. Er staat 11 kilometer door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Een ongeluk op de A4 naar Amsterdam zorgt voor 25 minuten extra reistijd tussen Den Horen en Zoeterwoude-Dorp. Er staat 19 kilometer file. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten. Dan de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda-West en Nieuwebrug. Een kwartier extra door een vrachtwagen met pech. En weer een ongeluk in Twente op de A35 van Enschede naar Almelo. Tussen Delden en Almelo-Zuid kost je dat een kwartier extra. Flitsmeister meldt aan een camera op de A2 naar Amsterdam bij 37,6. En op de A30 Barneveld-Ede bij 16,6.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Laat van Dijk! Yes, net zo meteen eventjes over volgende week. De Radio NL Zomertour komt er weer aan. En we draaien zo muziek van Fleming.
3: Dit is de muziek van Radio NL.
4: Radio NL.
3: Altijd aan. Ja, de leeuw komt eraan.

Fleming, Zoe Tauran en Ronnie Flex met Alles op Gevoel zojuist bij Radio NL. Dat alles maakt het 11 minuten over 8. Goedemorgen op de dinsdag, 16 juni vandaag. We gaan eens even kijken naar de vraag van vandaag zometeen en naar volgende week. Want het is namelijk de Radio NL Zomertour dat volgende week donderdag, vrijdag, zaterdag weer plaats mag gaan vinden. Dat alles op een bekend adres, De Brink in Assen. Daar zijn we uiteraard vaak geweest. Al jaren achter elkaar zijn we daar te vinden. En zo ook in 2026 met artiesten waar je u tegen zegt. Je bent welkom op De Brink in Assen, zeker. Maar kan je er niet bij zijn, dan is het gewoon te volgen via Radio NL en RadioNL.tv. Volgende week donderdag, vrijdag, dan is het hier gewoon te volgen. Dat is voor volgende week. Nou, even een blik op het nieuws van deze dinsdag, de 16e. Het gaat over bijvoorbeeld versteende buurten. Zo'n 800.000 Nederlanders wonen namelijk in sterk versteende buurten. Met daarin te weinig groen, waardoor we kwetsbaar zouden zijn voor hitte. Volgens een brede coalitie van maatschappelijke organisaties zijn landelijke maatregelen nodig om die wijken beter bestand te maken tegen steeds warmer wordende zomers. De coalitie presenteert vandaag dan ook het manifest Groene Ruimte, Koele Steden tijdens een hittesymposium van de Hogeschool van Amsterdam. Dat zijn dure woorden, mensen, maar het komt er dus op neer dat er meer bomen in de straat moeten komen. We zagen dat ook afgelopen keer bij de gemeenteraadsverkiezingen veel. Hè? Heel veel standpunten met meer groen in de straat. En dan kijk ik altijd even om me heen. Denk ik, ja, meer groen in de straat. Weet je, als dat dan weer ten koste gaat van extra parkeerplekken en zo. Ja, bij ons in de straat is het al moeilijk om te parkeren. Komt er ook nog een boom te staan, weet je wel. Dus ja, ja, meer groen in de straat, prima, hè? Leuk, maar voor dat soort plantenbakken die alles dan weer gaan hinderen, ja, dat moet ook weer niet de bedoeling zijn volgens mij. En nou kijk ik naar mijn eigen gemeente, daar zijn ze ook niet heer en meester in het maaien bijvoorbeeld. Gras is daar minimaal 2 kontjes hoog het hele jaar door, dus ja, helpt ook niet echt mee, hè. Dan over de Hollandse Nieuwe. Niet onze muziek, de Hollandse Nieuwe, maar het vaatje Hollandse Nieuwe. Over iets meer dan een kwartier ongeveer. Dan zou die aankomen bij de visafslag. Hè? De allereerste Hollandse Nieuwe. Het eerste vaatje dat deze morgen Scheveningen binnen zal gaan varen. Vanmiddag dan is hij daar te proeven. In plaats daarvan is er een happy haring vandaag de programmering. Normaal gesproken dan was het namelijk een gratis happie. He, dat kan nog wel eventjes tot 4 uur. Maar daarna dan kosten ze toch €1 of €2 per stuk. Dus dat voor de Hollandse Nieuwe een echte feestdag voor deze dinsdag. Ja, en dan zoals gezegd zometeen even een ronde voor de vraag van vandaag.

Yes. Veel te doen deze dinsdag. Het is een mooie 16e van juni. Met temperaturen in het zuiden oplopend tot ongeveer een graad of 25. Op de Wadden is het wat frisser met 18 graden. Komende vrijdag gaan we naar verluid richting de 33 graden. Dat wordt er nu voorspeld. Maak je borst maar nat.

0: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Ik heb er een mooie ouwe bij gezocht van Luc Brol. Hallo, hier ben ik dan. Wacht, mensen op het plein.
2: Ik hond een

0: Hallo, hier ben ik dan. Luc Bral, daarvoor Tino Martin en Jong en Dom maakte 9:50. Of zoals anderen zouden zeggen, 8:20. Zo. Voor velen terugblikken gisteren naar het WK. Voetbalwedstrijd van Spanje tegen Kaapverdië. Er wordt vandaag nog veel over besproken, nagesproken. De oude keeper van Kaapverdië bijvoorbeeld. 40 jaartjes jong. Hey. Dat is wel bijzonder. Tegenwoordig ben je namelijk, als je topsporter bent, ook half influencer. Hè? Met andere woorden, bekendheid op social media. Nou, dat is die Kaapverdische keeper inmiddels ook. Hij begon gisteren de WK-wedstrijd met 48.000 mensen die hem volgden op Instagram. Nou, dat is enorm veel, als je mij vraagt. 48.000. Nou, heeft hij er in een paar tijd 5 miljoen volgers bij gekregen. Hey. Koekoek. Kan hij daar zijn centen mee gaan verdienen als hij zo meteen met pensioen mag? Want ja, ze gaan allemaal met vroeg pensioen natuurlijk, hè, die sporters. Vandaag wordt er verder gevoetbald met, nou, ook wel 2 favorieten hoor voor het WK van dit jaar. Zowel Frankrijk als Argentinië zullen de grasmat gaan betreden voor deze ronde. Wij zelf, Oranje, mogen aankomende zaterdag, uit mijn hoofd was het 7:00 toch, tegen Zweden. Dan zullen wij op de groene mat mogen gaan. En dan gaan we die gehaktballen eventjes gelijk maken met de grond, zeg maar. Dat moet wel goed komen, toch? Tenminste, dat zeiden we afgelopen keer ook. Dus eens even kijken wat dat dan mag gaan worden. Ja, en dan even voor de vraag van vandaag. We luiden hem weer in voor deze dinsdag. Het gaat afgelopen tijd namelijk steeds vaker over automatisering, robotisering. En wat nu ook een trend is, zijn ook gewoon robots die eruit zien als mensen. Hè? Zo werd een robot namelijk altijd al getekend. Maar ja, een robot is veel meer dan iemand die eruit ziet met 2 poten, 2 armen. Een robot die iets van een bagageband afhaalt, is ook een robot. Maar nou wordt er steeds meer geëxperimenteerd met dat soort dingen. Zo heb je in China bijvoorbeeld een jaarlijkse hardloopwedstrijd, waar dus inderdaad robots uitziende als mensen, dus met 2 voeten, 2 armen, alles erop en eraan, zeg maar meedoen. En dan rennen tegen echte lui. Nou was het afgelopen editie de eerste keer dat de robot het daar ook won van een mens. Dat was ook bijzonder. Alleen nu kan je die dingen dus ook kopen. Ja, je moet wel eventjes diep in de buidel tasten, daar niet van. Het is niet dat je voor een roodje of 2 zo'n ding hebt staan, zeg maar. Vind ik nog steeds veel geld trouwens. Al helemaal voor een robot dat eigenlijk nog net niks kan. Alleen denk, misschien is dat wel eventjes een interessante voor de vraag van vandaag. Want ja, toen vroeger de allereerste mobiele telefoon kwam, daar zijn er nog interviews van, toen zei ook iedereen, ja, wat moet je met zo'n ding, hè? Nou, zo'n robot, ik zou zeggen, ja, wat moet je met zo'n ding? Maar goed, denk, misschien is het toch wel eentje voor de vraag van vandaag. Uitziende naar de toekomst.
1: Wat is de

0: Zie jij het voor je over 10 jaar zo'n extra robot bij jou in huis?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Kijk, je kan het zien als dom praat, maar dat was het toen destijds ook over de GSM. Hè? Toen werd het er ook over gezegd. Kijk, aan de andere kant, als het de was zou doen en de vaatwasser zou inruimen. Hé, dan ben ik de laatste die er nee tegen zegt natuurlijk.

0: Maak je borst maar nat, de Teddy Boys, zojuist bij Radio NL. We zijn bezig met de vragen van vandaag. Het gaat over robotisering en automatisering, want je ziet het steeds vaker, ook bijvoorbeeld in de horeca, hè, dat je zo'n robot hebt rondrijden die dan de borden ophaalt. Of waar ze in elk geval waar dan de bediening de borden op kan zetten, zodat hij daarna naar de spoelkeuken gaat, dat soort dingen. Robotisering, het klinkt nog heel ver weg, maar volgens mij is het dichterbij dan we denken. Daarom de vraag van vandaag, wat vinden we daarvan en zie je het ook zitten voor in huis bijvoorbeeld, hè, voor die kleine dingetjes. Ja, goed, dat laatste, dat kan je misschien nog een klein beetje met een knipoog zien. Maar vooral, wat vinden we van de automatisering? Dat is de vraag van vandaag. Je mag hem achterlaten via de app van Radio NL. Wat is jouw antwoord daarop?
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
2: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gasflessen, vul of ruil je bij D24 Gas. Ideaal voor horeca, de bouw, heftrucks, thuis of op de camping. D24 Gas, Klaverweide in Oud-Gastel. Kijk op d24gas.nl. Gas met een Z.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Hey, binnenkort een feestje?
11: Feest DJ Penu. Van borrel tot bruiloft, onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feest DJ Penu.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: FaceDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FaceDJ.nu.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
16: Niets ter wereld kan ons scheiden. Komt tussen jou en mij.
15: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op wakkerproducties.nl.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Gericht adverteren? Wij bieden oplossingen op maat voor elke regio. Van jouw dorp tot in heel Nederland. Kijk op adverterenopderadio.nl.
19: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
20: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk. En natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op RadioNL.fm.
21: Dit is Radio NL. Altijd aan.
22: Radio NL.
21: Weerbericht.
0: Vanochtend wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Plaatselijk kan er eerst wat lichte regen vallen. Vanmiddag dan zonnige periode en droogte. Temperaturen vandaag tussen de 18 graden op de Wadden en zo'n 25 in het zuiden van het land. Morgenochtend in het begin van de dag ook nog wel wat bewolking en ook kans op wat buien. Morgenmiddag bestaat die kans op buien nog steeds in het noorden van het land. Verder een beetje hetzelfde als vandaag. 19 tot 26 graden dan. En nu het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een jongetje van 2 dat gisteravond in Rotterdam Charloos uit een raam op de tweede verdieping viel, is overleden. Het kind was na de val zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In een voormalig basisschool in Den Haag was vanmorgen een explosie en daarna brak brand uit. Het pand in Bezuidenhout wordt nu gebruikt door de gemeente. Er waren mensen binnen, maar die hoefden niet naar het ziekenhuis. En door het gebruik van alcohol en drugs en de invloed van sociale media hebben topamateurclubs in het voetbal last van agressie rond wedstrijden, heeft een vandaag uitgezocht. Het gaat om 80% van de clubs.
0: 80%, dat is niet niks. Verkeersinformatie van de ANWB. Dennis, goedemorgen.
24: Een hele goede morgen. Er staat 250 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuutje of 10 vertraging op. Het is wat minder druk dan gebruikelijk. Op de A16 van Breda naar Rotterdam ben je een half uur extra kwijt tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. Dat komt door een te hoge vrachtwagen die voor de Drechttunnel stond. De weg is weer vrijgegeven. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord. 25 minuten vertraging. Ze zijn daar bezig met bergingswerk. Rechterrijstrook is afgesloten. Ook op de A28, maar dan naar Utrecht voor knooppunt Rijnsweerd. 20 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht door een ongeluk. Je kan er langs via de parallelbaan. En op de A35 van Enschede naar Almelo doe je er een kwartier langer over bij Almelo-Zuid. Ook dit komt door een ongeval. Flitsmeister meldt een camera op de A1 Amsterdam bij 12,8. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij 77,2.
0: Dennis, dankjewel en tot de volgende weer.
24: Hoi.

Met zometeen het vervolg op de vraag van vandaag. Het gaat over robotisering. En dan nu muziek van Henk Dissel. Late tijd in de remix van DJ Coenio. Hey, ken je klassiekers?

Love and You're the Greatest Lover. Daarvoor dus late tijd van een beetje van DJ Coolio, maar ook vooral van Henk Dissel. Het was in de remix van. Vraag van vandaag gaat over robotisering en automatisering. We hebben het er een half uur geleden even kort over gehad. Je ziet namelijk op steeds meer plekken al de robot terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan de horeca, hè, waar je dan zo'n robot hebt staan waar dan de bediening de borden op kan zetten, weet je wel. Die zetten dan de laatste stappen richting de spoelkeuken. Hoeven ze minder te lopen, dat soort dingen. Ja, en dat heeft ook te maken met dat er steeds minder mensen zijn die bijvoorbeeld in de horeca willen werken. Dat is één. Maar ook sowieso minder mensen zijn die kunnen werken, willen werken. Dat zijn twee dingen die daar hand in hand gaan. Zie je ook veel, omdat bedrijven heel veel geld hebben gepompt laatste tijd in het werven van mensen. Nou, dat was niet gelukt. Toen zeiden ze daarna, weet je wat, dan gaan we dus investeren in automatisering. En nou hebben we het er deze dinsdagmorgen over. En noemen we het de vraag van vandaag. Even kijken wat we daarvan vinden eigenlijk.

0: vinden we van robotisering tegenwoordig?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Want het klinkt nog zo ver weg, maar het is volgens mij dichterbij dan dat we denken. We gaan even kijken naar onze app. Wat vinden wij daarvan? Danique is erbij. Goedemorgen. Vanuit Deventer, over robotisering gesproken. Je ziet het inderdaad steeds vaker. Bedrijven die dat soort dingen in huis halen. Zelf hebben het bijvoorbeeld ook. De zaak is, ik werk in de horeca. En hebben inderdaad zo'n robot die dan alles naar de spoelkeuken brengt. Vindt het eigenlijk wel handig. Ja. Ja, dat is dan de keerzijde daarvan inderdaad, hè. Appie van bijvoorbeeld Rob, goedemorgen.
2: Ja, heel langzaam worden de dingen inderdaad geautomatiseerd. Waarvan bij sommige dingen de charme er wel een beetje ervan afgaat.
0: Ja, dat vonden we toen destijds ook al van de zelfscankassa, weet je wel. En tegenwoordig zeggen veel mensen, ja, vinden het misschien toch wel een klein beetje aan de handige kant. Maar ik vind het ook niet gezelliger geworden, dat is waar. Rick vanuit Zaandam, goedemorgen. Die robots, niet goed voor de werkgelegenheid. De zaak is minder beschikbare banen. Maar ja, goed, dan kom je dus inderdaad op het punt van mensen werven lukt ook niet. Dus dan maar robots. Of het een betere oplossing is, dat is het tweede. Remco uit Deventer, goedemorgen. Fijn hoor, zo'n ding. Ik zal hem in huis halen. Kan die op zondagmorgen gaan hardlopen, blijf ik in mijn bed liggen. Dat is goed gevonden. Ja, en aan de andere kant, stiekem hè, stiekem hand omhoog als je zo'n robotstofzuiger hebt. Het is gelukkig radio, dus je kan niet zien dat ik mijn hand omhoog steek. Maar ja, het is ook wel weer handig aan de ene kant. Maar ja, is het nou zoveel moeite? Nee, volgens mij niet. Dan is het Thomas, goedemorgen. Robotisering, sommige vlakken wel handig. Ik hoef het zelf niet in huis. En volgens mij is dat ook een klein beetje hetgene waar de vraag van vandaag op uitkomt. Het is leuk om te zien, daar blijft het bij. Tenminste, ja, als je het aan mij vraagt dan.
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Gaan we nog even zien hoeveel er daadwerkelijk geautomatiseerd zal gaan worden. Gerobotiseerd zal gaan worden. Hè? Zolang we onze banen maar behouden. Ik zie AI nog niet drie keer iets opmeten en het daarna verkeerd zagen. Dat is ook een kunst. Hè?

René Schuurmans en achter elke wolk schijnt de zon. Daarvoor Als ze lachten, lachten echt. Een liedje van Ferdinand C. Maakt het 7 minuten voor 9 op deze dinsdagmorgen. Overmorgen dan is het WK voetbal officieel een week bezig. Met vandaag dus ook weer genoeg wedstrijden voor de boeg. En wat ik nou altijd leuk vind zijn van die poeltjes, weet je wel. Nou was het 2 weken geleden, kwam er hier iemand die ging rond met papiertjes. Die zei van jongens, vul even dit in. Met dus inderdaad de voorspellingen van alleen maar oranje. Ik dacht, nou ja, oké, leuk. Intern poeltje. Hè. Even tegen de rest van de collega's invullen wat je denkt dat het gaat worden. En aan het einde van de rit met de dikke winst er vandoor gaan. Nou ja, daar bleken 2 dingen een klein beetje anders te lopen. Die dikke winst, dat is in elk geval voor mezelf nog niet echt aan de orde. Hè. Ik had het fout, afgelopen Nederland voorspelling. En het was ook niet intern, het was voor op social media. En voor op radionl.fm/WK. Daar vind je namelijk ons poeltje. Alle DJ's van Radionl, iedereen doet mee. Iedereen heeft alles ingevuld. Zelfs degene die achteraf zeiden van ja, maar ik heb niet zoveel met voetbal. Ook die hebben dat ingevuld. Ivo Pasveer. En op dit moment is er 1 iemand die een juiste voorspelling heeft gehad van afgelopen weekend. En die beste man hoor je zo meteen. Hij staat nu nog even op nummer 1 in de pool, maar met zijn 2-2 voorspellingen heeft hij 5 punten in de wacht gesleept. Dirk staat nu nog bovenaan. Op plaats 2 sta ik, ja. Niet omdat ik punten heb gehaald, maar omdat het toevallig zo was. Ik heb nog steeds 0 punten. Mijn voorspelling voor komend weekend 1-1. Maar ja, na die gelijkspel van afgelopen weekend mag ik hopen dat het een winst wordt. Ik hou de

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
4: klus onder tools. Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
6: Wij zijn de mannen.
5: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
7: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
0: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Zie je nou wel, ze ruikt me.
8: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
11: Radio NL.
12: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar Radio NL.
12: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
13: De Zomertour.
12: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
16: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In de Rotterdamse wijk Charloes viel gisteravond een jongetje van 2 uit een raam op 2 hoog en heeft die val niet overleefd. De peuter raakte zwaar gewond en na reanimatie werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed het jongetje kort na aankomst. De politie gaat ervan uit dat de val van het kind een ongeluk was. NS heeft last van een storing op de site mijnns.nl. Mensen kunnen daardoor soms niet inloggen op hun persoonlijke account. Er wordt hard gewerkt om het probleem op te lossen, zegt de NS. De site van de spoorwegen was gisteren overbelast omdat veel mensen het goedkope zomerabonnement wilden hebben. In de Haagse wijk Bezuidenhout was vanmorgen een explosie en daarna brak brand uit. Onbekenden gooiden iets naar binnen bij een voormalige basisschool die nu door de gemeente wordt gebruikt. Er waren 3 mensen binnen, maar die hoefden niet naar het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden. En bij 8 op de 10 top amateurclubs binnen het voetbal komt agressie voor, heeft een vandaag uitgezocht. Een deel daarvan zegt zelfs dat het steeds erger wordt. De clubs geven de verharding in de samenleving als reden. Ze zien dat mensen sneller geïrriteerd zijn. Ook worden alcohol en sociale media als oorzaak genoemd. En dan nu het weer van Weer Online. Deze ochtend is er vrij veel bewolking met lokaal een bui, maar de buien verdwijnen en de zon komt vanmiddag door. Het wordt maximaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Hé, het licht doet het niet.
21: Ik heb geen bereik.
22: Hebben we nog wel water?
23: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding

0: maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
5: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
4: Kijk op proostop.nl.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Hey, binnenkort een feestje.
7: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
8: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
9: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
10: Jouw radiocampagne, onze zorg. Van een eerste idee tot op de radio.
11: Ik werd echt goed geadviseerd.
10: Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
12: Het werkt echt.
13: Uniek in de regio.

0: Drinks & More Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & More Shop in Shop.
1: 7 minuten over 9, hartelijk goedemorgen. Dit is de dinsdagochtend voor werk en uitvoering. We beginnen met het verkeer uiteraard. Wordt gemeld door de ANWB en daar zit deze ochtend Dennis Mooi. Dennis, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. De drukte neemt alweer af. Er staat nog 125 kilometer file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Ben je een kwartier extra kwijt tussen Naardenvesting en Knopend Eemnes. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Ook een ongeluk op de A4 in de richting van Amsterdam. Tussen Rijswijk en Knopend Hofvliet kost je dat een kwartier extra. En op de A28 naar Utrecht voor het Knopend Rijnsweer 20 minuten vertraging. Je kan daar langs via de parallelbaan. En dat komt ook door een ongeval. Flitsmeister meldt aan een camera op de A30 van Barneveld naar Ede bij 16,7. En de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij 196,9.
1: Dennis, dankjewel voor dit moment en dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
2: En tot zo.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ze hebben meteen een feestje op de radio met de Gebroeders Co. En schatje, mag ik je foto? Maar eerst Robert van Hemert en Zandloopster.
3: Dit is de muziek van Radio NL.
4: Radio NL.
3: Altijd aan. Ja, de leeuw komt eraan. Radio NL.

Ja, 18 geleden denk ik toch al snel. Als we het hebben over deze single van de Gebroeders Coma. Wat een hit nog altijd. En schatje, mag ik je foto? En daarbij in de horeca natuurlijk altijd de barkrukken boven je hoofd. Daarmee zwaaien, ronddraaien. En dat is het feestje wat bij deze plaat hoort. Sfeerverhogend, altijd nog steeds de Gebroeders Coma. En schatje, mag ik je foto? 8:15 op de dinsdagochtend. Hartelijk goedemorgen. Een nieuwe werk in uitvoering staat er voor je klaar. En dat betekent veel muziek tijdens de werkzaamheden op deze dinsdagochtend. En we gaan zometeen de ronde met voetbal weer starten. Ik ga je zometeen bijpraten wat daarvan de bedoeling is. En het leuke daarvan is, het hele veld is nog leeg. Ja, dus alle 11 die zijn nog niet voorzien van een naam. Dus dat betekent dat je straks de allereerste bent, mocht ik je bellen. Ik ga je zometeen...

Wever. En als jij nu nog niet weet op Radio NL in werk en uitvoering. Het is altijd prettig als je deze tune hoort. Dan weet je, dan valt er wat te vieren in het kader van voetbal. En in dit geval klopt dat. Want wij gaan de volgende ronde spelen. Natuurlijk aankomend weekend de wedstrijd tegen de Zweden. En we hebben afgesproken met de Dikdakkers om de actie weer volop leven in te blazen. Dat betekent bij iedere poolwedstrijd dat er een flatscreen uitgaat. En zolang Nederland in het toernooi blijft, gaat er bij iedere wedstrijd een flatscreen uit. En ja, de eerste drie wedstrijden, die zitten natuurlijk in die pool. Afgelopen weekend al tegen Japan, aankomend weekend tegen Zweden. En de laatste wedstrijd binnenkort tegen Tunesië in de pool. Maar we gaan ervan uit dat Nederland verder gaat. Dus die vierde televisie gaat er nog wel uit. We hopen op een vijfde, een zesde en ga zo maar door. Aankomende donderdag, dan sturen wij de Dikdakkers op pad. En dan zullen ze tussen 12 en 3 ergens in Nederland een flatscreen uit gaan reiken. Maar voor het zover is, hebben wij 11 spelers in ons veld nodig in de opstelling van Radio NL. En ik zei het er net al, dit is de eerste ronde die we weer gaan spelen. Dus dat betekent dat alle 11 vakjes nog leeg zijn. En daar zou zomaar jouw naam kunnen gaan verschijnen. Het enige wat je vanaf dit moment hoeft te doen is het woord voetbal insturen via de app van Radio NL. Doe je dat, bestaat de kans dat ik je zo meteen ga bellen rond 10 voor 10. Dan mag je een keuze maken. Vakje 1 tot en met 11. Mag je jouw positie in het veld gaan kiezen. Dan komt jouw naam erbij te staan totdat het veld helemaal vol is. En dat zal aankomende donderdag het geval zijn. Ook in werk en uitvoering. Dan vullen we het laatste vakje in. En een uurtje later tussen 11 en 12 zullen dan de Dikdakkers hier zijn om de loting te gaan verrichten. En vervolgens weten ze waar ze naartoe moeten in Nederland om de flatscreen af te leveren. Dat is ongeveer het spelelement. En iedereen die in de uitzending komt en een vakje mag kiezen, gaat sowieso niet met lege handen naar huis. Die wint namelijk het Radio NL Dikdakkers Oranje pakket om helemaal in de sfeer van het WK te kunnen komen. Het is 9:54. We gaan beginnen met appen het woord voetbal tot 9:45. Heb je de tijd om het woordje voetbal in te sturen?

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
7: Mastertools.nl.
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
18: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
19: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
18: en natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.

En ook zijn ze volgende week bij in Assen, wanneer we daar op de ring staan tijdens de zomertour 2026. En Lara Milla met deze prachtige single Had ik je maar nooit gezond. Het is bijna 9:45. Dat betekent, als we nu naar het klokje kijken, nog 3 minuten de tijd om het woord voetbal in te sturen. Om zo kans te maken voor een plekje in de 11 van Radio NL, het elftal. Wie mogen wij zo meteen als eerste noteren? Je hoort het binnen nu en een paar minuten.

0: De nieuwe single van Marlane, Lekker in mijn vel. Zo is het, we gaan er weer tegenaan. Wij proberen het elftal voor donderdagochtend 11 uur helemaal klaar te hebben, vol te hebben, dat alle namen bij de juiste positie staan. En daarna kunnen de dikdakkers tussen 11 en 12 op donderdagochtend de balletjes hier weer gaan husselen in de studio. En op die manier weten ze waar ze 's middags een flatscreen af mogen leveren, zodat de wedstrijd Nederland-Zweden op een goed beeldscherm gekeken kan worden aankomende zaterdagavond. We hebben hier gevraagd het woord voetbal in te sturen. Dank voor het insturen, zullen we maar zeggen. Het was behoorlijk druk. Wij gaan een belletje doen naar één iemand die dat ook heeft gedaan.
1: Mario.
0: Mario, goedemorgen. Je spreekt met Teke Wouda, Radio NL.
1: Hoi, denk
0: je. Goedemorgen, hoe is het?
1: Ja, goed hè.
0: Mooi.
1: Met het werk.
0: Ja, lekker aan het werk. Wat ben je aan het doen, Mario?
1: Ik ben met de veegwagen rond het knorren hier in Os.
0: Oké, ja, gezellig. En mooi weer,
1: ja,
0: mooi weer erbij ook.
1: Ja, nou een beetje behoorlijk, maar het zonnetje kent als het goed is.
0: Er is gisteren in deze uitzending gezegd dat we de dag starten met bewolking, maar later komt het zonnetje veelvuldig tevoorschijn. Dus nog een paar minuutjes geduld.
1: Dat moet er goed komen.
0: Dat dacht ik wel, hè. Heb je afgelopen weekend voetbal gekeken, afgelopen zondag?
1: Ja.
0: En, wat vond je ervan?
1: Nou, het kan nog iets beter.
0: Het ging niet zo
1: slecht, maar ja, het mag wel iets beter.
0: Ja, een beetje groeien in het toernooi noemen ze dat ook wel.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. Dat zal ook wel goed komen.
0: Maar als ik je dan toch stiekem even vraag, aankomende zaterdagavond tegen de Zweden, wat verwacht je daarvan?
1: Ah, dat wordt denk ik wel een pittig wedstrijdje, maar ik denk dat een 2-1'tje er wel in
0: zit. Een 2-1'tje mogen we voor jou noteren. Ja,
1: dat mag ik.
0: Gaan we dat doen? Gewoon 3 punten Nederland?
1: Dat is goed.
0: Ja, bij deze. Je hebt het bevestigd, Mario.
1: Heel goed.
0: Mario, het leuke nieuws is, je zit in de uitzending. Dat betekent dat je er sowieso vandoor gaat met het Radio NL Dikdakkers Oranje pakket. Maar we kunnen jou ook de eer verschaffen om een plekje uit te kiezen in het elftal. Om zo kans te maken op de flatscreen. Aankomende donderdag wordt die bij de winnaar thuis bezorgd. En het mooie is, we hebben een lege kaart. Je mag alle posities nog kiezen. Waar zou je graag willen? Nummer 1 tot en met 11.
1: Dan pak ik een nummertje 8.
0: Nummer 8 zeg jij? Dat is juist je geluksgetal of zit er een andere gedachte?
1: Ja, je moet iets maken.
0: Zo lekker makkelijk ook, hè? Ja, je moet toch iets maken. Ja, nee, prima. Dan hebben we de eerste ingevuld. Blijven er nog 10 over en die gaan we de komende dagen vullen. Want straks bij Hessel, vanmiddag bij Stefan, vanavond bij Ivo de volgende. En de volgende ronde starten we dan morgen bij Lars. En aankomende donderdagochtend tussen 9 en 10 zullen we het laatste vakje invullen. En daarna wordt er geloot. Dus met een beetje geluk staan ze donderdagmiddag bij jou op de stoep.
1: Ja, leuk.
0: We gaan ervoor.
1: Laten we het open.
0: Ja, ik ga voor je duimen, Mario. Dankjewel. Nummer 8 is voor jou. En dan wens ik je heel veel succes bij de werkzaamheden vandaag.
1: Dankjewel. Gaat goed komen.
0: Doei.
1: Hoi.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
5: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
6: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
5: En dat werkt goed?
6: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
5: isopaleis.nl.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
9: Hallo.
10: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
9: Ja hoor.
10: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
9: Tuurlijk.
10: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
9: Ja.
11: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAM. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAM.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
19: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
20: Dat gaan we vieren.
19: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
21: Radio NL.
22: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
23: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
22: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
23: De Zomertour.
22: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
24: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
25: Bakboord, stuurboord.
0: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
1: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio.

0: Bij Nieuws op Radio NL, ik ben Daphne van der Meijs. De peuter van 2 die gisteravond in Rotterdam Charlo's uit een raam op 2 hoog viel, heeft dat niet overleefd, meldt de politie. Het jongetje raakte zwaar gewond en werd op straat gereanimeerd. Na aankomst in het ziekenhuis overleed hij. De politie onderzoekt de val, maar houdt het voorlopig op een ongeluk. NS heeft opnieuw problemen met de website mijnns.nl. Die was gisteren overbelast omdat heel veel mensen het tijdelijk goedkope zomerabonnement willen kopen. Nu kunnen sommige mensen door een ICT-storing niet bij hun account. Er wordt hard aan gewerkt, laat NS weten. De politie onderzoekt een incident vanmorgen vroeg in de Haagse wijk Bezuidenhout. Bij een oude basisschool die nu in gebruik is bij de gemeente werd vermoedelijk een explosief naar binnen gegooid. Na een enorme klap ontstond brand. Mensen binnen schrokken zich rot, maar zijn verder oké. Het zou vaker onrustig zijn bij het gebouw. En archeologen hebben in Nijmegen resten van het grootste Romeinse badhuis van Nederland ontdekt. Bij opgravingen kwamen ook luxe woningen, sieraden, munten en duizenden andere voorwerpen uit de Romeinse tijd tevoorschijn. Volgens de gemeente leefden de bewoners daar bijna 2000 jaar geleden in grote welvaart. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan nog wat regen vallen, maar de rest van de dag is het droog met 25 graden. De rest van de week lopen de temperaturen op en wordt er gewaarschuwd voor een hoge luchtvochtigheid en kans op felle onweersbuien. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus
4: onder tools. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Adverteren op de radio.nl.
12: Uniek.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Het tweede deel van werk en uitvoering voor de dinsdagochtend beginnen we met de meldingen van de ANWB. En je hebt hem vanochtend al meerdere keren kunnen horen bij de ANWB deze dinsdagochtend. Dennis Mooij, Dennis, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Nou, de meeste files zijn snel aan het oplossen. Er staat nog zo'n 20 kilometer verspreid over het land. Op de A4 richting Amsterdam voor het knooppunt Hofvliet 10 minuten extra door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A28 naar Utrecht voor het knooppunt Rijnsweerd zo'n 20 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht vanwege een ongeluk. Je kan er langs via de parallelbaan. Maar je kan ook omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Dan wordt er geflitst op de A7 Heerenveen-Groningen bij 169,7 en de A50 Apeldoorn Arnhem bij 196,9.
1: Dennis, dankjewel voor dit moment en tot straks.
3: Flitser aan of afmelden.

0: Zometeen hebben we John West voor je met jouw blik. Maar dit uur wordt geopend door Belinda Kienaar en De Tijd van Mijn Leven.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.
3: Ja, welkom terug.
1: Radio NL.

af. Het is 9:15. De hoogste tijd om even een verzoekje aan te laten vragen via de app van Radio NL. En het enige wat we van je willen lezen is de naam van de artiest, de bijbehorende single die gedraaid moet worden. En met een beetje geluk zit die vandaag in deze reeks van de 3:30 op dinsdag 16 juni. Laat het maar weten, wat kunnen we voor je draaien? Gaan we nu terug in de tijd met Doe Maar. Dit is Smoorverliefd.

Henk Wijngaard op Radio NL. Zometeen vlak voor de 10:30 hebben we de nieuwe van Guido van der Graaf. Ciao, doei, adios. En over nieuwe muziek gesproken, dit is echt een hit. In het land gaat hij als de brandweer en ook

0: Drukkerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Hey, binnenkort een feestje.
11: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
18: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
19: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
21: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
20: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
22: Hey, wijgaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
23: Kijk uit, hier ben ik, beun,
22: en natuurlijk deze.
23: De vlam in de pijp.
22: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
4: Dit is Radio NL.
24: Altijd aan.
4: Altijd aan. De 3 na 10:30.
0: Drie minuutjes over 10:30. Het is tijd om de 10:30 te draaien. Dat betekent 3 verzoekjes op rij in werk en uitvoering. We beginnen met een appje wat we binnenkregen van Albert. Die stuurt ons het volgende. Zou je een speciaal liedje voor Anita willen draaien? Want die is vandaag jarig. Ze viert haar 40ste verjaardag. En ja, ze heeft er namelijk 1 lijflied. Zou je dat kunnen draaien? Die staat inderdaad voor je klaar. Ze heeft de afgelopen periode best veel meegemaakt. Maar ik wil heel graag via Radio NL laten weten dat ik ontzettend veel van haar hou. De groetjes komen van Albert. En natuurlijk de hartelijke felicitaties aan Anita. Het lijflied waar het om gaat staat voor je klaar. En die gaat hij zeker doen. Als we het hebben over Ahoy 2026 op 30 en 31 oktober aanstaande. De koning der piraten op de verjaardag van Anita. Dat gevoel van samen zijn.
1: Nummer 1.

0: 3 na half 11.
1: Ik zou graag voor de 3 na half 11 alvast een nummertje aanvragen. Namelijk Martin Sifooi, Leven zonder jou. Dankjewel.

0: Maurice had deze plaat aangevraagd. Maurice hoorde je zojuist en hij vroeg om Martin Savoy en Leven Zonder Jou.
1: De 3:30.
0: De laatste die we kunnen gaan draaien om de 3 compleet te maken, die gaan we op verzoek draaien van Silvano uit het Harde. Graag de zomerhit voor de 3:30 van een doeltie op de zomerhit Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. En daarmee sluiten we maar.

Luister, was er bij ons. Een gezellig uurtje tussen 11 en 12 met deze grootheid uit de Nederlandse muziekindustrie, Corrie Konings. En deze week heeft zij de Hollandse nieuwe te pakken en er hangt iets in de lucht. Amore. Het is bijna 11 uur, we kunnen er nog twee draaien. Zo meteen hoor je Tol Hansen, hoofdpijn, reumatiek. Maar ik zag nog een heel leuk appje binnenkomen met daarbij een foto. En die is ingestuurd door Eugène. Die schrijft, goedemorgen, Koen is een van jullie trouwste luisteraars. Hij is op vakantie. En gelukkig hebben we Radio NL mee op vakantie. Hij zou het helemaal te gek vinden als je Frans Bauer en Kafka zou kunnen draaien met Van Brabant naar Bordeaux. Kan dat, is de vraag. Nou, die foto zegt...

is vrolijk spoot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten op.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een flop.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
4: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
8: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
7: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
9: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.

0: en 27 juni. Radio NL Zomertour.
1: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
0: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
1: De Zomertour.
0: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
4: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
2: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De Consumentenbond heeft een klacht ingediend tegen meerdere energiebedrijven. Volgens de bond wekken bedrijven als Shell en Engie ten onrechte de indruk dat hun gas goed is voor het klimaat. De Consumentenbond vindt dat klanten daardoor worden misleid en wil dat de Europese Commissie ingrijpt. Amerika en Iran gaan waarschijnlijk vanaf vrijdag in Zwitserland praten over een definitief vredesakkoord. Die dag wordt ook de tijdelijke overeenkomst tussen de landen van kracht, zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat ook Israël zich als bondgenoot van de VS aan die tijdelijke overeenkomst moet houden. De politie denkt dat de inbrekers die vorig jaar toesloegen bij juwelieren in Emmeloord, Sneek en Hengelo een afstandsbediening gebruikten om de rolluiken te openen. Bij de inbraken werd voor tonnen aan goud gestolen. Volgens de politie is mogelijk het signaal van de bediening gekopieerd. En in een sporthal in het Drentse Westerbork hebben vannacht 82 mensen geslapen voor wie geen plek was in Ter Apel. De groep is daar vanmorgen vroeg weer heen gebracht. In Westerbork is deze hele week nog ruimte voor maximaal 200 mensen. Een permanente oplossing voor het opvangprobleem is er nog altijd niet. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokale bui en wat zon. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. De rest van de week wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP Nieuws.
7: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
7: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Heb je trek?

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achterover.

oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & Moor Shop in Shop.
1: Het derde en daarmee laatste deel van werk en uitvoering van deze dinsdagochtend op weg naar de lunch. En volgens mij is het prima te doen op de Nederlandse wegen. We kunnen het vragen aan Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Nou, over het algemeen valt het inderdaad wel mee. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je 5 minuten vertraging voor de grens. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Hendrikje door Ambacht 5 minuten vertraging. Daar staat er een vrachtwagen met een lekke band. En daarom is de rechterrijst ook dicht. Flitsmeister meldt een camera langs de A6 Muiden-Lelystad bij 43,6. En op de A27 naar Almere bij 90,8.
1: Dankjewel voor dit moment, Dennis. En graag tot de volgende ronde.
2: Tot de volgende keer.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: De Hollandse nieuwe van vorige week staat zo meteen voor je klaar. Jeffrey Leunenberg met Italiani. Maar eerst de nieuwe single van Jeroen van Zelst. Griekse Nacht
4: is de muziek van Radio NL.
5: Radio NL.
4: Altijd aan.
3: Radio NL.

Vorige week de Hollandse Nieuwe op Radio NL. Jeffrey Leunenberg, een Italiani. Je proeft de pizza bijna, wil je zeggen. Ja, inderdaad. 11:15, deel 3 van werk en uitvoering. Aftellend richting de lunch, wat we zeiden. En ik zie het woord voetbal steeds vaker binnenkomen. Maar de volgende ronde wordt straks bij Hesselpas gespeeld. In op volle kracht, dus toch nog even geduld.

zelf in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt, zij...

Op een zaterdagavond sprak ik Jan Biggel kort op een feestje. Toen hadden we het even over de fandag die hij georganiseerd had. Naar aanleiding van de actie op Radio NL. En ja, het was echt te gek. Heel veel blij mensen, zelfs mensen uit Duitsland die 7 uur in de auto hadden gezeten om de fandag van Jan Biggel bij te mogen wonen. Hij zei, ja, daar doe je het voor. Blije koppies. Het gaat gelukkig weer iets beter. Misschien heb je het meegekregen. Heeft het wel op social media gemeld. En vorige week was hij bij de megarun. En daar is hij eigenlijk ziek aangekomen. Hij heeft nog wel een optreden gedaan. Maar koud en warm. En het wilde allemaal niet. En het bleek wondroos te zijn. Hij heeft er gisteren, volgens mij voor eergisteren, een post over gedaan op social media. Het gaat langzaamaan de goede kant weer op. Dus Jan die klimt er weer bovenop. En het is een vakman in dat geval. Want ja, doorgaan. En nee zeggen is absoluut geen optie voor deze man. En afgelopen zaterdag stond hij ook gezellig op het podium met onder andere deze grote hit Iedereen Weet.

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
0: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: D24olie.nl. Voordelige brandstof voor transport en landbouw. Bezoek D24olie.nl en bestel vandaag nog jouw dieselolie, B0, HVO100, smeermiddelen en AdBlue. D24olie.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Hey, binnenkort een feestje.
9: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft, onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
10: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
9: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
4: Oké, let's go.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl.
1: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
9: Kijk uit, hier ben ik. Beun, beun, de beunhaas.
1: En natuurlijk deze.
9: De vlam in de
20: dichtbij.
21: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
22: Dit is Radio NL. Altijd aan.
23: Radio NL.
22: Weerbericht.
24: 11:54 in zijn Volkenveld en lokaal is er nog een lichtbuitje. Vanuit het westen klaart het geleidelijk op en vanmiddag is er een mix tussen wolken en zon. Staat niet al te veel wind. Temperaturen vandaag 20 graden in het noorden van het land tot 25 graden in Limburg. Vanavond is het nog een lange tijd zonnig. Vannacht is het droog, koelt het af naar 10 tot 14 graden en morgen is er vrij veel bewolking. En vooral in de noordelijke helft van het land kan het soms gaan regenen. In het zuiden is het droog, daar is de zon veelvuldig te zien. Temperaturen daar 23 tot 25 graden. Terwijl het in het noorden iets frisser wordt met 20 tot 22 graden.

deze mannen weten wel hoe je een feestje moet vieren natuurlijk. De havenzangers en mijn beste vrienden daarvoor zat Gerard Paul samen met Jaman en een heerlijke tropische warme single met een hey, mooie chica zoals zij. En ook terug in de tijd Danny de Munk, mijn meisje. Ik zie leuke berichten binnenkomen, ook heel veel verzoekjes. Ik laat ze gewoon lekker staan. Dat is misschien zometeen al een warm bad, zoals het dan zo mooi heet voor Hessel. Dat hij meteen een greep uit de verzoekjes kan halen die al binnenkomen. En dan kan hij straks om 12 uur starten met op volle kracht. Nou, voor de mensen die het gemist hebben, we zijn vanochtend weer gestart op Radio NL met de Dikdakkersactie. We gaan het elftal weer vullen. We hebben tot nu toe Mario op nummer 8. En die andere 10 posities die gaan we de komende dagen vullen. En donderdagochtend dan gaan de Dikdakkers daadwerkelijk de loting laten plaatsvinden. Dus dat betekent de gehele dag weer kans, mocht je de opdracht krijgen om het woord voetbal in te sturen, dat je een plekje in het elftal krijgt. En dat doen we vanmiddag bij Hessel, dat doen we bij Stefan, vanavond bij Ivo. Morgenochtend start Lars ermee. Weer de volledige dag. En de laatste gaan we dan invullen op donderdag tussen 9 en 10 uur. En daarna wordt het husselen. En sturen we de cabrio op pad met een flatscreen om iemand blij te maken om zo het WK-voetbal perfect te kunnen zien. In de hoop dat Nederland nog heel lang mee gaat doen.

Zo is het natuurlijk wel. Alles wat je in het leven doet, doe het met hart en ziel. En het heeft al zo vaak het beeld opgeleverd dat dan wensen vervuld kunnen gaan worden. Dromen die uitkomen. Als je dat doel maar weet na te streven. Maar dan moet je wel je hele ziel en zaligheid, in dit geval alles met hart en ziel doen. We hebben er nog twee voor je in werk en uitvoering. Zometeen Marianne Weber, dit is Yves Berendsen. En zometeen na 12 uur op volle kracht. Ik zie

0: U komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen van baal-herveld.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-herveld.nl.
3: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaartractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
2: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-herveld.nl.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
6: Wij zijn de mannen.
5: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverteren op de radio.nl.
15: Radio NL.
16: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
16: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
17: De zomer.
16: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bakboord, stuurboord.
20: Samen met

0: Zandvoort. Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afton van der Meijs. Schonere lucht levert meer gezondheidswinst op dan 2 jaar geleden werd voorspeld, meldt het RIVM. Volgens het instituut wordt het doel om de gezondheidsschade door luchtvervuiling te halveren waarschijnlijk ook gehaald. Wel zijn rond Schiphol, Amsterdam en enkele snelwegen nog extra maatregelen nodig om aan Europese normen te voldoen. Het Rode Kruis is hard op zoek naar nieuwe mensen die asielzoekers bijstaan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er lopen nu al elke dag ruim 20 mensen rond, maar die hebben daardoor geen tijd voor ander werk. Voor de langere termijn zijn meer mensen nodig, zowel vrijwilligers als betaalde krachten, zegt het Rode Kruis. Een flink deel van de huizen en bedrijven in Etten-Leur zit sinds vanmorgen vroeg zonder water. Volgens Omroep Brabant is vooral het zuidwesten getroffen. Om hoeveel aansluitingen het gaat is niet bekend. Het waterbedrijf heeft nog geen idee wat de oorzaak is en weet dus ook niet hoe lang het duurt voordat er weer water is. En in Italië zijn 7 mensen opgepakt voor de spoorvernielingen tijdens de Olympische Winterspelen eerder dit jaar. Er werden onder meer kabels beschadigd, waardoor grote vertragingen ontstonden. Volgens de politie gaat het om leden van een extremistische groep die achter meerdere sabotageacties zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden met lokaal een bui en wat zon. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
5: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
1: Kijk op proostop.nl.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomers.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu, 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Uniek in de...

0: Nou, dan nog wat flitsers. Die hebben we ook in de aanbieding. Op de A6 staan ze bij Naarden vanmiddag. Tussen Muidenberg en Lelystad. Dat is daar bij hectometerpaal 43.8. En ook de A7 is vertegenwoordigd tussen Drachten en Heerenveen bij 161.4. En dan nog een keer bij Drachten en Compagnie. Op dezelfde A7 staan ze nog een keer, dus bij 169.7. En dan op de A16 Dordrecht-Preda bij Prinsenbeek. Daar staan ze ook 59.6. En ook een flitser gesignaleerd bij Velsen-Zuid tussen Beverwijk en Velsen op de A22. De hectometerpaal 11.2. En dan bij Zeist, ook daar nog op de A28, Amersfoort-Utrecht bij 6.4. En ook op de A30 bij Lunteren tussen Barneveld en Ede, hectometerpaaltje 16.7. En dan een speciale op de A32 bij Peperga, nog nooit van gehoord, Heerenveen-Meppel is dat, 31.1. Nou, en dan de laatste, de A50, Apeldoorn-Arnhem bij Beekbergen. Ook daar staan ze met zo'n apparaat in de berm bij 196.6. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja, je weet het, hè? Die zitten met een schone lei klaar voor de verzoekplaten. Dus als je wat leuks weet, laat maar komen. Goedemiddag.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan. Radio NL.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, we beginnen even met de verkeersinformatie. Voor je klaarstaan wat files op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Er staat tussen Oud-Dijk en de Duitse grens een rijtje van 9 minuten, 2 kilometer. En op de A37 van Holsloot naar Meppen, ook daar wat problemen, 6 minuten, 1 kilometer.

Ja, die bouzoukis. Echte Griekse klanken. Bertus Velden was dat. En die werd aangevraagd door Anton, zijn dorpsgenoot van Bertus. Want Bertus komt uit Wartena. En Anton kent hem verder niet, maar wij steunen elkaar. En boeken op dorps- en andere feesten boeken we hem natuurlijk. En ja, dat is de kracht van het dorp Wartena, schrijft hij. Dat is toch geweldig? Hey, leuke verzoekjes. Ja, je kan dat ook nooit van tevoren bedenken. Stel, je krijgt een verzoekje binnen. Je bent radiomaker en er staat een andere Bertus uit Rijssen. Die schrijft hier... zou je even een liedje willen draaien voor de schilders? Want die zijn hier druk bezig. En doe maar even een nummer van de Bukkers. Voor die schilders. Dus ik mijn tegenvraag. Oké, en waar zijn jullie dan bezig? Nou, zegt hij, wij zijn bezig in Ruurlo bij zanger Hendrik Jan Bukkers zelf. Kijk, dat is dan superleuk. Dus ik heb even wat gezocht. Even kijken, Hendrik Jan Bukkers solo iets heb ik. Want hij heeft een liedje gemaakt over die gevangenis in Veenhuizen. Dat alias Berger heeft hij vertaald. Met zijn mooie donkere warme stem. En jongens, succes daar. Maak er wat moois van daar in Ruurlo.

0: de nieuwe van Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist.
1: Nee.
0: Even een verzoekje voor Gerry Holland. Die reageert af en toe ook eens even. En vandaag heeft hij een speciale reden, want zijn zusje is jarig vandaag. 50 jaar is geworden, heeft een prachtige woning gekregen, staat hier. Je weet hoe moeilijk dat is, Hessel, maar zou je een liedje willen draaien van mij voor haar? Angelique heet ze, Angelique Berghoef, van ja, Gerry Berghoef natuurlijk. En even kijken, wat schrijft hij meer? Het liedje Laat de Nacht Maar Vallen vindt ze heel leuk. En dat is natuurlijk super dat Gerry even zijn zus feliciteert, zo via Radio NL, dat is top. Dus hier Gerry Holland voor de jarige Angelique. Van harte gefeliciteerd daar aan die kant.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
9: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source C Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
15: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
16: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
15: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
17: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
19: Kijk uit, hier ben ik.
18: En natuurlijk deze.
17: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
20: Attentie.
21: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 12 luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dik Dakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
5: Dit is Radio NL.
20: Goedemiddag, goedemiddag. Zijn we weer. Ik wil even een speciaal plaatje aanvragen voor die pik, die Remy van Rees. Hij krijgt vandaag een nieuwe knie. Dus we moeten hem even dikke hard onder de riem steken. En dan graag een nummertje van Jan van Est met je ogen. Yeah!

Je had zo pas het bericht even ingesproken. En dat kun je ook doen, hè? Gewoon even een audio-appje inspreken. Vertel dan wel even wie je bent en zo. Want dan hoef ik helemaal niks meer te zeggen. Dan kan ik gewoon jou uitzenden en een liedje starten, weet je wel? Heel makkelijk ook. Hey, Luc van der Wal uit Den Helder. Die wil graag, omdat hij met zijn broertje in de auto zit, een nummer aan horen waar zijn broertje gek van is. Luc van der Wal, even kijken hoe heet het broertje. Die heet Dino. Dino van der Wal. En Ferry de Lits, daar zijn ze erg fan van, begreep ik. En dan vooral die ene met die dikke potten bier, hè? Die Viva Cerveza. Nou, hier is hij al, jongens. Speciaal voor jullie daar.

ze hebben speciaal voor Basie Holman, want die vroeg om de nasibal medley of zoiets. Nou, dit is toch veel leuker, hè? De nieuwe hit van de Havenzangers. Het is nooit goed. Ik krijg hier een bericht binnen van Martijn uit Epe. Die heeft wel een, die wil graag een liedje aanvragen voor zijn vriendin Fleur. En dan Numidia met Ik bleef geloven. Alvast bedankt en een fijne uitzending. En het petje ligt hier mooi in de bus, schrijft. In het fotootje erbij van de Make Holland Great Again. Oranje pet van de Dikdakkers die hij heeft gekregen omdat hij in het elftal stond vorige week. Trouwens, we zijn alweer bezig met een nieuw elftal, hè, voor de komende wedstrijd. Fictieve elftal voor onze WK-actie. Ik leg het zo even uit. Dan kun je straks weer massaal voetbal insturen. En dan gaan we weer op zoek naar een speler. Trouwens, die Martijn die gaat ook nog de bumperstickers even op zijn bumper plakken. Dat is ook mooi. Die heeft hij er ook bij gekregen. Top dat je dat doet. Hè. Dat is ook mooi. Dan laat zien waar je van houdt, zeg ik altijd maar. Ja, en Numidia, dat is ook wel een mooi verhaal. Want dat is een van de weinigen die overgebleven is van The Voice of Holland. Je hoort er nooit meer wat voor terug eigenlijk van die lui. Maar Numidia wel. Zij deed mee aan The Voice Kids. Dat was, even kijken, wanneer was dat? Dat weet ik niet precies, maar ze zat in het team Angela Groothuizen. En later tekende zij een platenlabel. We hebben nog iets van haar vernomen. Laatst is hier weer geweest met Frank van Etten in duetten. Numidia El Morabet, Nederlandse Marokkaanse zangeres uit Venlo. Geboren op 7 december 1999 en momenteel dus 26 jaar. Valt op door haar krachtige, warme stem in combinatie van Nederlandse pop, soul en urban muziek. Nou, nu word je nieuwsgierig. Dit is een soort van ballad, hele bijzondere. Die we dus speciaal draaien voor de zus van Martijn. Oh nee, voor de vriendin van Martijn, sorry, Fleur. Bellen Fleur. En dan moest er zijn deze mooie van Numidia, Ik bleef geloven.

en Hey John. Ja, ik vroeger als jongetje zijn, luisterde ik ook altijd naar de radio. Dan hoorde ik Erik de Zwart altijd met de plaat en zijn verhaal. Of was het die andere van Veronica, weet ik niet meer. Maar de plaat en zijn verhaal, dat was mooi toch? Ik ga ook even zoiets proberen te doen. Want ja, sommige mensen luisteren wel liedjes, maar die hebben geen idee waar het over gaat. Ik heb een mooi verhaaltje bij het volgende liedje. Het liedje gaat over een zwarte panter. Hè, moet je voorstellen. Dat is een vrijgezelle centamateur. Een piraat die achter zijn radio eigenlijk erg stoer en romantisch is. En in de ether maakt hij contact met allerlei vrouwen. Hè, die schuilnamen gebruiken. Zoals Venus en Heidi en Angelina en de Witte Lady. En hij flirt met ze. Hè, zegt allemaal lieve dingen op de radio tegen ze. Terwijl hij in het echte leven heel erg verlegen is, zeg maar. En serieus. En stil. Dus die zwarte panter, die weet dat toch op een gegeven moment om te draaien. En gaat er eigenlijk vandoor met degene die heeft opgepakt. Wat? Ja, de opsporingsbeambte die pakt hem op een gegeven moment op. En hij moet stoppen met zijn centactiviteiten. Maar toen is er wel een liefde ontstaan. Dus dat is het verhaal van het sneeuwbaltrio. De plaat is een verhaal. Vrolijk, humoristisch. Piratenradio, verliefdheid en stoerdoenderij achter de microfoon.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl. Jouw klus onze tools.
5: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
6: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
5: En dat werkt goed?
6: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
5: isopaleis.nl.
3: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
9: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
8: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
9: Kom jij het maken bij Hamer?
8: Werken bij Hamer.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
18: Radio NL.
1: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
1: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
19: De Zomertour.
1: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
21: Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
1: altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Defensieminister Jezogus heeft twee ministeries gevraagd om gevoelige informatie over militaire infrastructuur offline te halen. Er zou onder meer precies te zien zijn waar kerosineleidingen lopen. Een deel van

0: niet meer te zien, maar volgens Jezokus moet ook de rest zo snel mogelijk offline. Een man die vorig jaar in Den Haag een politieauto in brand stak, gaat als het aan het OM ligt bijna anderhalf jaar de cel in. Ook zou hij mee moeten betalen voor de kapotte auto. Op 20 september liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld uit de hand met rellen en vernielingen. Daarvoor zijn al meerdere mensen veroordeeld. De Amerikaanse president Trump ontmoet vandaag de Oekraïnse president Zelensky tijdens de G7-top. Trump zegt dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken over een einde aan de oorlog. Daarbij gaf hij toe dat Oekraïne de laatste tijd wat minder aandacht kreeg, omdat zijn focus vooral op Iran lag. En voor het eerst in de geschiedenis van het WK voetbal zijn alle wedstrijden op één speeldag in een gelijkspel geëindigd. Gisteren gebeurde dat in vier duels, waaronder de verrassende 0-0 van WK-debutant Kaapverdië tegen Europees kampioen Spanje. Volgens de FIFA is zoiets nooit eerder voorgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met een temperatuur van 25 graden. Vannacht koelt het 10 graden af. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Heb je trek?

0: je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerse

0: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
1: Adverteren op de radio.nl.
2: Uniek in de regio.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Excuses, hier hebben we nog wat files. En die staan op de volgende wegen. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück, eigenlijk tussen Oldenzaal-Zuid en de grens, 7 minuten. En op de A15 Arkel naar Deil tussen Gorinchem en Nijmegen is dat hemelsbreed. Defecte vrachtwagen, 12 minuten, 5 kilometer. En ook wat problemen op de A29 Rotterdam naar Berg op Zoom voor de Haringvlietbrug, daar 5 minuten. En ook op de A37 vaste prik Holsloot naar Meppen, Duitsland in, 6 minuten vertraging, 1 kilometer. Nou, en dan de flitsers, die hebben we hier ook kenbaar gekregen door Flitsmeister. Op de A1 bij Muiden staan ze. En op de A6 bij Naarden, dat is bij 43.8 richting Lelystad. En vanaf de A7 krijgen we ook een melding. Drachten Groningen bij Drachtster Compagnie. Dat is bij 169.7 langs de A7. Dan de A12 tussen Maarn en Ede, daar ook oppassen bij 104.4. En ook bij Prinsenbeek is men bezig op de A16. Dordrecht naar Breda bij 59.6. Vanaf de A27 ook zo'n flitspaal. Utrecht-Hilversum bij 90.5.

0: De 28, Amersfoort-Utrecht bij Leusden, daar oppassen bij 14,5. Dan nog bij Bonnebroek, vanaf Wierden naar Hengelo, de A35 betreft dat, 49,8. En ook bij Beekbergen nog steeds actief op de A50, 196,9. Een flitser. En dan de A67 nog bij Eersel, die is erbij gekomen. Van de Belgische grens naar Eindhoven bij hectometerpaal 6,4. En de laatste, die vinden we op de snelweg van Eindhoven naar Venlo bij Maasbree, A67, hectometerpaaltje 61,9. En tot zover.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Hessel Bijkstra!
0: Zometeen de Hollandse nieuwe van Corrie Konings en Samuel Welt en Lil Kleine komen eraan. Maak me nou niet gek.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.
3: Ja, Lil komt er.
1: Radio NL.

0: dit. Hè? 60 jaar is al aan het zingen. En die stem verandert niet of nauwelijks. Hè, Corrie Konings. Zoals hij nog te gast van de week maandag bij collega Tirke. En nog even vrolijk en blij. En leuk. Trouwens, in de videoclip is aan het dansen met een hele stoere hunk. Hè? Een jonge hunk met allemaal... Nou ja, moet je zelf maar eens kijken. Als je nou eens kijkt, hè, op tv-kanaal kan, dan zie je op de clips voorbij komen. Geldt ook voor de app trouwens, hè. Als je de app downloadt van Radio NL, kun je gewoon af en toe ook de clips voorbij zien komen. Ik weet niet of het lukt voor het volgende liedje, want ja, dat is wel weer een speciale. Gaat namelijk over een cultheld uit de provincie Groningen. Misschien wel eens van gehoord. Ede Staal. Die man die was ook leraar Engels. En toen heeft hij ook eens een Engels liedje gemaakt. En een soort eerbetoon aan allemaal grote sterren, zoals Eddie Cochran, Buddy Holly, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Bob Marley, John Lennon. Dat heeft hij allemaal in een liedje verwerkt. En dat liedje dat heet dan vrij vertaald: Het leven is meer dan alleen een liedje. En dat heeft hij dus omdat hij leraar Engels was in het Engels gezongen. En die wil ik even laten horen. Life is more than a song, 1986.
1: They are all on the way to the paradise, where the devil and the angels compromise. But life is more than a song, oh yeah. Life is more than a song. 'Cause we live in the devil's embassy, for the blessings of our chemistry. But life is more than a song, oh yeah. Life

0: Kilo, rustig aan. Ja, yeah. Maar het kan niet rustig aan, want wij moeten het elftal vullen. We zijn op zoek naar fictieve spelers hier bij Radio NL, want we hebben een leuke WK-actie elke keer als Nederland uit moet. En dat zal zaterdag zijn tegen Zweden, meen ik. Ja, twee dagen daarvoor geven wij een grote tv weg, zodat je, ja, of eigenlijk de dikdakkers samen met ons, een grote LED-tv, die geven dus cadeau. Die brengen we ook bij je thuis. En dat is natuurlijk superleuk. En dan heb je de mogelijkheid om dan, die wedstrijd goed te gaan bekijken. Superleuke actie. Hoe werkt dat? Nou, we hebben een fictief elftal. Daar hebben we al eentje in geplaatst. Collega Teken is mee begonnen vanmorgen. Namelijk op het middenveld met shirt nummer 8 staat Mario. Ik heb geen achternaam verder. Mario staat in het veld. Dus we hebben nog 10 plekken te vergeven. Zelfs kun je keeper worden als je dat wilt. Hoe werkt dat? Nou, door gewoon voetbal in te sturen via de Radio NL app. Dat is eigenlijk al voldoende. Het woord voetbal, dan maak jouw kans om op het feit dat we jou zometeen gaan bellen en dus in dat veld gaan plaatsen. We laten je kiezen waar je wilt gaan spelen. We hebben nog alle ruimte in de spits. Nummer 9, nummer 10, nummer 11. Middenveld nog wat plekjes natuurlijk. De achterhoede zou je ook kunnen gaan staan als je verdediger bent. Wat je wilt. Nou, en dan is het zo dat als je in het veld komt te staan, win je sowieso een oranje pakket. Een Radio NL oranje pakket krijg je thuis gestuurd. En dan komt donderdagmorgen in het programma van Teken komen de dikdakkers weer langs. En die komen dan hun visie natuurlijk even geven over het WK. Het verloop, scheidsrechters die met camera's rondlopen, noem maar op. Al dat soort verhalen hoor je dan. En dan gaan zij een verloting doen en dan gaan ze iemand uit de hoge hoed halen. Of uit de glazen bol, maakt niet zoveel uit. Vanuit dat veld wat wij opstellen deze week. En dan kan het zo zijn dat ze bij jou met de WK-cabrio langskomen met een dikke, vette tv. Dat is het verhaal. Dus wat moet je doen nu, om het even kort en krachtig te maken? Gewoon het woord voetbal nu insturen via de Radio NL app. Dus de app even downloaden in de App Store en dan voetbal insturen. En dat is eigenlijk voldoende. Mag je zo vaak en zoveel doen als je wilt. En dan maak je al kans om in ons fictieve veld te komen staan in onze opstelling. En als dat zo is, dan bellen we je vanzelf. Mooi, hè? Nou, dat is het eigenlijk. Dan een voetballiedje. Straks draaien we nog even. We gaan met z'n allen naar Amerika. Hè, als ik de uitreiking doe. Of tenminste, als ik iemand in het veld zet. En nu gaan we even naar de WK-versie van. Hoe heet hij ook alweer? Ronnie Ruijsdaal. Met hip, hip, een kip. WK-kip. Hip, Holland, hip.
1: Kijk ons eens komen. Zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien. Daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

0: Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Kom op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni naar het Vught Zomerfeest. Met optredens van Jan Smit, Benga Boys, Dries Rolvink, Jeffrey Heesen en vele anderen. Voor info en tickets, vughtzomerfeest.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
3: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
2: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
4: Welke klus je ook wilt aanpakken, lijmen, monteren, afkitten of isoleren, je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
6: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
7: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
6: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Hey, ben je er weer?
21: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
20: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
21: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
20: Ja, lekker. Je
22: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
23: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
24: Kijk uit, hier ben ik.
23: En natuurlijk deze. exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
0: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
1: Dit is Radio NL.
3: Altijd aan.
1: Altijd aan.
15: Radio NL.
1: Weerbericht.
24: Ja, en voor dat weerbericht gaan we uiteraard even naar Purmerend, de afsluitdijk over vanuit Sneek gezien. En dan komen we uit bij Jan Visser.
1: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
24: Jan, goedemiddag.
25: Hessel, goedemiddag.
24: Hoe staat het ervoor, Jan, met het weer?
25: Nou, het is in een groot deel van het land sowieso is het droog, laat ik dat even vooropstellen. Er was wat gedruppel vanmorgen, onder meer in het zuiden, het noordoosten ook nog een beetje. Er was nauwelijks iets van terug te zien in de regenmeters, zo weinig was het. En daarna is de bewolking voor een groot deel gebroken, dus op veel plaatsen schijnt de zon. Er zit nog wat meer bewolking in het noorden, ook in het, rond het rivierengebied. Heeft allemaal te maken met zwakke storingen. Ja, en voor de rest, ja, vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. En best wel een redelijke temperatuur, hoor. Die kilte van de laatste tijd hebben we echt wel achter ons gelaten. Alleen het Waddengebied, en dat heeft ook te maken met de noordoostenwind, blijft wat achter. Nu zo'n 15 tot 17 graden. Er komt niet zo gek veel bij. 17 tot 18 maximaal. Maar in de rest van het land, Flevoland bijvoorbeeld, Noord-Holland, en verder naar het zuiden toe, is het in ieder geval al 20 plus op veel plaatsen. 24 graden in Maastricht. Want die zitten echt in warme lucht. En de wind die waait vanmiddag meest matig en die komt uit het oosten tot noordoosten. En dat geldt vooral voor het noorden van het land. In het midden van het land is de wind wat veranderlijk. En in het zuiden waait de wind eerst nog uit het westen. Dat is het beeld voor vandaag. Nou, morgen komt er nog een zwakke storing dichterbij. Trekt over noordwest van ons land langs. En dat betekent een toename van de bewolking. En in het noordwesten kan in de ochtend en 's middags in het noorden plaatselijk wat regen vallen. De rest van het land meestentijds droog. En gaandeweg de middag wordt het op de meeste plaatsen droog. En komt de zon er geregeld aan te pas. En dan wordt het op de Wadden morgen zo'n 19 tot 20 graden. En in het zuidoosten van het land zijn temperaturen rond 25 graden mogelijk. En de wind waait uit het zuidwesten en is matig aan zee, vrij krachtig. Nou, donderdag wordt een dag met veel zon en zomerse temperaturen. 23, 24 graden op de Wadden, 31 in het zuidoosten van het land. Wel neemt in het zuidwesten in Zeeland 's avonds de kans op een regen- of onweersbui toe. En vrijdag wordt dan een zinderende dag met op veel plaatsen boven 30 en in het zuidoosten 35 graden. Zon, maar een beetje drukkend warm toch wel. En dat resulteert later, heel veel energie in de atmosfeer, later op de dag in een plaatselijke flinke regen- en onweersbui. Ja, en het weekeinde blijft het warm, zij het voor het noorden wat minder.
24: Oké, dan de dagelijkse weerspreuk, beste Jan.
25: Juni spoort al velen aan om voor plezier op reis te gaan.
24: Ja, mooi hoor.
25: Reeds.
24: Ja, prachtig. Hey, wat is het warmste plekje, zei je nou, vandaag in Maastricht?
25: Ja.
24: Oké. Nou, stap met me in de auto bij Vanessa. Ga je mee?
25: Yes.
24: Oké. Dankjewel, Jan.
25: Ja hoor.
24: En tot morgen.
25: Tot morgen weer.
24: Hoi. Vanessa zit achter de stuur. En Jan en ik zitten achterin te kijken.

0: videoclip die je voorbij ziet komen, zien we een hele jonge Wesley Bronkhorst. En de lucht was blauw. Het moment is daar. Ik heb contact gezocht met iemand. Het is heel spannend, want er zijn heel veel voetballen binnengekomen. Logisch, want die prijs is natuurlijk ook fantastisch. Als het goed is, heb ik contact met een van onze luisteraars. Met wie spreek ik? Goedemiddag.
1: Met Carina.
0: Met Carina.
1: Goedemiddag.
0: Carina, goedemiddag.
1: Ja.
0: Hoi.
1: Goedemiddag.
0: Hoi. Carina, hoe is het?
1: Druk.
0: Druk waarmee eigenlijk?
1: Mijn werk. Ik ben op het werk, dus ik was druk mee appen.
0: Wat voor werk doe je dan eigenlijk?
1: Ik werk in de zorg, in de gehandicaptenzorg.
0: Ah, oké. Okay. Zwaar bestaan dus. Of tenminste, respect daarvoor.
1: Nou, dat is leuk werk hoor.
0: Ja, is het leuk?
1: Ja hoor.
0: Wat is het minst leuke aan je werk?
1: Poepoetsen.
0: En het leukste?
1: Het leukste, het kletsen met de mensen, het contact maken.
0: Ja, dat zal ook wel.
1: Ja.
0: Hey, ben je een beetje van de voetbal, Carina, dan? Of,
1: Een beetje.
0: Volg je de wedstrijden 's nachts ook, of niet?
1: Nee, 's nachts niet, helaas. Maar ik heb bijna 2 weken vakantie, dus dan kan ik haar kijken.
0: Oké. Hey, wat is jouw visie als... stel, je was bondscoach. Wat zou jij dan tegen het Nederlands elftal willen zeggen? Wat moeten ze veranderen?
1: Niet verdedigen.
0: Sorry?
1: Niet verdedigen, aanvallen.
0: Niet verdedigen?
1: Nee.
0: Ja, maar dan gaan niet al die doelen erin.
1: Nee, niet net de laatste wedstrijd. Kom.
0: Okay.
1: Alle aanvallers eruit en verdedigers erin.
0: Oh, okay. Nee, oké. Okay. Ja, nee. Maar dat zal... Ja. Hé, hey, waar moeten we jou... Dan moeten we jou in de spits plaatsen, denk ik, hè?
1: Ja, als kan graag.
0: Ja, zou je het liefst middenin staan? Of links of rechts? Waar zou je het liefst willen staan?
1: Midden.
0: Ja, dat is nummer 10 dan, hè? Of nummer 7 op het middenveld. Dat kan ook.
1: Ja.
0: Welke zouden we je plaatsen?
1: 10.
0: Maar dan moet je er wel allemaal in schieten, hè?
1: Ja, zeker.
0: Oké, maar jij krijgt alle ballen dan om je oren, hè? Hey.
1: Ja, dat geeft niet.
0: Hé, hey, we gaan het regelen. Je staat in ons elftal en je hebt sowieso een oranje pakket gewonnen.
1: Oké, leuk.
0: En donderdag, ja, dan gaat het erom spannen. Hè. Donderdag in de loop van de dag zullen we erachter komen of de dikdakkers naar jou toe komen. Waar woon je eigenlijk? Waar zit je ergens?
1: In Sint-Willebrocht in Brabant.
0: Oei, dat is wel een eindje fietsen.
1: Een eindje rijden, ja.
0: Ja, ze hebben een snelle auto, dus dat scheelt.
1: Oh,
0: dat scheelt.
1: Gelukkig.
0: Ik zet je erbij.
1: En ik ben vrij, dus dat kan.
0: Ja, precies. Dat is ook wel handig, dat iemand thuis is. Ja, dat zet ik er even bij. Maar ja, goed, dat heeft natuurlijk geen invloed op de bal die ze pakken, hè?
1: Nee.
0: Ja,
1: maakt
0: het
1: niet uit.
0: Je weet het niet. Je maakt een grote kans, dat wel.
1: Oké, nou super.
0: Dus laten we hopen en duimen. Ik ga je noteren. Als je even aan de lijn blijft, Carine, gaan we alles opschrijven. En dan, dan zet ik jou fictief in ons veld op de spits met nummer 10.
1: Nou, leuk. Dankjewel.
0: En tot, misschien tot spreeks dan.
1: Ja, oké, dankjewel.
0: Oké, doei.
1: Doei.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
2: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
5: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, ABK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoservicerijenbv.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
3: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
7: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
6: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
7: Van tank- en laadstations tot datacenters.
6: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
11: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
10: Verwen jij je maar.
11: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
10: Maar mee.
11: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
14: Praxis.
15: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Radio N.
1: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
20: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
1: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
20: De Zomertour.
1: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Bakboord, stuurboord.
22: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
3: Altijd aan.
23: Nee.
0: Het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Journalistenvereniging NVJ vindt het zorgelijk dat mensen nieuws steeds vaker via sociale media tot zich nemen. Er is vooral bezwaar tegen de algoritmes van de techbedrijven erachter. Die bepalen wat je als gebruiker wel en niet te zien krijgt en kleuren dus je beeld. De NVJ wil meer overleg tussen social media platforms en nieuwsorganisaties. In het Overijsselse Vriezenveen is het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Reden is dat het weer onrustig kan worden. Vorige week moest de ME ingrijpen bij een demonstratie tegen asielopvang. Voor vandaag is opnieuw zo'n demonstratie aangekondigd en er zijn aanwijzingen dat mensen willen komen rellen. De FBI zou een aanslag hebben voorkomen tijdens de kooigevechten bij het Witte Huis dit weekend. Volgens autoriteiten wilden verdachten met drones en explosieven gebouwen aanvallen en chaos veroorzaken. Ook wilden ze de poort van het Witte Huis bestormen. Daar werd de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. 5 mensen zijn opgepakt. In Emmen zijn Aziatische tijgermuggen ontdekt. Ze hebben zich in de omgeving van de vindplek voortgeplant, want er zijn ook larven gevonden. Waakhond NVWA is meteen begonnen met bestrijden om verspreiding van de muggen te voorkomen. Tijgermuggen kunnen ziektes als knokkelkoorts overdragen, al is de besmettingskans klein. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met een temperatuur van 25 graden. Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Daarna lopen de temperaturen verder op. En tot zover het ANP Nieuws.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
25: Gritter Chalet en staakcaravans.
26: Oh. Goedemorgen allemaal.
27: Altijd een energiek begin.

0: met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.crowe.nl.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Uniek in de regio.

0: Niederlings en Moor Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Niederlings en Moor Shop in Shop.
1: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Nog wat files te melden zijn er maar twee. Gelukkig op de A1 tussen Hengelo en Oosterbruk. Er staat 10 minuten vertraging, 3 kilometer. En op de A35 van Enschede naar Almelo. Voor Azelo vanaf Buren staat een defect voertuig. 5 minuten vertraging daar, 2 kilometer. Nou, en dan nog wat flitsers. Die hebben we ook in de aanbieding. Dat zijn er wat meer. Op de A1 bij Eemnes staan ze vanmiddag nog bij 29,5 tussen Naarden en Eemnes. En op de A4 bij Den Hoorn tussen Delft en Den Haag 53,3. Ook de snelweg A6 Muidenberg-Lelystad bij Naarden is men actief 43,5. En vanaf Groningen naar de Duitse grens, daar op de A7 bij Scheemda, daar staan ze ook bij 231,4. Dan de A10, de rondweg van Amsterdam, bij de Zeeburger Tunnel 4,3. Vast een versleten plekje daar. En op de A16 Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek 59,6. Dan de laatste twee op de A35 Wierden-Hengelo bij Bornebroek bij 49,8. En op de A58 staat men ook tussen Goes en Berg op Zoom. Bij de meterpaal 142,2. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL. NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Hessel Bijkstra!
1: Ja, de nieuwe banger van Gaatse Bosma, die heet De Heleboel op Stelts. Goedemiddag.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
4: Radio NL.
2: Altijd aan.
5: Ja, de leeuw komt er.
2: Radio NL.

praktisch bekijkt is nog wel een dingetje hoor, van Casablanca naar Napoli. Want dan moet je over de, als je per auto gaat, moet je over Rabat, Tanger, ferry naar Algeciras, Malaga, Valencia, Barcelona, Zuid-Frankrijk, Genua, Rome, Napoli. Dat is eitje rijden. Je doet er zo'n 8 uur over, geloof ik, 6 tot 8 uur. Even kijken. Oh nee, dat is met vliegtuig. Nee, dat is even andere koek. Dit is zo'n 300, even zien. Nou ja, een heel eind rijden. Ik denk zo'n 2100 kilometer. Het was een oude hit van Jannes. En als je Jannes zelf vraagt van, hoe gaat dat? Dan zegt hij, ja, maar het liedje komt helemaal terug, zegt hij. Hè, dat is wel met meer muziek zo. Dat Eleonora kan ik me ook nog wel herinneren. Hè, een jaar of 15 geleden had die beste man nog nooit een muziekband van. Die zong die helemaal niet. Maar het publiek vroeg er wel om. Dus toen hebben ze die band gemaakt. En toen is hij hem ook gaan zingen. En een van zijn grootste hits, hè? Eleonora. Iedereen zingt ermee. Nou, dit is ook weer zo'n Jannes liedje van oudsher die helemaal weer door de jeugd opgepakt wordt en weer groot gemaakt wordt. Casablanca naar Napoli. Het is even dat je het weet. Nou, wat ook leuk is dat ik hier een verzoekje heb gekregen voor de jarige buurvrouw. Moet ik even goed zeggen hoe dat zit. Want ik ben hem even kwijt hier. Buurvrouw, waar ben je? Nou, ik zoek dat even uit. Het moest in ieder geval een nummer zijn van Patrick Dano met Te Quiero. Dus die ga ik even draaien voor de 55-jarige buurvrouw Ria. Maar wie dat heeft aangevraagd, dat komt zo meteen. Ik ga dat even uitzoeken. Zometeen dus Patrick Dano met Te Quiero. Maar eerst even Henk Wijngaard met Grijp niet te hoog.

tak van Fred Limpen zit er gewoon in. Hè? Dat is altijd mooie muziek van Wijngaard. Grijp niet te hoog heet dit geheel. Nou, ik heb het hier. Zou u het liedje van Patrick Dano kunnen draaien? Tequero is een lekker zomers liedje. We zitten met z'n allen hier lekker buiten in de zon naar Radio NL te luisteren. Dus op de vraag met wie dan? Nou, met 14 mensen voor de jarige buurvrouw Ria. En het komt van Harry Huibrechts uit Tilburg. En ja, verjaardagsvisite dus met ons op de achtergrond. Hoe leuk is dat? Nou, fantastisch. Van harte gefeliciteerd haar. En het liedje komt eraan, speciaal voor jullie. Patrick Dano en Tequero.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
2: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur. Kwaliteit en niet duur.
0: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Gasflessen vul of ruil je bij D24 Gas. Ideaal voor horeca, de bouw, heftrucks, thuis of op de camping. D24 Gas. Klaverweide in Oud-Gastel. Kijk op d24gas.nl. Gas met een Z.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Kom op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni naar het Vught Zomerfeest. Met optredens van Jan Smit, Benga Boys, Dries Rolvink, Jeffrey Heesen en vele anderen. Voor info en tickets, vuchtzomerfeest.nl.
10: Casino, lekker lang opladen, Casino. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
16: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single, Niets ter wereld kan ons scheiden.
17: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
16: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
18: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
18: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
23: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
22: en natuurlijk deze.
23: De vlam in de pijp.
22: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
24: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf.
0: Wil jij ook in onze WK-selectie?
24: App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

Willem van Barneveld. En zwoele zomernachten, zo heet het officieel. Maar over zomerhits gesproken, ja, de een naar de andere komt uit eigenlijk. Hè? De een doet nog beter zijn best dan de andere. Neem nou Frank van Etten, die heeft een heel mooi liedje gemaakt voor Dean Sanders. Misschien had je die al gehoord, Ik wil niet dat je gaat. Ook een mooi verhaal, hè? Het bevat ook alle ingrediënten voor een grote hit. Het tempo, gezellig, aanstekelijk, enorm aanstekelijk. Hoor eens, hey, Dean Sanders, hè? Binnenkort ook in dit theater, dan gaan we hem aan de tand voelen, want ja, dan wordt wel weer tijd. En ja, dat gaat binnenkort gebeuren. 1 juli volgens mij staat in de agenda. En morgen, dan heb ik Jan Brink op visite hier. Jan Brink uit Soesterberg.

En hoe heet het eigenlijk? Oh, hoe de liefde gaat, zo heet het. Ik begrepen dat Vroge bezig is met een project. Hè. Die wil graag een album uitbrengen met allemaal duetten. En daar is Welen dan een uitgekozen. En de voorwaarde was ook dat er een bekend liedje van Vroge werd gebruikt. Waar hij dan met Welen ook gaat zingen. En die komt nog. Dat is Winter in America. Dat wordt een duet nog tussen de beide mannen. Nou, we zijn benieuwd. Dit was in ieder geval al mooi. Toch? Hey, even wat verzoekplaten nog. Goedemiddag staat hier. Lang leven de liefde van Menno Aben. Of we die even kunnen draaien voor Bovenop de Steiger voor de mannen. De schilders van Stefan Baas. Komt van Danique Deen. Dit verzoekje uit Boven Kaspel. Dankjewel Danique. Ik ga het regelen zometeen. En dit nummer van René en van Welen. Die draaide speciaal voor Margot uit Deest. Ook bedankt voor je aanvraag. En dan nog Margriet. Margriet uit Noord-Hoorn. Nee, is al de hele familie, vader, broer en zus zijn nu onderweg met de vrachtwagen. Het lijkt wel een truckersfestijn. Poetsen doen ze niet. Maar ik denk geen broodje hamburger, maar wel harten. Oh, even een gehaktbal bij de pomp, joh. Hey, gezellig. Ik doe iedereen de groeten. En of ik dan Lorenzo even wil draaien met truckersfestijn. Nou, dat wil ik. En dat zit ook een mooie videoclip bij, waar onze oud-collega Alfred Voogd in figureert als jury die de auto's van het festijn moet keuren. Dus als een echte jurymeester, zeg maar, loopt hij daar rond in die clip.

Mali muziek komen. Dat is mooi, een beetje reggae in de zomerzon. Dat is altijd te gek, hè, toch? 3A's waren dit trouwens, met Los Vast. Refereren het aan een oud radioprogramma van vroeger. Goh, dat waren ook feesten, zeg. Hey Edwin uit Driebergen doet nog even een verzoekje op de valreep voor Willem Bree. Ik weet niks verder over Willem Bree, maar het moet zijn Danny's Autopaleis van Danny Panadero. En heb je wel eens nagedacht over wat Panadero betekent? Nee, hè? Ik had het ook niet totdat iemand dat tegen me zei. Volgens mij was het Ivo of zo die dat tegen me zei. Weet je wel wat dat betekent in het Spaans, Panadero?

0: bandjes.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
6: Bij Hamer zorgen we dat je je werk goed kunt doen.
5: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
6: Kom jij het maken bij Hamer?
5: Werken bij Hamer.nl.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
8: Gartenlux. Comfortabel. Buitenleven.
9: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
7: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
10: Basters Autoservice Rijen. Voor onderhoud, APK en bandenservice. Wij zorgen dat je auto in topconditie blijft. En wist je dat we ook werken voor leasemaatschappijen? Kijk op bastersautoservicerijenbv.nl of kom langs aan de Kempenbaan.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
13: Praxis.
14: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor de familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
15: Oké, let's go.
16: Geen zorgen, alleen succes! Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
17: Ik werd echt goed geadviseerd.
16: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
18: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
16: Radio is krachtig en betaalbaar.
18: Het werkt echt.
16: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
19: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
20: Radio NL.
21: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
22: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
21: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
22: De zomer.
21: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
23: De
21: zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
15: Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
21: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het is definitief. Het wordt in ons land verboden om behandelingen te geven om iemand zogenaamd van zijn homoseksualiteit te genezen. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer met het verbod ingestemd. Homogenezingstherapieën zijn volgens wetenschappers schadelijk, vooral voor kwetsbare jongeren die worstelen met hun geaardheid. Wie het volgooien van zijn tank tot morgen uitstelt, verdient 1 of 2...

0: 2 cent per liter. Het is een kleine stap, maar toch, zegt de Consumentenclub. Lichte prijsdaling heeft te maken met de situatie in het Midden-Oosten. Het is daar iets rustiger geworden en als dat zo blijft, gaat de prijs nog verder omlaag. De VPRO zendt vanavond een documentaire uit over Wim T. Schippers, die vorige week op 83-jarige leeftijd overleed. Het is een eerbetoon aan zijn veelzijdige werk als kunstenaar, programmamaker en stemacteur. Zo kroop hij in de huid van Ernie en Kermit de Kikker in Sesamstraat. De docu is op NPO 2 na Nieuwsuur. En fans van tennislegende Serena Williams kunnen hun geluk niet op, want ze doet dit jaar mee aan Wimbledon. Ze gaat dubbelen met haar zus Venus en er gaan ook geruchten dat ze wil uitkomen in het enkelspel. Serena is nu 44 en ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar maakte eerder deze maand haar entree. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Van noord naar zuid is het 20 tot lokaal 25 graden. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral in het noorden af en toe regen. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
3: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
2: Kijk op proostop.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Heb je trek

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futec. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Uniek in de regio.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Vierlinks en Moor Shop in Shop.
1: Het is een paar minuten over drie geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Wat er staat, nou, dat is bijna niet op te noemen, want het valt allemaal reuze mee. Dus als hij daarin staat, het is ook zo weer vertrokken. Dan heb ik het over de files. De A2, Utrecht richting Sethoogenbosch tussen Vianen en afrit Everdingen. Daar staat 6 minuten en dat is 2 kilometer. En ook een kleintje op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg, Reeshof en Bavel natuurlijk. Daar staat 4 minuten en dat is 3 kilometer. De snelheidscontroles, in totaal zijn er 7 verklikt in Nederland. En deze die staan er nog, tenminste wat wij kunnen zien. De A6 Muiden richting Lelystad bij 43,5. De A28 Zwolle naar Groningen 109,7. En de A37 Hogeveen richting de Duitse grens bij hectometerpaaltje 8,0.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Leeuw!
1: Nou, goedemiddag. We gaan weer een opstelling, een basisopstelling doen met jou. Dus daar hoor je zometeen veel meer over.
2: Dit is de muziek van Radio

0: NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ja, de leeuw komt er.
0: Radio NL.

0: beetje country of country. Saskia en Serge, 25 graden vandaag, maar waar is de zon? Allemachtig. Ik ga meteen maar even een slinger geven.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
0: Stefan?
2: Ja.
3: Stefan?
2: Ja, ja.
3: Geef een slinger aan het rad.
0: Geef een slinger aan het rad. Ja, hoog tijd voor iets leuks op de radio. Hè. Dat doen we eigenlijk de hele dag. We gaan ons zometeen nog even druk maken met onze dikdakkersactie, waar we heel erg blij mee zijn. We geven echt een joekel van de televisie weg. En we zijn op zoek naar iemand die in ons elftal wil. We hebben inmiddels twee in ons elftal zitten sinds vandaag. Dat is Carina, nummer 10 geworden. En rug nummer 8 is voor Mario. Nou, wil je meedoen? Je weet inmiddels denk ik wel hoe het werkt, maar ik ga je zeker nog even bijpraten. En je hebt alle kans vandaag om in onze basisopstelling te komen, om iets leuks te verdienen. En dat gaat aanstaande vrijdag al gebeuren. In het programma van Teken en in het programma van Hessel, dan gaan de dikdakkers op pad, wie weet, naar jou toe om een televisie te brengen. Hele grote, schandalig. Wat een groot apparaat. Nou, dan heb je even het woordje voetbal. Dat mag je nu alvast doen natuurlijk, als je dat ze niet kan wachten. Je zit helemaal in spannings. Dan heb je nu alvast even voetbal. Maar ik zal zo meteen nog officieel even uitleggen, mocht je nog niet gehoord hebben vandaag. Een slinger aan het rad. Yes, sir. Daar gaat hij. Daar gaat hij. En er staan 36 vakjes op het rad. Met gele briefjes, met een zwarte merkstreek en wat opgekalkt. En dat is mijn handschrift. En dat is een opdracht. Er zitten zelfs nog een paar op van januari van dit jaar. Er zit nog eentje van december op. Ja, je moet er net even op terechtkomen. En dat zijn idiote opdrachten. Nou ja, niet echt een opdracht. Ja, een muzikale opdracht. Je moet even wat gaan verzinnen. Dus voetbal zit er ook op. Heb ik vorige week nog opgeplakt. Het zal wel heel gaaf zijn dat we daar even op terecht zouden komen. Nou, daar gaat hij. Slinger aan het rad. Ja. Dit is een goede draai. Daar hoef ik me niet voor te schamen bij de collega's. Dit is het. Allemachtig zeg. Hier is hij op stil blijven staan. Nummer 16.
4: Bedenk een liedje dat past bij het winnen van de loterij.
0: Oh! Ja, dat is een beetje... Ja, een beetje saai. Een liedje dat past bij het winnen van een loterij. Nou ja, daar kun je alles bij verzinnen. Ik heb toevallig eentje klaarstaan. Baco in Monaco zou je kunnen doen als je de loterij wint. Nou ja, een liedje wat past bij het winnen van de loterij. En je kan ook een liedje doen over schelden en vloeken. Want uiteindelijk, als jij een ton wint bij een loterij, hè, dat is mooi, dan ga je hem meteen uitgeven dit jaar. Maar die ton komt volgend jaar bij je belastingopgave op als inkomen. Dus dan moet je weer belasting over betalen. Dat doen we allemaal in Nederland. Nou, laat het even weten.
4: Bedenk een liedje dat past bij het winnen van de loterij.

0: Ik ben nog geen 20 minuten ben ik even bezig om wat knopjes drukken en wat kletsen door zo'n microfoon. En ik heb hem nu al 9 keer gezien. De nieuwe van Rutger van Barneveld. Dat leeft als echt als een idioot. Die moet ik even draaien. Wat een knaller, wat een klapper. Ja, dat weet ik ook. Nou, die komt vol voorbij. Ik moet eerst even checken wat de collega's allemaal hebben gedaan. Als hij vandaag al 3 keer is gedraaid, is het een beetje gek om dat zometeen nog even te gedraaien. Maar check het even en is hij nog niet voorbij gekomen. Hé, dan laat ik hem ook niet voorbij. Nee, dan draai ik hem wel. Hé, ik gaf net een slinger. Ja, aan het rand. En dit was de opdracht.
1: Bedenk een liedje dat past bij het winnen van de loterij.
0: Ja, nou ja, een beetje saaie opdracht. Maar er zijn best wel toffe dingen binnengekomen. Ook dingen wat ik gewoon niet kan voorlezen. Komen ook een paar keer binnen. Iemand die zegt dat liedje van Corin Konings. Met als je heel veel geld wint, dan ga je een paar dingen doen. En nooit meer werken. Een multimiljonair van bankzetters is ook een paar keer binnengekomen. Onder andere door Thomas Jansen uit Enschede. De zon in een piemel komt weer eens voorbij. En Blanco komt ook weer binnen met... Zwart geld. Ja, ik weet precies wat je bedoelt ook. Maar dat hebben we ook al een keer gedraaid. Bingo, die snap ik niet, van André van Duin. Marcel uit Doetinchem. Bingo van André van Duin. Dus als je genoeg geld hebt... Een liedje... Maar bij de bingo, daar win je toch geen tonnen, joh. Maar goed, maakt niet uit. Iedereen heeft zijn eigen beleving erover. Nou, ik heb er eentje uitgekozen even voor de snelheid. Linda Hoogveld uit Apeldoorn. Die zegt, het past zeker bij een loterij winnen. Take me to Ibiza. Van president, ja natuurlijk.
2: Stefan?
0: Ja?
2: Slinger het liedje maar de eter in. Go, go,
0: go! Met liefde.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
3: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
2: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
5: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
6: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerse gevoelens.
17: Ik wil

0: WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders grijp je mis.
1: Radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl.
2: Hey, Wijgaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
3: Kijk uit, hier ben ik. Beun, de beunhaas.
2: En natuurlijk deze.
3: Vlam in de pijp.
2: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
4: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

Danny Vroger. En ik zit me zo voor te stellen dat Suzanne Freek ook natuurlijk naar Radio NL luisteren. En die hoorden dit liedje waarschijnlijk voor de eerste keer bij ons. En die hebben echt thuis alles afgebroken. Want ja, concurrentie is nooit leuk natuurlijk. En dat klinkt ook als Suzanne Freek. Het klinkt ook als hun zelf. Alle schilderijen van de muur. Tapijt in brand gestoken. Gevloek. Gescheld. Nou ja, denk het niet. Maar ik denk wel dat ze jaloers zullen zijn of zoiets. Dus ja, maar goed. Het is vrij in Nederland. Je mag maken wat je wil. Als je het zelf een artiest bent, je hoort een lekker liedje op de radio, denk je, dan ga ik een beetje kopiëren en namaken. Dat mag tegenwoordig gewoon. En dat kan ook voor €24,95. €24,99 kan dat. Ja.

elftal bekendmaken. 11 luisteraars die krijgen een exclusieve plaats in een basisopstelling. Wil jij een van deze spelers zijn en wie weet word je aanstaande vrijdag in een zinderend spel bij Teke Wouda de aanvoerder van het hele stel, dan win jij een flatscreen TV. Mooi. Gebracht en betaald door de Dikdakkers hemzelf. Dus hunzelf natuurlijk. Wil je meedoen? Dan heb je nu even het woordje voetbal. En ook al heb je niks met voetbal, nou ja, dus dan kan je even dan mag ik ook gewoon uit. Jij gaat gewoon voor de televisie. Dat mag, dat kan. App nu het woordje voetbal. En ergens in dit programma, ik ga niet vertellen wanneer. Dan gaan we eens even rondbellen. En word je gebeld, dan sta je in onze opstelling. Dan maak je dus kans op een televisie. Maar goed, dat heb ik net al 3 keer verteld natuurlijk. Hè? Ja. Dan meteen maar even het ultieme liedje draaien wat betreft voetbal. Nog steeds, sinds 1988.

Ze hebben in het verleden wel eens gezeik gehad. Brieven, klachten. En daarom zeggen ze ook altijd: mensen, als je kan staan, ga dan staan. Want dit is een nationaal volkslied, inderdaad. We houden van Oranje, André Hazes. Ik zou hem zo nog een keer kunnen draaien. Niemand zou het vervelend vinden. Mooi. Maar je hebt wel het idee dat je moet gaan staan. Maar ik heb dan het idee: oké, we houden van Oranje. Leuk. Is al een paar keer gecoverd. Met een beat eronder, dat soort dingen. Maar

0: Als jij hem zou zingen, dan op de basis, in de basis, zou het al fantastisch zijn. Wat als? Wat als Django Wagner André Hazes zou bezingen met We houden van Oranje? Nou, ik ben er klaar voor. Jij ook? Oké?
1: Oké.
0: Oké.
1: Daar gaan we.
0: Daar gaat hij dan.
1: Test, test, test, test, test, test, test. One, two. One, two.
0: Die artiest toch allemaal. Altijd even de mic checken. Weet je hoe Elon Musk de mic checkt? 1 million, 2 million, 3 million. Ja, hey, Django die gaat zingen. Wij houden van Oranje. Even kijken.

biertje op, denk ik. Of een colaatje, dat kan natuurlijk ook. Allemaal, hoor dit dan. Jeetje, man. Ik kan niet dansen, maar ik zie mezelf wel dansen op dit. Allemachtig, joh. Django

0: Zakken Stefan.
1: Zak patat!
2: Dat is niet best, hè? Dat klinkt niet heel erg professioneel. Sterker nog, het klinkt heel amateuristisch.
3: Zonde, het is zonde van de centijd. Ja.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Pijpen, buizen en andere bouwmaterialen? Van baal-hervel.nl. Voor kozijnen, isolatie, balkhout en nog veel meer circulair materiaal ga je naar Van Baal, Verbindingsweg 10 in Herveld. Van baal-hervel.nl.
4: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
3: Ook voor tuinhout en laminaat. Van baal-hervelds.nl.
5: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
6: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
5: En dat werkt goed?
6: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
5: isopaleis.nl.
7: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
8: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
7: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
8: Van tank- en laadstations tot datacenters.
7: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Eibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
17: Praxis.
18: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
21: Radio NL.
22: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
23: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
22: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
23: De Zomertour.
22: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
23: Zijn voor iedereen, van groot tot klein, de Zomertour.
22: De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Bakboord, stuurboord.
17: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
22: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het OM denkt dat de man die vorige week 4 mensen doodreed in Zeeland het ongeluk zelf heeft veroorzaakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld en blijft voorlopig in de cel. De slachtoffers waren 3 kinderen die met de fiets op schoolkamp waren. De directeur van de school was de 4de dode. Omstreden homogenezingstherapieën worden strafbaar, heeft de politiek besloten. En daar is belangenclub COC maar wat blij mee. Ze benadrukken dat genezing van iemands geaardheid een fabeltje is. Zulke therapieën kunnen traumatisch uitpakken voor jongeren die er bijvoorbeeld heen moeten van hun streng gelovige ouders. Een vrouw uit Sittard die haar moeder doodde met insuline krijgt een hogere straf dan de 1 jaar die justitie had geëist. Ze zat al een jaar in voorarrest en dat zou betekenen dat ze niet meer terug de gevangenis in hoefde. De rechter wil dat voorkomen en komt voor de insulinemoord daarom met een straf van ruim 4 jaar. En op een bedrijventerrein in Etten-Leur zijn 2 mannen onder een vrachtwagen gevonden. Ze werden ontdekt toen ze eronder vandaan kropen, met Omroep Brabant. Ze vertelden dat ze uit Soudaan komen en via Calais naar Engeland wilden. Hoe lang ze al onder de vrachtwagen hingen is niet bekend. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Van noord naar zuid is het 20 tot lokaal 25 graden. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral het noorden af en toe regen. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
25: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Te groot bestaat niet.
28: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
27: Grootpakket.nl. Groot gemak.
29: ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
30: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
29: Kijk op ProStop.nl.
31: Kom op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni naar het Vught Zomerfeest. Met optredens van Jan Smit, Benga Boys, Dries Rolvink, Jeffrey Heesen en vele anderen. Voor info en tickets, vuchtzomerfeest.nl.
32: Oh, wat een goal!
33: Goal?
34: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
35: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
36: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
37: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
38: Mooi van Ethos.
39: Uniek in de regio. Vierlinks en Moor Shop in Shop. Meer dan 12 winkels onder één dak.

0: Ik zit even te kijken, wat moeten we zo draaien? Even een voetballiedje of zo?
1: Ronald Koeman is een tovenaar. Ja.
0: Of even een piratenliedje met een hip beatje eronder.
1: Geef mij een oude boerderij.
0: Lastig. Nou ja, we doen gewoon even een lekker liedje zo.
2: Yummy, yummy.
0: De files van dit ogenblik, de komen ze de A12 Utrecht richting Arnhem. Dat is heel slecht, hè? De Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Lunetten. Daar staat 22 minuten en dat is 5 kilometer. Een half uurtje op de A12 Den Haag richting... Verhaal ik het ook weg? Ja, de muziek dan. Tussen Bodegraven en Harmelen er staat 33 minuten. En de langste van Nederland, 3 kwartier op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. En daar is langzaam rijden en stilstaan. Komt door een ongelukje daar een tijdje geleden. Snelheidscontroles A6 Muiden richting Lelystad bij 43,5. De A12 Utrecht richting Den Haag bij... 34,2 en de A29 Rotterdam dan richting Berg op Zoom 15,1.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Stefan Meer!
0: Ja, rond een uurtje of 16:45 heb ik net besloten. Gaan we eens even rondbellen. Wie of wie komt in ons voetbalteam? Hey.
3: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
3: Altijd aan.
4: Ja, de wil komt er.
3: Radio NL.

0: Ja joh, zo eens in de zoveel tijd, dan zeggen we DJ's... Oh god, we hebben ook al de hele tijd niks gehoord van Connie Konings. En opeens komt daar weer een nieuwe single uit. En iedereen die hoort van... Hey, Connie Konings heeft een nieuwe plaat uit. En wij denken, ja, dan roepen we gewoon standaard... roepen wij wat ze ook in die commercials roepen.
1: Woehoe!
0: Ja, daar zijn we gewoon blij. Woehoe! Alleen als je het... Ja, dat is een beetje lullig, maar als je Dirk Mildijk vertelt van... Hey, Connie Konings heeft een nieuwe single. Die is gisteren helemaal te pleuren, joh. Kijk.
2: Wow.

0: Ja, de kampioenen. Jij kan ook een kampioen zijn. Deze week in samenwerking met de Dikdakkers stellen we ons eigen elftal samen. 11 luisteraars maken kans. Jij dus. 11 mensen maken kans op een exclusieve plaats in onze basisopstelling. Een van de luisteraars, een van de spelers in ons veld, die gaat aanvoerder worden en wint een super deluxe flatscreen. Echt van deze tijd ook. Internet, alles erop. Wat jij kan verzinnen dat op zo'n televisie zou moeten zitten, dat zit er gewoon op. Wordt afgeleverd en betaald door de Dikdakkers zelf. En wil jij in onze WK-selectie, app dan gewoon even het woordje voetbal. Als je denkt van, hey, tv, hoe werkt het allemaal? Wil je een, dat is eigenlijk de vraag, wil je een tv? En hij wordt gebracht door de Dikdakkers aanstaande vrijdag. Dan moet je even meedoen. En app dan nu alsjeblieft even het woordje voetbal. En zorg dat je om 16:45 en dit programma er even wordt uitgekozen. Dat zou heel mooi zijn. En dan sta je in onze basisopstelling en maak je kans op een television. Echt een waanzinnig mooie actie. En we weten nog niet of we het vaker gaan spelen. Dus wees er als de kippen bij. Zorg nu alsjeblieft dat je even je auto aan de kant zet. Of flikker je mobieltje even naar de bijrijder. En even de app downloaden van Radio NL. En toets dan in. Gewoon in hoofdletters. En zo vaak mogelijk moet je zelf weten. Toets dan gewoon in. Het woordje voetbal, 16:45. Dan ga ik eens even live rondbellen.
1: Ja, luisteraars, we gaan weer terug in de tijd.
2: Geen tijd?
3: Heel ver terug in de tijd.

0: Duurde dit liedje gewoon maar 6 minuten. Zou mooi zijn, hè? Eens per jaar kom je terug naar het AI-huisje bij de brug.
1: Als je van Hollandse hits houdt, dan luister je naar Radio.

is een beetje de Sjaak afhaken. Maar goed, we hebben wel een zomerse playlist vandaag, hoor. Dus het gaat eigenlijk een beetje zoals altijd van links naar rechts, boven naar beneden. Maar summer, it is. Haha, daarover gesproken, de allernieuwste van Jur.

0: Welke klus je ook wilt aanpakken, lijmen, monteren, afkitten of isoleren, je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
8: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
9: Gritter Chalet en staakcaravans.
7: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
10: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht en de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts €2. Voor de grotere attracties €2,50. En de topattracties tussen de €3 en €4. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts €1,50. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
6: Oké, let's go.
7: Eén jongen. 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
8: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis.
10: Radio reclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op deradio.nl.
11: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
12: Kijk uit, hier ben ik.
11: Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
13: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
14: Dit is Radio NL. Altijd aan.
15: Radio NL.
14: Weerbericht.
16: 4:58. Vanavond weinig wind, weinig zon ook op veel plaatsen. Veel wolken en het is wel warm. De komende dagen lopen de temperaturen flink op. De plaknachten zijn besteld. Door wie? Dat weten we niet, maar ze zijn besteld en komen eraan. Morgen, dan wordt het max.
17: Max.
16: 24 graden. En dan de hoofdpunt uit het nieuws. Dat doen we in samenwerking met het ANP. En zoals altijd, voor de snelheid in dit programma, doen we dat gewoon in vogelvlucht. Goedemiddag.
18: Goedemiddag, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De bestuurder van de auto die vorige week in Zeeland 3 kinderen en een schooldirecteur doodreed, wordt verdacht van dood door schuld. Wat hij precies verkeerd zou hebben gedaan, zegt justitie niet. Hij blijft voorlopig vastzitten. Er zijn meer details over de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp. Daar raakten 2 verdachten ook gewond, schrijft het Parool. Ze zouden bezig zijn met het voorbereiden van plofkraken. En er is helemaal geen reden om in paniek te raken over de gasvoorraad, zei minister Stientje van Veldhoven in het Vraaguur. Volgens haar zitten we nu op de helft van wat we nodig hebben in de winter en gaat het vullen door.
16: Dankjewel, Michiel Frazenstorm. Dan even de files van dit ogenblik. De A12 Utrecht richting Arnhem 31 minuten. De A15 Rotterdam-Gorkum 20 minuten. De A35 Enschede richting Almelo een kwartiertje. En 20 minuten op de A59 Zetogebos richting het mooie Os. Snelheidscontroles A4 Antwerpen richting de Belgische grens. Daar staan ze bij 259,5. De A16 Rotterdam richting Breda 27,7. En de A59 Zetogebos richting Os 144,2. Jeetje, wat ook op platen worden weer aangevraagd. Allemaal zomerse liedjes en dingen. En sommige dingen, dat ziet er gewoon heel onlogisch uit. En zal ik eens even bewijzen dat wij toch anders zijn dan de andere radiostations. Want we hebben eens in de zoveel tijd hebben we vergaderingen. Er zitten alle DJ's zitten dan bij elkaar. En dan af en toe loopt de baas ook even voorbij. En dan hebben we het over dingen. En het gaat ook altijd over de muziek. Hè? Ook de appjes die binnenkomen. Ja, de laatste tijd wordt die plaat heel veel aangevraagd. Moeten we dat op de playlist zetten? Nou, dan wordt er overlegd. Muziekredactie erbij. Jopie erbij. En onze baas, die staat ook wel eens bij de koffiezetapparaat. Hebben we het ook over muziek? Ja, met Donnie en zo. Dat is wel lastig. Ja, we kunnen toch niet twee keer Donnie achter elkaar draaien? En daar hebben we het dan over qua DJ's. En dan luistert onze baas mee. En die zegt dan opeens, die zei een hele tijd geleden, gasten, waarom eigenlijk niet? Het is ons station, hè? Ja, verdorie, die gasten dan gelijk ook. Dus we gaan het even bewijzen dat wij dat kunnen doen. Robert van Hemel wordt vaak aangevraagd, dus we doen even een zoet-zout zuurtje. En moest dat nou? Jazeker.

0: Je hebt nog maar een paar minuten. Sterker nog, ik ga je vertellen, je hebt 3 minuut 39... en dan moet het appje met het woordje voetbal binnen zijn. We hebben een opstelling te verdelen. Wij zijn een elftal aan het samenstellen, het Radio NL WK elftal. Daar kun je in staan. Rug nummer 10 is vergeven door Carina en nummer 8 is door Mario. Deze hele week gaan we op zoek naar jou. Wil jij in onze opstelling staan? Wil je doelman zijn? Wil je aan de rechterflank, aan de linkerflank staan? Wil je middenspeler worden? Tenminste, ik hoop dat het allemaal zo heet, want ik ben niet echt een voetbalfanaat. Ik hou meer van bowling. Nee, joh, helemaal niet. Maar goed, heb het woordje... Wat zeg ik nou? Ik hou helemaal niet van bowling. Kegel ook niet, verschrikkelijk. Ja, meer kantelen vind ik... Maar goed, we dwalen af. Zeg, heb het woordje voetbal, daar heb je nog 3 minuten de tijd voor. En dan word je misschien teruggebeld. Dan krijg je sowieso een oranje pakket krijg je van ons opgestuurd. En je staat in onze basisopstelling. En dat kan je misschien aanstaande vrijdag bij Tekenwouda een televisie opleveren. En dat wordt wel even gebracht door de dikdakkers. Dus je moet wel even netjes je huis opruimen, want ze komen langs. Met camera's, de hele toestand, dus alles erop en eraan. App nu even het woordje voetbal en je denkt nog gewoon mee. Er is nog niemand uitgekozen. Het moment dat er zometeen een muziekje gaat starten en ik begin weer te kletsen, dan pas ga ik eens even tegelijk dat ik aan het kletsen ben op de radio, ga ik iemand uitzoeken. Dus het gaat bloedje eerlijk. En je moet gewoon strontmazzel hebben. Dat denk ik. Rare woorden allemaal op de radio. Dus app nu het woordje voetbal en je denkt nog steeds mee. En vanavond bij Ivo Pas weer maak je natuurlijk ook de kans. Nou, we doen het even rustig aan met een 90s liedje. Hè? Daarna winter. Ja.
1: De

0: Maar dan minder. De oude man en de zee. Nou, dit is het moment dat het gaat gebeuren. Want ja, we hebben maar schaarse plekjes te verdelen. We stellen een EK-elftal samen. WK natuurlijk, sorry. En je kan erin komen en dan maak je kans op een oranje pakket. Die krijg je sowieso. En we hebben een hele grote televisie. En je krijgt de dikdakkers op bezoek. Oh, man. Hier wil je tussen staan. Je hebt kansen genoeg. Mocht je nu een beetje naast de pot pissen, dan is het vanavond bij Ivo Pas weer ook weer een momentje dat je even kan appen het woordje voetbal en dan kans gaat maken. Ik kan een lang verhaal gaan houden, maar ik zou het kort houden. We gaan nu bellen. We gaan het nu doen. Even kijken. De Radio NL app erbij. Ik ga gewoon even scrollen. Zenuwpezen met de muis heen en weer. Deze gaan we doen. Even kopiëren. Zo gaat dat. Dat doe ik even live. Zonder van de zendtijd. Maar het is cruciaal. Ik vind het belangrijk dat het nu live wordt uitgekozen. En dat is gebeurd. Oké, daar gaan we. We gaan bellen. Wie of wie krijgt een plekje in ons elftal? En welk rugnummer? Dat bepaal je zelf. Oppakken is een oranje pakket winnen en wie weet vrijdag gewoon.
1: Goedendag, met Henk.
0: Henk!
1: Hey!
0: Allemachtig man! Jij hebt, je hebt onze selectie gehaald! Ja!
1: Yeah! Yeah!
0: Gefeliciteerd, Henk!
1: Ja, dankjewel!
0: Gast, waar kom je vandaan? Waar woon je?
1: Oldenbroek.
0: In Oldenbroek? Uit Oldenbroek?
1: Oldenbroek. Ja.
0: Bestaat dat echt wat ze in dat liedje zingen? De Oldenbroekse hei, is dat een dingetje? Of bestaat het niet?
1: Ja, zeker, dat klopt.
0: Heb je daar wel eens gelopen dan? De Oldenbroekse hei?
1: Ja, ook wel.
0: Oh, mooi. Oldenbroek, joh. Ja. Hé, hey, gefeliciteerd. Jij staat in onze WK-opstelling. Je gaat deel uitmaken van ons elftal. Nou hebben we een rugnummer die we graag jou willen toebedelen. Welk rugnummer zou je willen hebben? Nummer 10 en nummer 8 zijn al vergeven. Dus wat voor rugnummer past bij Henk uit Oldenbroek?
1: Nou, ik ben een rechtsman, want ik schiet. Als ik voetbal ben ik altijd met rechts. Dus ja, ik weet niet. Ik heb niet zo heel veel verstand van voetbal.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar ergens vooraan of zoiets.
0: Ergens vooraan. Maar ja, goed. Ik kijk nu zeg maar naar de doelman. En dan, maar is dan rechts, is dan links officieel? Of is rechts ook echt rechts?
1: Doe dat maar.
0: Oké, okay, dan krijg je van mij nummer 2. Hoe vind je dat?
1: Is helemaal goed.
0: Dan sta je links vooraan. Of het is rechts. Dan moet ik me even laten bijpraten door collega's. Maar goed, hier staat in ieder geval met je gezicht sta je vooraan. Henk, jij bent nummer 2 geworden en jij maakt kans op een televisie. En schikt het misschien ook, ik moet het even vragen, dat ben je vrijdag thuis als de dikdakkers langs kunnen komen?
1: Jazeker.
0: Mooi zo. Ja, dat is wel ook wel even een voorwaarde natuurlijk. Nou, gefeliciteerd met een plekje in onze basisopstelling. En we gaan je nog even een oranje pakket sturen ook nog, Henk. Machtig, joh.
1: Is goed.
0: en goede DJ zou nu ook even dat liedje draaien van de Oldenbroekse hei. Maar die heb ik niet klaarstaan. Die ga ik nog wel even draaien vandaag, ja.
1: Nee, ook niet die rare mensen uit de ruimte.
0: Hè? Welke rare mensen uit de ruimte? Wat? Je beledigt de hele provincie.
1: Nee, ruimte. Uit de ruimte.
0: Oh, jij bedoelt de grote race, bedoel je? Het was een...
1: Ja, oké.
0: Maar ik kan hem nu draaien. Daar heb je niks aan. Want ik moet ook even gegevens van je opnemen en alles. Dus dan is zonde. Dus ik draai hem even later, ja?
1: Is goed.
0: Oké, blijf hangen, Henkie. Hoi.
1: Yo.
0: Vanavond bij Ivo weer een plekje te vergeven. En dat gaat al iets korter. En dat is ook wat gestroomlijnder. Dit was een beetje chaos. Maar dat maakt niet uit.
2: Stefan Leur.
3: Yo, Stefan.
2: Je bent op weg naar huis en hebt het helemaal gehad. Een hoop gezeur.

Hij heeft een megaklapper in handen. Heeft er zelf direct door volgens mij. Rutger van Barneveld. Zometeen dan is het tijd voor een uurtje lekker los. Kan ik nog iets voor je draaien? Moet ik nog iets voor je draaien? Is er vandaag iets op de radio geweest dat je denkt... nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Dat moet die gekke leur ook even draaien. Een uurtje lekker los. Ingeruimd. Speciaal voor jou om alles even los te laten aan het einde van je werkdag. We kunnen echt alle kanten op. Hakkenbar. We kunnen een Paul Elstakje draaien. Komt u maar. Roepen ze op de kermis ook altijd. Doe het even in onze Radio NL-app. Toets het in of spreek het in.

0: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
1: En mooi groen.
0: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
1: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
2: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
3: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
5: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
6: De G op zoek naar pallets?
7: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
8: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
9: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
14: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy. Spannend.

0: Check voor alle info wendyvanout.com.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl. Radio NL.
6: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
6: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
7: De zomer.
6: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
10: Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
11: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de verwoestende explosie onder een sportschool in Amsterdam-Osdorp zijn 2 verdachten zwaar gewond geraakt. 1 is een been en een arm kwijt en ligt op de intensive care, schrijft het Parool. Ze waren waarschijnlijk aan het rommelen met explosieven waarmee ze plofkraken zouden willen plegen. De automobilist die opgepakt is na het ongeluk met scholieren in Zeeland wordt verdacht van dood door schuld. Maar wat hij precies verkeerd zou hebben gedaan, zegt justitie niet. Bij het ongeluk vloog de auto uit de bocht en botste op fietsende groep achters die op schoolkamp waren. 3 kinderen en de schooldirecteur zijn overleden. De GasUnie sloeg vorige week alarm over onze voorraden, maar volgens minister Stientje van Veldhoven is dat helemaal niet nodig. We zitten keurig op schema voor wat we deze winter nodig hebben, zei ze tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Ze voegde eraan toe dat er dus geen reden is voor paniek. Oud-topschaatster Irene Wüst heeft veel zin in haar nieuwe klus. Ze is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen over 2 jaar in Los Angeles. Ze moet voor de Nederlandse ploeg zaken regelen als hotels en trainingsfaciliteiten. Maar Wüst wil vooral een steun en toeverlaat zijn voor alle Olympische sporters. Het weer van Weer Online. Ook de komende uren nog af en toe zon. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral in het noorden soms regen en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
13: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.

0: About Fun.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Kom op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni naar het Vught Zomerfeest. Met optredens van Jan Smit, Benga Boys, Dries Roelvink, Jeffrey Heesen en vele anderen. Voor info en tickets, vughtzomerfeest.nl.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerplaat.

0: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Uniek in de regio.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Dit zijn de files van dit ogenblik. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeer en knooppunt Raasdorp. Dat nooit geweest eigenlijk. Knooppunt Raasdorp. Dat nooit gezien op de borden. Gek is dat. Er is een ongeluk gebeurd inmiddels 11 minuten. En dan op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette een half uurtje. Snelheidscontroles. De A6 Muiden richting Lelystad 43.5. De A13 Rotterdam richting Den Haag bij 12.4. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Zonzeel richting de A59. Geen idee waar dat heen leidt. Maar in ieder geval, ze staan bij 59.1. Een uurtje lekker los. Gaan we beginnen met het liedje van Annemarie Hovens uit Didam. Bananenlied wil ze horen. Oké. Iva Drent uit Giethoorn wilde Dikdakkers met WK. Ja, die... ik ben hem niet vergeten te draaien, maar die hadden we sowieso wel ingepland. Maar die komt eraan. En Henk, onze winnaar van de basisopstelling, shirtje nummer 2 is voor Henk. Komt uit Oldenbroek. De Oldenbroekse Hij zat in een liedje en hij wilde hem toch nog even heel graag horen. Nou, Quintus komt er ook aan met The Grow the Race.
2: Ja. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.
3: Radio NL.
2: Altijd aan.
4: De leeuw komt eraan.
2: Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Kan je nog even de groeten doen?
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niet, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: joh. Ze hebben toch echt een joekel van een klapper op hun naam staan. En volgens mij, de verwachting is natuurlijk dit jaar. Dus ze stoppen ermee dat er nog wel een singeltje komt. Nou ja, ik heb het nagevraagd en ze hebben nee gezegd. Maar daar trek ik me geen kogelbal van aan. Want ik denk gewoon dat het zo is. Namelijk onder de motorkap. Dacht ik bij mezelf, het is Johnny Cash. Laat mij denken dat het Johnny Cash is met Folsom Prison Blues. En als je denkt van, wat is er voor... Kijk, dit geschuivel, dat zit in de plaat, dacht ik. Maar de dikdakker zei, is helemaal niet zo. Nou ja, ik zeg van wel. Maar goed, hun hebben de plaat gemaakt natuurlijk. Maar ja, leuk. En oké. Marco en Halster, ja, ik ben echt raar. Ik bedoel, iemand kan zeggen, gras is blauw, ik zeg, nee, het is groen. Oh nee, wacht, dat klopt ook wel. Marco Buitendijk uit Halster, even luisteren, gast. Wat,
1: Hey, leuk, klap er even lekker een hazes in. Ja, de nacht is mijn leven, ik koop het geluk. Wat kan ik daar anders aan doen?
0: Oh, nou, die gaan we draaien. Eerst had ik nog even Quintus klaarstaan met de grote race. Die gaan we meteen even draaien. Want
2: Attentie.
3: Er is een playlistprobleem.
4: Ja.
5: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie! Van de muziekredactie! Ja man, Jopie van de muziekredactie, de legend. 3 deuren verder dan Tini van de receptie en die is op vakantie. Dus de deur die blijft dicht. Hangt ook een mooi papiertje op met een zonnetje. Die is even weg. Die is even aan het genieten. Wijntje erbij, macaroni, ik weet niet wat het is. Maar zeg, Jopie van de muziekredactie, die is weer staande bij. Lampje gaat op de mengtafel branden. En dat betekent dat hij er klaar voor zit voor een playlistprobleempje of zo. Hey, Jopie!
6: Hey, dikke leur. Mooie ronde voetbalweek je bent. Hoeveel zakken chips eet jij wel niet in de week?
0: Doe nou eens even normaal, man.
6: Ja, sorry.
0: Ja.
6: Grappen over dik zijn levert altijd gedoe op.
0: Moet je nooit doen. Echt niet.
6: Gisteravond ook. Ik en mijn vrouw waren mooi aan het choppen en proppen voor de tv. Zegt ze opeens... Ik zou wel willen afvallen in een hele korte tijd. Dus ik zeg... Dan geef ik jou vast op voor de nieuwe lekkere wijvenkalender van SBS6. Huh? Dan weet ik zeker dat je als eerste afvalt. Bam! Beste klap tussen de ogen.
0: Ja, vrouwen,
6: je kan beter kippen houden.
0: Jopie, kom op. Man.
6: Maar zal ik je even vertellen waarom ik weer inbreek?
0: Ja, de playlist zeker. Probleempje.
6: Ja, joekel van een playlistprobleem op deze dinsdag.
0: Oh.
6: Rutger uit Boekel wil zo'n feestversie van Let It Be. En Jannie Holtrop wil Heikrekels. Heimwee naar jou.
0: Pot, wat ik je zeg.
6: Zullen we ze laten kiezen?
0: Nou, laten we dat eens doen.
7: Playlist. Probleem. Nummer

gewoon niet voorspellen. Weet je wel, werk ik hier over een halfjaartje nog? Word ik ontslagen? Je weet het nooit. Maar dit kan ik ook niet voorspellen. Dit kan ik niet voorspellen. Nummer 1. Wil je dat op de radio horen? Let it be van het feestteam. Dan heb jij nummer 1. Logisch natuurlijk. En wil je de heikrekels? Recht tegenover het feestteam. Slaat helemaal nergens op. Maar goed, het heeft even mooi uitgezocht. Dus de heikrekels met de heimwee. Is dat niet... Dat is gewoon eens een betaaltje, toch? Nou goed. Dus... Wil jij het feestteam Let It Be? Dan heb je nummer 1. En wil je de heikrekels gewoon even op ons stationnetje horen? Nou ja, stationnetje. Hallo. Dan heb je nummer 2. Ik kan niet voorspellen. Wat zou eruit komen? Wat komt eruit? Meeste stemmen gelden.

0: we dat in dit programma. Een lekkere, langzame lummel. Slaat nergens op natuurlijk, mooi. De dag is wel even. Ik had net even contact met Jopie.
1: Hallo.
0: Van de muziekredactie.
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem. En het probleem van vandaag, dat was volgens Jopie heel groot. Maar uiteindelijk is het een makkie geworden. Want nummer 1, als je had geappt, nummer 1, dan krijg jij dus Let It Be op de radio. En nummer 2, de Heikrikkels met Troetelschijf. Mijlen verder uit elkaar. Voor de 1 is 517 appjes binnengekomen en voor de ander 294. Het verschil is van, wat machtig, daar had ik net zo goed even kunnen uitzoeken. 223, denk ik. Nou, verschil is 223 appjes. Pin me daar niet op vast. Ga het niet googlen of zo. Dan lijk ik me heel slecht. Het is duidelijk. Zonder alles even voor te lezen, want het is echt gruwelijk en hard gegaan. En we vechten weer tegen de tijd, want de commercials die hadden nu ingesteld moeten worden. Maar ja, het wordt tijd. Het Leeuwendeel heeft gekozen voor 517 appjes tegen 294. En wat we nu gaan draaien, dat is nummer 2, de Heikrikkels.

0: vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat... met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: De concurrent te duur? Dan pak je toch gewoon Verstegen Verhuur? Rolstijgers, bouwdrogers, heaters, ventilatoren en meer. We leveren en bouwen op. Kijk snel op verstegenvb.nl. Verstegen Verhuur, kwaliteit... en niet duur.
2: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
1: Gritter Chalet en sta-caravans.
2: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
3: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futec. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
4: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy. Sp-

0: Check voor alle info dandyvanout.com.
1: Kessie, Canon, lekker lang opladen. Kessie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergekope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergekoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
5: Oké, let's go.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Adverteren op de radio.nl.
8: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
9: Kijk uit, hier ben ik.
8: Natuurlijk deze.
10: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
11: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
12: Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: Radio NL.
12: Weerbericht.
14: Vanavond weinig wind, ook wind, weinig zon. Op sommige plaatsen veel wolken en het is wel warm. De komende dagen lopen de temperaturen flink op. Er zijn plaknachten besteld en die worden ook afgeleverd. Allemachtig hier de komende dagen. Morgen bijvoorbeeld wordt het max.
15: Max, maximaal.
14: 24 graden. Dan in samenwerking met het ANP doen wij even het nieuws binnen en buitenland. Wat is er allemaal gebeurd? En we doen daar natuurlijk even in vogelvlucht. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het OM verdenkt de man van het dodelijk ongeluk in Zeeland van roekeloos rijgedrag, schrijft de regionale omroep. Wat dat precies betekent is niet duidelijk, want het is een breed begrip. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen om het leven. Er is 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen iemand die zelf in de gevangenis werkte als bewaker. Hij wordt verdacht van verkrachting in de vrouwengevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis. En sinds bekend werd dat programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers is overleden, willen veel mensen fragmenten van hem terugzien. Dat merken ze in het online archief van Beeld en Geluid. Daar is Wim T. Schippers de populairste zoekopdracht.
14: Dankjewel, Michiel Frazenstorm. Dan even de files van dit ogenblik. Het zijn er maar een paar. De A2 Maastricht richting Eindhoven, 25 minuten. En dat komt door een ongeluk tussen Nederweert en Marhezen. 50 minuten op de A12 Arnhem richting... Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. En ook een ongeluk gebeurt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar staat 16 minuten en dat is richting Boksmeer. Snelheidscontroles, de A6 Muiden richting Lelystad, 43,5. En de A16 Breda richting de Belgische grens, 64,1.
12: Het is 17:30 geweest.
17: Het is 17:30 geweest. We hebben nog een half uurtje
12: om lekker los te gaan.
17: Luister aan!

Met Def Rhymes. Weile Def Rhymes. En dat was de grofste rapper in Nederland die we ooit hebben gehad. Allemachtig. Ik heb hem een keer live ergens gezien. En wat hij allemaal uitkraamde. Nou, het ja, was gewoon gaaf. Achteraf gezien is het ook maar goed. Werd aangevraagd door Arthur Wolters. En ja, zo moest het plaatje. Dus mooi. En dan gaan we even naar Amsterdam. Ik zit te kijken naar een mooie picture van een balkon. Voetjes van Leonie van der Kolk. Zij wil heel graag René Vroeger horen met Waylon. Mag dat, zegt ze. Ja, natuurlijk mag dat. In een uurtje lekker los kan en mag alles. En ook goede platen natuurlijk. Ja. We draaien best wel een beetje flauwekul muziek. Als jij bijvoorbeeld een liedje aanvraagt van, nou ik noem maar wat, Henk Wijngaard met Beun de Beunaars. Kan het maar zo zijn dat hij een accordeonversie voorbij komt. Of een hardstyle versie, of het origineel. Nou, je hebt geluk. Hier hebben we niet aangeknipt.

0: net zo groot als Eleonora. Jannes was het. Hey, zometeen, na het volgende liedje, dan is het tijd voor...
1: De finale klapper.
0: Ja, denk alvast even goed na, maar wat je nodig hebt zometeen is live inbellen. De eerste die zometeen belt, is ook de eerste die telt. Overleg even met mij wat wij als finale klapper gaan doen. Laat zometeen even iets van je horen. Dat kun je doen op 088 0200 100. Dus 088 0200 100. En... ja, denk even goed na. Ik zat even te denken, wat draaide we net? Oh ja, was natuurlijk Jannes.
2: Dit is een uurtje lekker los.
0: Zo!
2: Waar zijn jullie handen?
0: Nou, we kregen ook nog een heel leuk appje. Die is eigenlijk te lang om voor te lezen, maar dat is gewoon van Jan. Jan komt uit Apeldoorn, tussen haakjes Zuid. Wil ook iets horen. Just in the Wild. Heeft hij de hele dag nog niet gehoord op NL? Nou, dat klopt. Ik heb het even uitgezocht. Gaan we doen, man.

0: Veldman. Het ritme van de glaas. Mooi, Justin de Wild en Cheerio. Oké, okay. 088-0200-100. Wie al wie weet de finale klapper te verzinnen. En het hoeft niet altijd gek en idioot te gaan, hè. Gewoon even bellen nu.
1: Het einde.

0: Het telefoonnummer is 088-0200-100. Overleg even met de dienstdoende DJ wat jij denkt dat op de radio moet qua finale klapper. En het is al snel goed. Als ik hem heb, dan kan het gewoon allemaal. Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo? Met Desiree van
0: de
1: Pluim.
0: Hey, Desiree, met Stefan van de radio. Zeg, hallo.
1: Hallo.
0: Zeg, wat kan ik voor jou draaien als allerlaatste plaatje, finale klapper? Wat wil je
1: nou? Ik ben helemaal gek op de Bevers. Het maakt me niet uit wat voor lied het is, maar ik vind het zo leuke mensen.
0: Ja, op televisie komen ze ook heel goed over, hè, de Bevers. Dat is altijd
1: leuk. Ja, en ik ben een puzzel maken van de Bevers.
0: Een puzzel? Serieus?
1: Ja, het is heel groot. Verschrikkelijk. Maar goed.
0: Maar een puzzel? Of met van die dingetjes op zo'n blad prikken?
1: Nee, het is een puzzel van 1000 stukjes.
0: Een puzzel. Wat zullen we dan eens even draaien van de Bevers? Zal ik gewoon even... Zullen we gewoon iets randoms pakken?
1: Ja, is prima.
0: Gewoon Vrienden voor het Leven of zo. Is ook wel een keer leuk.
1: Ja, is goed. Is prima.
0: Dankjewel, Desiree. Doeg.
1: Ja, hoor. Doeg.
0: Is een puzzel aan het maken?

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
5: Een overkapping van Duitse topkwaliteit? Kies voor Gartenlux. Bezoek snel de grootste showroom van Europa in Venlo. Of kijk op gartenlux.nl.
6: Gartenlux, comfortabel, buitenleven.
7: Dan ga je op zoek naar pallets?
8: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
9: Vind je in Venlo. 7 dagen per week geopend van 9 tot 5.
10: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
12: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
14: En mooi groen.
13: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
14: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
15: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
19: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.
20: Radio NL.
21: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
22: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
21: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
22: De Zomertour.
21: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
24: Bakboord, stuurboord.
25: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
26: Altijd aan.
27: Nu het nieuws op Radio NL.
28: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm.
0: De man die vorige week 4 mensen doodreed in Zeeland wordt verdacht van roekeloos rijgedrag. Dat kan betekenen dat hij bijvoorbeeld te hard ging of onder invloed was. Hij wordt in ieder geval verdacht van dood door schuld van 3 kinderen en een schooldirecteur die met de fiets op zomerkamp waren. Het OM heeft 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen een man die zelf in een gevangenis werkte als bewaker. Hij zou een vrouw hebben verkracht in de vrouwengevangenis in het Utrechtse Nieuwersluis. 2 andere vrouwen deden ook aangifte, maar hun gevallen zijn niet meegenomen in deze zaak. Een Nederlander die gezocht werd voor mensenhandel is opgepakt in het Balkanland Noord-Macedonië. Hij zou Colombiaanse sekswerkers in de regio Rotterdam naar een afspraak hebben gereden. Het onderzoek naar de man begon nadat in een huis 2 Colombiaanse vrouwen werden gevonden. Eén had zoveel drugs op dat ze overleed. En op internet worden massaal fragmenten teruggekeken van programmamaker en stemacteur Wim T. Schippers. Sinds bekend werd dat hij is overleden, zien ze in het online archief van Beeld en Geluid een piek in de zoekopdrachten naar Wim T. Schippers. Veel gezochte titels zijn bijvoorbeeld de Fred Haché Show en Hoepla. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zon, koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen op veel plekken bewolkt met vooral in het noorden soms regen en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
3: Wij zijn de mannen.
2: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Kijk hem gaan. Oh, mijn korf, zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
5: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
28: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
29: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
30: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
31: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin. De

0: Leert de dag uit.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35.

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Oh, wacht even. Ik was even aan het puzzelen.
2: Zeg, 6:06 is het geworden. Dit zijn de files op dit ogen. Ja, ik stap net even wat te laat binnen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort, daar staat 16 minuten vertraging. Dat is voor Muiden. De A12 Utrecht richting Arnhem, 31 minuten. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht, 21 minuten. En dat is 13 kilometer. Snelheidscontroles A7 Groningen richting Heerenveen. Dan staan ze weer eens bij 152.4. De A27 Utrecht richting Gorkum staan ze ook weer gewoon. Net als altijd, maar vandaag bij 71.1. En de A37 Hogeveen richting de Duitse grens. Opletten bij 8.0.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Stefan Meer!
2: Nou, goedenavond. We gaan eens even beginnen met Miss Montreal en Martje Hoogkamer. Ze houden van haten.
3: Dit is de muziek van Radio NL.
4: Radio NL.
3: Altijd aan. Ja, Radio NL.

Niet dat ik iemand missen zou. Want die ik missen wil, die kent mij niet. Ik geloof niet. Ik geloof niet dat ik iets missen zou. Want wat ik weet, dat raakt mij niet.

niet dat ik iets verwachten zou. Waarop ik wachtte was tederheid voor jou. Ik geloof niet, nee, ik geloof niet dat ik nog langer leven wil. Zou ik nu sterven?

Ook ik geloof niet dat jij iemand missen zou. Want wie je missen wou, die past er niet bij jou. Ook ik geloof dat jij niets missen zou.

iedereen heeft er een ander gevoel bij. Je zit in de auto, je bent thuis aan het luisteren en de muziek die spreekt. Een keer zo'n liedje dat op het einde gewoon 1 minuut 20 gewoon, gewoon muziek wordt gespeeld. En iedereen denkt daar iets anders bij. Wat een goede plaat. Ik heb het onder de motorkap heb ik het altijd een André Hazes liedje gevonden. Kijk, Henk Wijngaard die heeft het zo goed gezongen. En dit is ook een van de weinige liedjes dat Henk Wijngaard ook echt het uit de tenen heeft gehaald. Ik krijg elke keer nog kippenvel van dit plaatje. En ik ben echt opgegroeid ook met Henk Wijngaard. En ik heb bijna al zijn LP'tjes en vinylplaatjes compleet. Er zijn nog een paar. Die zijn te duur. En ja, het is te makkelijk om er gewoon even te pinnen en te kopen. Ik vind het mooi om het tegen te komen en te ruilen. Dus Henk Wijngaard bijna compleet normaal, bijna compleet mooi. En deze plaat, wat je net hoorde, Gevoelens, dat komt vanaf een LP'tje die ik heb met zo'n Amerikaanse truc voorop. En dat, volgens mij heette die LP ook. Geef mij maar een. Ja, volgens mij een truc. Geef mij maar een truc. En ik weet het nog goed. Er waren 3 liedjes achter elkaar op die LP. Die hebben, ik wil niet zeggen, die hebben mij gevormd. Maar ik vond het altijd opmerkelijk, want ik was al best wel jong. Groefje nummer 4 van de A-kant was Gevoelens. Deze plaat, die begreep ik helemaal niet toen ik klein was. Kwartje viel later. En daarachteraan, op groef nummer 5 volgens mij. Correct me if I'm wrong. Maar dat was een liedje van Henk Wijngaard. I feel a pain in mijn rechterteen. Ik dacht, wat is dit voor plaat, man? Heb ik zo vaak geluisterd. En daarachteraan, voordat op LP, voordat je moest omdraaien, zat volgens zat Bye Bye Blondie zat er achteraan. Dus we hadden 3 liedjes achter elkaar. Een wirwar van dingen in mijn brein. Gevoelens. I feel a pain in mijn rechterteen. En dan Bye Bye Blondie. Allemachtig. Ja, mooi. Mooie herinnering. Nee, ik loop niet leeg, maar dat vind ik wel mooi. Overal een S achtergooien. Dan heb je van die taalpuristen die zeggen, oh, wat zeg je verkeerd? Ja, ik heb 2 Spotify's. Prima, laat maar. Zeg, wat? Bijna 20 over 6 geworden, man. Allemaal. Zomerse muziek dan. Timmy en Monique.

0: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
6: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
7: Carglo.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Pas je eindelijk het perfecte

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Kom van vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli naar de mooiste goedkoopste kermis van Nederland in Hartje Best. Er staan meer dan 100 supergoedkope attracties. Voor een familieattractie betaal je slechts 2 euro. Voor de grotere attracties 2,50. En de topattracties tussen de 3 en 4 euro. Goedkoop, hè? En wat dacht je van de kinderattracties? Die kosten slechts 1,50 euro. Dat is toch supergoedkoop? Meer info? Check kermisbest.nl.
6: Oké, let's go.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenopderadio.nl.
9: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
10: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
9: en natuurlijk deze.
10: De vlam in de pijp.
9: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
11: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
12: Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: Radio NL.
12: Weerbericht.
14: Vanavond schijnt de zon nog een tijdje. Morgen wolkenvelden en er valt regionaal een beetje regen. Daarna wordt het zomers tot tropisch warm. Donderdag zonnig en droog. Maar vanaf vrijdag moeten we rekening houden met enkele stevige regen- en onweersbuien. En dan de actuele ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Dit zijn de files die opvallen. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Watergraafsmeer en Muiden 20 minuten door een ongeluk. A12 Utrecht-Arnhem tussen Oude Rijn en Lunetten 6 minuten. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Hattem en Heerde 11 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer 17 minuten. Wegdek is daar momenteel in slechte toestand. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A4 Antwerpen-Rotterdam 246.1. De A4 Den Haag-Amsterdam bij 7.5, A12 Utrecht Den Haag 33.4, A16 Rotterdam Breda 27.5 en de laatste A37, dat is van Hoogeveen naar de grens bij 8.0. Goeie reis.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Donnie en Senna.
0: TikTok, TikTok, TikTok.
2: God, waar blijf je nou?
1: En waar blijf je nou? Bij Radio NL op dinsdagavond met zo direct Frank van Etten. Likke Pep komt eraan in de avondshow. En eerst de man op wie scheidsrechter Bas Nijhuis echt stikjaloers is. 16.500 euro voor een half uurtje zingen. Ik word ook zanger. Ja, dat is wat iemand langs heeft gezegd toen hij hoorde wat Gerard Joning voor een half uurtje zingen vraagt. En gelijk heeft hij. Gerard Joning, zing met me mee nu bij Radio NL.

0: dikke feest aan het klappen dit. Likke Pep en de tent moet op zijn kop bij Radio NL. Daarvoor Frank van Etten en je wilde alleen maar Prada. Triest nieuws vandaag rondom Frank van Etten. Hij deelde vandaag dat hij gaat scheiden van Melanie. Deelde hij op zijn social media. En vroeg uiteraard rust daarvoor. Maar vond wel dat iedereen het even moest weten. En daarom plaatste hij het op zijn Instagram. Weten we dat ook weer? Het is dinsdagavond, je luistert Radio NL, het station waar je ook nieuwe Nederlandstalige muziek ontdekt. Waaronder deze, de nieuwe Jungle Wachter, heet Waarom ben jij gegaan?
1: Ligt

0: Wat pakken we? Uber, rennen, vliegen, let's go, man!
1: Oh man, ik denk dat iedereen er wel eens van gedroomd heeft, toch? Een tripje naar de maan. En het zou zomaar kunnen dat dat in de toekomst kan. Verwachte prijs, 150 miljoen tot 1 miljard euro. Dus dat wordt nog even sparen. Naar de maan, jeugd van tegenwoordig en maan, hoorde je zojuist bij Radio NL. Ja, wat iets goedkoper is dat Nederland-ticket. Hè? Je hebt er ongetwijfeld over gehoord. Deze zomer kun je goedkoop treinen, maar er is paniek en chaos omtrent dat Nederland-ticket. Wat er aan de hand is, hoor je zometeen naar de nieuwe Nedus Leeman. Dit is Ze mogen alles van me krijgen bij Radio NL.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
7: We gaan op zoek naar pellets.
8: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
9: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: info@wendyvanout.com.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
3: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt. Let's
12: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
13: Adverteren op de radio.nl.
14: Radio NL.
15: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
15: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
16: De Zomertour.
15: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
19: Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het kabinet wil zo'n 20 grote natuurgebieden redden van stikstof, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat er zones omheen komen van een kilometer waarin veel minder mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe en de Peel in Brabant. De plannen kunnen grote gevolgen hebben voor boeren. Op alle ministeries moet op 1 juli de vlag gehesen worden, vindt de Tweede Kamer. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd, Kitty Kotti. Partijen vinden dat het kabinet een voorbeeld moet nemen aan sommige provincies. Die hangen de vlag op 30 juni eerst half stok en hijsen die de volgende dag tijdens Kitty Kotti in de top. Groot-Brittannië onderzoekt een schietincident met een Russisch oorlogsschip op het kanaal bij Frankrijk. De Russen zouden in de lucht hebben geschoten toen ze een Britse jacht tegenkwamen. Waarom, weet niemand. Het incident komt vlak na een actie van de Britse marine die een schip tegenhield met Russische olie. En een mooie transfer in het vrouwenvoetbal. Oranjespits Linette Berestein vertrekt naar Real Madrid. Ze heeft het afgelopen seizoen goed gedaan bij Wolfsburg en werd in Duitsland zelfs topscorer. Dat levert Berestein een contract op in Madrid waar ze voor 3 jaar tekent. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zon, koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen op veel plekken bewolkt, met vooral in het noorden soms regen. En het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Te groot? Bestaat niet.
9: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
0: Grootpakket.nl. Groot gemak.
20: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
23: Ah, weer die klote muggen in huis.
24: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
27: Heerlijk.
24: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
28: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
29: Oranje. Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerse

0: klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Uniek in

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & Moor Shop & Shop.
1: Goedenavond, 7 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. De files die zijn inmiddels opgelost, je kunt overal lekker doorrijden. Wel zijn er nog een aantal controles gemeld in de Flitsmeister-app. Die vind je langs de A2 Eindhoven-Maastricht bij 221.2. A4 Antwerpen-Rotterdam 241.0 en de A12 Utrecht-Duitse grens bij 134.0. Dan de A12 Utrecht-Den Haag 34.2, A16 Rotterdam-Breda 27.9, A35 Enschede-Almelo 54.5 en de laatste A37. Dat is van Hoogeveen naar de grens bij 8.0. Je bent gewaarschuwd.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivo Pasveer!
1: Ja, en goedkoop treinen deze zomer. Of toch niet? Zometeen meer naar Frans Duits en Fons Veuring.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
4: Radio NL.
2: Altijd aan.
5: Ja, welkom terug.
2: Radio NL.

Och, dat wordt de portie meezingen volgende week donderdag tijdens de Radio NL Zomertour. En ook hij is erbij, Frans Duits en Elise bij Radio NL. Het is dinsdagavond 16 juni. Van harte welkom bij de avondshow. Op de dag dat je misschien wel met de trein bent geweest. Net als een hele hoop andere Nederlanders. Want sinds gisteren kun je namelijk een Nederland dalvrij abonnement afsluiten bij de Nederlandse spoorwegen. Dat is mede mogelijk gemaakt door de overheid die ervoor heeft gezorgd dat je deze zomer voor 49 euro in de maand door heel Nederland in de daluren kunt reizen. Zodat de hoge benzineprijzen toch een beetje getemperd worden en dat je stiekem misschien ook wel een beetje verleid wordt om de trein in te gaan. Nou, of het een succes is, dat mogen duidelijk zijn, want gisteren na lancering van het abonnement ging de NS-webshop gelijk offline, omdat er zoveel mensen waren die het abonnement tegelijk wilden afsluiten. Gistermiddag stond de teller al op 31.000 abonnementen die waren afgesloten. En dat loopt en loopt maar op. Ook vandaag is de NS-site slecht bereikbaar. Er zijn een hoop mensen die van het Nederland ticket gebruik willen maken. Leek me aanleiding voor een leuk onderzoekje. Want ja, de trein, de velen zijn er gek op, maar er zijn ook heel veel mensen die de trein mijden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wanneer de laatste keer is dat jij de trein hebt gebruikt. Nou, ik heb dus met een soort goed voornemen, en dat is dus met dit goedkope kaartje, dat ik de komende maanden met de trein naar het werk toe gaan. Dat scheelt een hoop brandstof. En eigenlijk is het best relaxed om in de trein te zitten. Hè? Gewoon lekker een beetje voor je uitstaren, naar buiten kijken. Ik vind het wel lekker eigenlijk, een ritje in de trein naar de Radio NL-studio. Dus ja, de komende 2 maanden ben ik van plan om dan toch wat vaker de trein te pakken. Ja, dus voor mij de laatste keer in de trein vandaag, een paar uur geleden. Maar misschien is het voor jou wel een hele tijd geleden. Is het echt jaren geleden dat je in de trein hebt gezeten? Ja, of ben je ook iemand die dagelijks met de trein reist en is vandaag je laatste treinreis geweest? Kom maar even door. In de Radio NL, laten we even een onderzoekje openen. Stuur eventjes een spraakberichtje of een berichtje met de laatste keer dat jij in de trein hebt gezeten. Daar ben ik benieuwd naar. Hoor je hier op Radio NL, Rob de Nijs, hou me vast.

0: Ja, eigenlijk is het een musicalzanger, maar ja, toch ook een keer een singeltje opgenomen. En Erik is eerlijk, best wel heel erg leuk dit. Job Bovenlander en sinds die ene nacht bij Radio NL op dinsdagavond. Ja, we hebben het vandaag in het onderzoek over treinreizen. Super populair, het Nederland-ticket. Zo populair dat de webshop waar je dat ticket kunt krijgen al 2 dagen zo goed als offline is. Veel te veel mensen die willen ja, dat 49-euro-ticket waarmee je een maand door heel Nederland kunt reizen in de daluren hebben. En daardoor moeilijk te verkrijgen momenteel. Daarom de vraag aan jou vanavond in het Radio NL onderzoek. Wat is nou de laatste keer dat jij met de trein hebt gereisd? Is dat inderdaad vandaag geweest? Ben jij iemand die dagelijks met de trein reist? Zo af en toe of misschien wel helemaal nooit? Kom maar even door in de Radio NL app. Jolanda uit Haarlem, 26 jaar geleden. De laatste keer. Ik vind het maar niks, die trein. Hélène uit Mierlo. Nou, de laatste keer in de trein is al heel lang geleden. Toen was net de OV-chipkaart geïntroduceerd. En toen was ik een zwart rijder op de kaart van mijn vrouw. Nog goed weggekomen, omdat het toen net was geïntroduceerd. Geluk bij een ongeluk, Ellen. Hans de Ruiter uit Heemskerk, nou zo'n 45 jaar geleden. Rita uit Duizel, dat is wel ruim 20 jaar geleden, denk ik. John uit Tilburg, voor mij is het ruim 50 jaar geleden dat ik met de trein ben geweest. Werner uit Boskoop, trein 10 jaar geleden. Ik mis het niet, in de Mercedes is het toch veel leuker. Kost wat, maar dan heb je ook wat. Toch weinig mensen die dagelijks met de trein reizen. Ja, mocht jij nou dagelijks met de trein reizen? Ik ben ook wel even benieuwd. Kom er door in de Radio NL app. Meld je eventjes. Stuur eventjes een spraakberichtje of een berichtje. Ook als je een mooie traditie hebt wat betreft treinen, zoals Jan uit Kudelstaart. Goedenavond.
1: Goedenavond, Ivo.
0: Jij reist eens per jaar met de trein, Jan. Leg eens uit.
1: Nou, eens per jaar. Ja, fietsvereniging Voor de Wind bestaat uit 2 leden. En we gaan 1 keer per jaar gaan we 1 week alleen maar met de wind in de rug fietsen. Tent mee, kookspullen mee. En dan zoeken we s'avonds een camping. We slapen en we drinken wat. En de volgende ochtend pakken we in en we kijken hoe de wind gaat. Maar ja, dan kan het gebeuren dat je ergens in Groningen uitkomt door de wind. Ja, en dan moet je dus na 1 week de trein terugnemen. Ja, bijvoorbeeld uit Appingedam.
0: Dat was de laatste keer?
1: Dat was de laatste keer, ja. Appingedam. En het voordeel in de trein, daar voel je geen wind.
0: Nee, dat is zo, dat is zo. En na 1 week wind voelen, dan is het ook wel weer prettig om in zo'n windstille trein te zitten, lijkt mij.
1: Ja, zeker. En dan gaan we weer richting Kudelstaart.
0: Kijk eens aan. Nou, mooie traditie. En de fietstocht van het jaar is al geweest of moet die nog komen?
1: Nee, 27 juli gaan we om 7:07 ochtends vertrekken. En dan zien we wel waar we uitkomen.
0: Alvast een fijne treinreis.
1: Dankjewel.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl. Heb je

0: Kom op vrijdag 25 en zaterdag 26 juni naar het Vught Zomerfeest. Met optredens van Jan Smit, Benga Boys, Dries Roelvink, Jeffrey Heesen en vele anderen. Voor info en tickets, vughtzomerfeest.nl.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Op de grens van België-Nederland, in Molpostel, ligt de Kaasboerin. Een plek waar het altijd gezellig is. Lekker eten, knapperig steppengras, grote speeltuin en elke zondag gratis live dansmuziek. De Kaasboerin. De plek voor een complete dag uit.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op deradio.nl.
9: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
10: Kijk uit, hier ben ik.
9: Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
11: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: vroeger was het een crimineel en nu? Ja, denk je dan toch eerder aan dit, toch? Of ben ik gek? Een desperado, Jannes bij Radio NL en Desperado. Ja, soms dan schaam ik me ervoor om dit aan je te vertellen. Ik heb het al een keertje eerder gedaan, maar ja, eigenlijk als DJ van Radio NL schaam ik me er een beetje voor dat ik nog nooit eerder bij een concert van Guus Meeuwis ben geweest. Afgelopen jaar was het al zover tijdens het Hullabaloo Festival in Groningen in het Stadspark. Daar gaf Guus Meeuwis een mini-concert op het podium. Ik stond daar in het veld voor het podium met mijn vriendin te kijken voor de allereerste keer naar een optreden van Guus Meeuwis. En het mooie was dat zelfs in Groningen, het kan bijna niet verder van Brabant af zijn, werd ieder liedje volop meegezongen. Hè? En dan gaat het echt van de Dondert en het Bliksem tot Perspoor en van Brabant tot aan Het Is een Nacht. Maar er was één liedje en ik denk dat iedereen in dat veld collectief kippenvel kreeg van dat liedje. En dat liedje dat wil ik heel graag aan je laten horen, want dit is zo ontzettend mooi. Dat komt door jou, Guus Meeuwis. Je weet waar ik het over heb als je dit liedje ooit live hebt gehoord. Misschien ook wel een beetje kippenvel op de radio.
1: Ik laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde. Veel te leeg en veel te kil ben en niet echt.

Dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Nieuws heet Als ik weg ben en hoor je bij Radio NL op dinsdagavond. Hoe is het? Ben je een beetje lekker aan het werk op deze dinsdagavond? Ben je misschien aan het chillen, aan het hobbyen of doe je iets heel anders? Ik ben heel erg benieuwd wat jij op dit moment aan het doen bent. Dus als je wil, pak even je telefoon uit je broekzak. Open de Radio NL app, ga naar berichten en stuur eventjes een fotootje van wat je op dit moment aan het doen bent. Of een spraakberichtje mag natuurlijk ook. Zometeen hier op Radio NL namelijk het Rondje Nederland. Daarin kijken we iedere dag waar Nederland mee bezig is op dit moment. En ik zou het leuk vinden als je daarbij aansluit. Wat doe je bijvoorbeeld voor beroep? Zit je momenteel misschien wel achter een puzzel? Ben je jezelf aan het voorbereiden op een heerlijk voetbalavondje? Of doe je iets heel anders op deze dinsdagavond? Deel het in de Radio NL app en sluit aan bij het Rondje Nederland zo direct. Er is Tino Martin. Ik mis je niet in de avondshow.

0: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: info wendyvanout.com.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.

0: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Adverteren op de radio.nl.
9: Radio NL.
10: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
10: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
11: De Zomertour.
10: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bakboord, stuurboord.
14: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
12: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Jeugdzorginstanties en hun medewerkers moeten vooraf altijd worden gescreend, vindt de Tweede Kamer. Aanleiding voor de oproep zijn 2 grote kindermishandelingszaken in Vlaardingen en kort geleden in Stadskanaal. Er waren signalen dat er in die gezinnen iets goed mis was, maar daar werd niks mee gedaan. In Duitsland is het helemaal misgegaan bij een oefening van het Nederlandse leger toen 2 voertuigen op elkaar klapten. 4 militairen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, ze zijn niet in levensgevaar. De militairen zaten bij groepen die gelegerd zijn in Oorschot en Havelten. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Dit weekend worden tropische temperaturen verwacht en meerdere evenementen spelen daar meteen op in. Zo wordt een hardloopwedstrijd in Drenthe aangepast aan de hitte. En in België zouden bezoekers van een metalfestival te horen hebben gekregen om geen zwart te dragen, terwijl dat juist een favoriete kleur is. En Duitse voetbalfans hebben zo hun eigen problemen, maar wel door iets heel opmerkelijks. Ze kunnen geen shirtjes krijgen van spelers van het nationale elftal met de letter V in hun naam. Adidas zegt dat de V's op zijn en werkt hard aan een oplossing. Het gaat bijvoorbeeld om Kai Havertz en Alexander Pavlovic, die nu op het WK spelen. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zon, koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen op veel plekken bewolkt, met vooral in het noorden soms regen. En het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
19: Samen delen we Oranje.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom, de best verkochte bedrijfswagen.

0: Voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
1: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files momenteel, wel flink veel controles op de Nederlandse wegen. Gemeld in de Flitsmeister heb ik. Loop ze even met je door. De A4 Antwerpen-Rotterdam bij 241.0. A12 Utrecht-Duitse grens bij 134.0. En de A16 Breda-Rotterdam bij 35.3. Dan de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom 17.9. A37 van Hogeveen naar de grens bij 8.0. En de laatste A59 Den Bosch naar Os bij 150.4. Goeie race.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivo Pasveer!
1: Wat spook jij uit op dit moment? Stuur eventjes een foto of spraakberichtje in de Radio NL app voor het Rondje Nederland zometeen.
2: Is de muziek van Radio NL.
4: Radio NL.
2: Altijd aan.
5: Ja, de wil komt er.
2: Radio NL.

0: René Schuurmans en al win ik 10 miljoen. Hoe vaak zal die grap al zijn gemaakt met zijn achternaam? Hè? Waar is René? Ja, die is in de Schuurmans. Ik moet me een beetje schamen, denk ik, voor deze grap. Hè? Nou, dat is dan weer hoe mijn brein werkt. Goed, over tot belangrijke zaken. Het is 13 over 8. Dinsdagavond, avondshow van Radio NL. Tijd voor het Rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Stuur het eventjes in via de Radio NL-app. Ongeacht wat je aan het doen bent, hè, of je aan het werk bent, lekker aan het klussen of iets compleet anders. Je bent van harte welkom om even mee te doen aan het Rondje Nederland. Stuur een spraakberichtje of een foto van jouw bezigheden. En je doet al mee, zo simpel is het. Zo stuurt Patrick Kreuger uit Gasselt en Nijvee lekker met mijn handen bezig vanavond. Vrolijke theepot vogelvoederhuisjes aan het maken. Leuk woord voor Scrabble trouwens ook. Theepot vogelvoederhuisjes. Maar het ziet er goed uit, Patrick. Succes daar. Ramon uit Leek. Cadeautje inpakken hier. Groetjes uit Leek. Westerkwartier Groningen. Brian Inkhorn uit Delfzijl. Even lekker uitwaaien aan zee vanavond. Stuurt ook een fotootje mee. Inderdaad, lekker aan de Waddenzee. Heerlijk man. Geniet ervan. Ardi uit Molenaarsgraaf. Die is bezig met de hark. Lekkere harken vanavond. Piet de Jong uit Streefkerk. Hallo, ben heel druk met het grasmaaien aan Costa de Lek. Groetjes van Piet de Jong uit Streefkerk. Junior Dijkstra uit Appelscha. Die stuurt een fotootje in de Radio NL-app van een auto die inderdaad momenteel nog niet rijdt. Maar hopelijk straks wel weer. Succes met klussen daar, Junior. En Saskia uit Sint-Nicolaascha. Je hebt een spannende avond, Saskia.
1: Ja, zeker.
0: Goedenavond. Ja, jij hebt een spannende avond, of eigenlijk een hele spannende week. Want zaterdag dan open jij namelijk je nieuwe trimsalon.
1: Dat klopt. Zaterdag opent een nieuwe locatie in Sint-Nicolaascha.
0: Hé, wat vet zeg. Ik neem aan dat het... jij doet al langer aan honden en trimmen en zo. Waarom dan een nieuwe trimsalon?
1: Ik deed het eerst vanuit thuis en het werd te klein. Dus het werd tijd voor een grote nieuwe ruimte.
0: Oké. Dus wat moet er nog gebeuren voordat zaterdag de boel open gaat?
1: Ja, de laatste dingetjes. Nog puntjes nog op de ene. Die zal dingen prijzen. En zorgen dat alles op zijn plek is en dat de verlichting werkt.
0: Ik zie op de foto die je meestuurt ook een accu-boormachine. Met andere woorden, er wordt nog flink geklust op deze dinsdagavond.
1: Ja, er wordt nog geklust. Ja, dan moeten de laatste dingetjes even klaarmaken dat we zaterdag... Er helemaal klaar voor zijn.
0: Nou, helemaal super. Heel veel succes, Saskia, zaterdag bij de opening en een mooie avond.
1: Heel fijn, dankjewel.
0: Wat doe jij op deze dinsdagavond? Deel het in de Radio NL-app.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: dag.
1: Wel.
0: Nee, echt niet, serieus niet.
1: Wel.
0: Nee, echt serieus niet. Het is echt mijn dag niet, serieus niet, echt niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet.
2: Mijn dag.
1: Wel.
0: Het is mijn dag.
3: Oh, mama!
4: Echt hartstikke lachen.
5: De grootste

Jodel met Sander Kwarten en de tapster uit Tijuana. Hey, wil jij een dikke televisie winnen om het WK in high definition op te kunnen bekijken? Ja, komt dat even goed uit, want die geven we deze week weg bij Radio NL. Winnen? Heel simpel. App nu het woordje voetbal in de Radio NL app. Neem plaats in ons Radio NL elftal. En wie weet, ben jij één van de elf die daadwerkelijk met die televisie er vandoor gaat?

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single

0: Check voor alle info wendyvanout.com.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Hey, wij gaan fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
8: Kijk uit, hier ben ik. Beun, beun de beunhaas.
7: En natuurlijk deze.
8: De vlam.
7: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
9: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: er hangt iets in de lucht, amore. Het was Corrie Konings bij Radio 1. Hey, kun jij een nieuwe televisie gebruiken? Deze week geven we er eentje weg hier bij Radio NL om het WK piekfijn op te kunnen kijken. Aankomend weekend wanneer Nederland weer gaat spelen. Persoonlijk afgeleverd door de dikdakker zelf. Wat moet je daarvoor doen? App het woordje voetbal in de Radio NL. Bellen we je terug, win je sowieso een oranje pakket met daarin allemaal leuke goodies voor jou als Nederland moet spelen. En daarnaast neem je plaats in het Radio NL elftal. Die kun je terugvinden op radionl.fm. En aankomende donderdag dan gaan de dikdakkers weer op pad in hun WK-auto om een tv langs te brengen bij één van de elf. En die wordt dan de aanvoerder met een gloednieuwe televisie. Nou, heb je het woordje voetbal geappt in de Radio NL-app? Hou je telefoon bij de hand, want as we speak bellen we iemand terug. Hallo, met wie?
1: Met Valerie.
0: Hallo, Valerie. Met Ivo van Radio NL. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Valerie uit Den Haag.
1: Ja.
0: En Valerie, toch wel benieuwd. Ben je een beetje een voetballiefhebber?
1: Als een Nederlands elftal speelt, dan wel, ja.
0: Ja, dat hoor ik vaker. Als een Nederlands elftal niet speelt, dan moet ik niks van voetbal hebben. Maar zodra Oranje op de televisie is, dan zijn we fan.
1: Ja.
0: Hey Valerie, ik ga jou feliciteren, want je zit hierbij in de elf van Oranje. Dat betekent dat je plaats mag nemen in het Radio NL elftal. Dat kun je ook terugvinden op radionl.fm. Ik zou heel graag willen weten welk plekje ik aan jou mag toewijzen. Cijfers 1 tot en met 11. En 2, 8 en 10 zijn al vergeven.
1: Heel graag de 11.
0: De nummer 11. Jij gaat vooraan staan. Jij wordt een aanvaller, Valerie.
1: Ja.
0: Hey, aankomende donderdag, goed luisteren, want dan hoor je of de dikdakkers met hun WK-auto naar Den Haag komen om de nieuwe televisie af te leveren. En sowieso gefeliciteerd met je oranje pakket, oké? Okay?
1: Heel veel dank.
0: Oké, mooie dag Valerie, doei.
1: Bedankt.
0: Dit is Wolter Kroes. Hey.

0: maak me nou niet gek.
1: En maak me nou niet gek bij Radio NL. Het is tijd voor iets nieuws.
2: Het laatste rondje.
1: Want ja, we hebben al waanzin woensdag, dikke donderdag, amazing maandag. En op dinsdag gaan we nu ook eventjes iets nieuws doen in het laatste rondje. We doen vanaf nu iedere dinsdag Dialect Dinsdag. En dat is omdat er zoveel mooie liedjes in het dialect zijn uitgebracht. In het Limburgs, in het Drents, in het West-Fries, maar ook in het Haags, in het Zeeuws, in het Brabants, in het Gronings. Noem het maar op. Ja, en natuurlijk de Friese taal. Hè, die mogen we ook niet vergeten. Daarom vanaf nu iedere dinsdag eventjes een liedje in het dialect als laatste rondje, die je uiteraard zelf mag uitzoeken. En ik wil het wel eerlijk doen. Daarom hebben we een rot in het leven geroepen waarop alle 12 de provincies staan. Daar komt zometeen een provincie uit. En we zijn dus op zoek naar een liedje in het dialect uit die provincie. Help je mee naar de mooiste dialectliedjes zoeken. Laten we een slinger geven aan het rad. Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland. Wat gaat het worden vandaag? Oeh, dit is wel een leuk om mee te beginnen. We gaan op zoek naar een liedje in het Brabants vandaag. Een liedje in een dialect dat uit Brabant komt. Ja, wat zou dat kunnen zijn? Heb je een idee? Een leuk liedje in het dialect. Kom maar door in de gratis Radio NL-app. En wie weet bepaal jij zo meteen het laatste rondje.

0: Het waren de Havenzangers en het is nooit goed bij Radio NL.
1: Het laatste rondje.
0: Het is vandaag Dialect Dinsdag in het laatste rondje. Iedere dinsdag vanaf vandaag gaan we op zoek naar een liedje in het dialect. Of in een streektaal vanuit een bepaalde provincie. Vandaag is het rad gekomen op Noord-Brabant. Op zoek dus naar een Brabantse plaat. Heb je een suggestie? App hem door in de Radio NL app. Zo stuurt Sharif uit Den Hoorn, Lia de Haas met Onze Lieve Vrouwke. Ik zie ook een paar keer Jan Biggel binnenkomen. Dat is ook leuk inderdaad. En aan de telefoon Sander van den Bergen uit Sprangkapelle. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Onderweg naar Tilburg, want daar staat jouw date op je te wachten, Sander.
2: Ja, dat hoop ik. Ik zie ze nog niet, maar ik denk wel dat ze eraan komt.
0: Spannend. Nou, dan wordt het nog een leuke avond, denk ik, Sander.
2: Ik hoop het.
0: Hey, laten we het over belangrijke zaken hebben. Muziek. Ja. Jij vraagt een liedje aan van de WC Experience. Wereldberoemd in Brabant natuurlijk. Maar waarom specifiek dit liedje?
2: Ja, het heeft het dialect van Brabant. En als je geen echt Brabants kan, dan snap je er ook helemaal niks van, zeg maar.
0: Het liedje heet Brabantse Land en het gaat een beetje over de liefde voor de provincie Noord-Brabant. Hè? Het is zo fijn als je weer terugkomt in de provincie.
2: Ja, niks mooier dan dat.
0: Dank voor het aanvragen. Succes met de date vanavond.
2: Nou, zo goed komen, dankjewel.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Dek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Gericht adverteren? Wij bieden oplossingen op maat voor elke regio. Van jouw dorp tot in heel Nederland. Kijk op adverteren op de radio.nl.
16: Radio NL 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
17: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
16: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
17: De Zomertour.
16: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
18: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Verdachten met bijvoorbeeld een baan of een koophuis krijgen van de rechter vaak een mildere straf dan verdachten die het minder goed voor elkaar hebben. Het verschil kan oplopen tot 18 dagen cel, zeggen Nederlandse wetenschappers. Toch wil het volgens hen niet zeggen dat er in de rechtbank wordt gediscrimineerd. Een Russisch oorlogsschip heeft eerder vandaag in de lucht geschoten op het kanaal bij Frankrijk. Dat gebeurde toen de Russen een Brits plezierjacht tegenkwamen. Het kon niet anders, zeggen de Russen. Het jacht kwam gevaarlijk in de buurt. Het is niet duidelijk of de Britse regering deze lezing slikt. Het gaat goed met het speciale zomerabonnement van de NS, waarmee je voor een paar tientjes onbeperkt kunt reizen in de daluren. Er zijn er al 36.000 van verkocht. Het hadden er trouwens meer kunnen zijn, want de site van de NS had vandaag een storing door de grote drukte. Maar die is intussen verholpen. En chef de mission van de Olympische ploeg is een functie voor sporticonen, zegt NOC-NSF. Maar na een paar jaar moet je volgens de sportkoepel de stap opzij doen voor een nieuwe generatie. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission voor de volgende zomerspelen. Zij neemt een stokje over van Pieter van der Hoogeband. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen verandert noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
22: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: 1 man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
26: Dit is de muziek van Radio NL.
27: Radio NL.
26: Altijd aan. Radio NL.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja? Echt serieus?
2: 7, 7, 7.
1: Wat een geld.
3: 80.000, potverdikken me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18+, speelbewust.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
16: Kijk uit, hier ben ik.
15: Deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
17: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Jouw radiocampagne, onze zorg. Van een eerste idee tot op de radio.
3: Ik werd echt goed geadviseerd.
2: Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
4: Het werkt echt.
5: Radio NL.
6: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels die fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
6: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
7: De zomer.
6: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Bakboord, stuurboord.
10: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Lelystad is een geheim rapport openbaar gemaakt over het gedrag van 2 wethouders die begin dit jaar opstapten. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan intimiderend gedrag en zo hebben gezorgd voor een onveilige sfeer op het stadhuis. Een van de wethouders had ambtenaren uitgemaakt voor randdebielen. De Duitse publieke omroep past een reportage aan over de rassenrellen in Belfast. Daarin wordt de indruk gewekt dat Elon Musk de menigte ophitst op zijn eigen X. Maar Musk is het daar niet mee eens en zegt dat hij er zich op een andere manier mee heeft bemoeid. De rellen volgt op een aanslag door een migrant. 3 Canadese jongeren slepen hun eigen land voor de rechter. Ze willen dat Canada te weinig doet tegen klimaatverandering, maar het gaat wel om onze toekomst, zeggen ze. Ze wijzen op de toename van bosbranden, overstromingen en hittegolven. In zo'n wereld willen ze niet leven, vandaar het proces. En Oranje speelt zaterdag tegen Zweden op het WK voetbal. En de verwachting is dat er dan net zoveel Nederlandse fans zijn als tegen Japan. De KNVB hoopt op 15.000 mensen. Speelstad zaterdag is Houston in Texas. Daar is ook weer de traditionele mars naar het stadion van hossende fans. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen verandert het noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Dit is de muziek van Radio NL.
12: Radio NL.
8: Altijd aan.
17: Ja, de leeuw komt er.
8: Radio NL.

0: op de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
9: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
12: Hey, Wijgaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
13: Kijk uit, hier ben ik.
12: Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
14: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

want de kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht, weer op zoek naar een nek. Even samen eruit, ik ben eindelijk vrij. Het is een feestje voor hun,

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Radio vermaakt, verbeeldt, verbindt, prikkelt en ontroert. Radio raakt jou en je potentiële klanten. Kijk op adverteeropderadio.nl.
14: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
14: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
15: De Zomertour.
14: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
18: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Slovenië en Zuid-Korea zijn twee Nederlandse wandelaars gered, meldt de Telegraaf. Beide wandelaars raakten bij een bergwandeling gewond door een val en moesten gered worden met een helikopter. In Slovenië was dat een vrouw van 66, in Zuid-Korea een vrouw van 24. Sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek met een doktersrecept. Rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van ruim 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En Femke Broeders-Bol heeft meteen haar visitekaartje afgegeven bij haar eerste 800 meter in de buitenlucht. Ze deed mee aan een wedstrijd in Tsjechië en werd tweede. Ze was 1,5 seconde langzamer dan het Nederlands record van Elle van Lange uit 1992. Broeders-Bol maakte tot vorig jaar furoren op de 400 meter horde. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op de koudste plekken af tot 8 graden. Morgen vooral in het noorden soms regen, in het zuiden af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot lokaal 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan. Radio NL.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Radioreclame, adverteren op de radio.nl.
15: Hey, wij gaan fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
16: Kijk uit, hier ben ik. Beun, de beunhaas.
15: En natuurlijk deze.
16: De vlam in de pijp.
15: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
17: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren!
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Oh, ja, die zijn vaak. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverteren op de radio.nl.
12: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
12: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
13: De zomer.
12: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bakboord, stuurboord.
16: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid. Een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. Het bedrijf achter DigiD, Solvinity, gaat in beroep tegen het overnameverbod dat ze hebben gekregen. Het kabinet besloot vorige maand dat het bedrijf niet overgenomen mocht worden door een Amerikaans bedrijf. Ze waren bang dat Amerikanen daardoor toegang tot vertrouwelijke gegevens van Nederlanders zouden krijgen. Het luchtruim van Washington DC gaat op 4 juli de hele dag dicht. Het is dan de nationale feestdag van Amerika en de 250ste verjaardag van het land. Dat wordt groots gevierd en uiteraard is president Trump er ook bij. Op 3 juli gaat het luchtruim ook al een paar uur dicht. Er wordt dan geoefend. En op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Senegal. In New York werd het 3-1. Twee van de drie Franse goals werden gemaakt door Kylian Mbappé, die daarmee de voetballer is die de meeste doelpunten ooit heeft gemaakt voor Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is de muziek van Radio NL.
18: Radio NL.
14: Altijd aan. Ja,
18: Radio NL.

Kijk nou eens leedje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Radio NL.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 100.000 Nederlanders hebben een blauw lintje aangevraagd om te laten zien dat ze vluchtelingen steunen. Ze zijn op, zegt VN-organisatie UNHCR. Het blauwe lintje met de hashtag #WithRefugees is een van de initiatieven voor Wereldvluchtelingendag aanstaande vrijdag. Een flink deel van de Bossen gemeenteraad heeft het aan de stok met een wethouder. Er is daar veel te doen over de komst van een AZC, maar nu blijkt dat de wethouder daar al veel langer mee bezig was, zonder dat de raad het wist. 8 partijen hebben daarom een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Die is niet aangenomen. Bij het gemeentehuis in het Overijsselse Vriezenveen werd opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum daar. Eerdere protesten liepen uit de hand en de ME moest er toen zelfs bijkomen. Maar vanavond bleef het rustig. Er kwamen ongeveer 100 mensen op af. Een Ghanese voetballer, Thomas Partey, mag Canada definitief niet in. Zijn visum werd afgewezen omdat er in Engeland meerdere verkrachtingszaken tegen hem lopen. Ghana speelt morgen nacht in Canada tegen Panama, dus die wedstrijd moet hij missen. De andere wedstrijden van Ghana worden in Amerika gespeeld, daar is hij wel bij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima ligt tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden kan wat regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
5: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Radio reclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.
1: Is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan. Ja, de leeuw komt eraan. Radio NL.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Radio NL.
3: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him